0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: A very good morning. Je bent er weer bij. Goedemorgen.
3: Met zometeen heerlijke muziek van Elton John, Olivia Rodrigo en de Spice Girls komen ook nog voorbij.
2: Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaats gevonden rond een uur of twee. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance werden meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er één aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is nog niks bekend. Twee behandelaars van de TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen op hun hoofd. Een van hen werd ook geschopt. De patiënt is een 26-jarige man uit Brabant. Die zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man dus weer terug in De Kijverlanden, maar wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gisterenmiddag een man van 28 uit Dordrecht op het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag rond 4 uur. De A17 richting de Moerdijkbrug was daarna laat dat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan er bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Expats en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet welkom waren. Ze mogen dus ook niet terugkeren in het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet. De temperatuur komt in de middag uit tot 32 graden. In het westen zorgt de wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. En geen files op dit moment in de regio. Dus lekker doorknallen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R. Ja.

0: could ever say.
1: Een hele goede morgen. Je hebt ons weer gevonden. Je hoorde Olivia Rodrigo en de Stupid Song. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag. Ik doe gewoon nog een keer dat liedje, hoor.
2: Leuk.
1: We zijn vandaag weer live vanuit het

0: En dan wordt het zondag droog en zomers warm vandaag. Middagtemperatuur 26 tot 28 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: En wat zit er in de show vandaag? Wat gaan we doen?
1: We gaan onder andere bellen met Jari uit Hardingsveld, die op de vlucht is voor de bosbranden in Frankrijk.
0: En we zijn op zoek naar jou als onze vroegste vogel. Geef even een teken van leven, even een seintje dat je erbij bent. En doe dat via de Rijnmond-app, dan weten we dat je er bent vandaag.

0: zijn allereerste nummer 1 voor Elton John in Amerika. Hij had zelf echt een hardgrondige hekel aan het nummer. Het was namelijk bedoeld als een grapje. En hij doet het alleen maar live tijdens concerten om zijn trouwe fans te pleasen. Maar voor de rest wil hij er helemaal niks mee te maken hebben. Het doelpunt van de Schiedamse voetballer Sidney Lopez Cabral voor Capverdië op het WK is uitgeroepen tot doelpunt van het toernooi. Hij maakte dat doelpunt tegen Argentinië. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. De FIFA heeft dat geoordeeld na een stemming. Hij kreeg meer dan 30% van de stemmen.
1: Zo.
0: Dus ja, de voetballer zelf die noemt het een grote eer. Hij is nu op trainingskamp in Turkije, dus hij kon zelf niet reageren. Maar de zus Jenisa van Sidney, die heeft wel gereageerd gisteren bij onze collega's van Afslag Rijnmond. Je hoort eerst de goal van Cabral en aansluitend de reactie van zijn dolblije zus.
2: Sidney Cabral, Cabral, ja! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
3: Het enige wat ik me kon herinneren is dat ik hem met de bal zag. En dat mijn zoon ging juichen. En ik ging ook meejuichen. En mijn zoon zei, Sidney heeft gescoord. Maar op dat moment, ik weet niet, het leek alsof ik een blackout kreeg. Want ik wist niet meer wat er gebeurde. Dus ik ging meejuichen. Zei ik, maar ik heb het eigenlijk niet gezien. Althans, dat kwam niet binnen. Maar toen bij de herhaling zag ik echt hoe die had gescoord. En ja, hij had de bal gekregen. En toen kapte hij iemand van Argentinië uit. En toen schoot hij hem zo in de rechterhoek.
0: Je hoort echt dat ze echt totaal geen verstand van voetbal heeft.
1: Nee, maar wel super trots op de broer natuurlijk.
0: Exact. Ja, dus dat is wel heel erg grappig. In die wedstrijd mocht je het gemist hebben. Het was dus de 2-2 inderdaad. Die bal die schoot vanaf ogenschijnlijk onmogelijk hoek op schitterende wijze in de kruising. En Cabral die beleefde met Capverdi sowieso een droomtoernooi. Hè, door de poolfase te overleven met daarin grote voetballanden als Spanje en Uruguay. Sidney die speelde daarbij ook een belangrijke rol als linksback. Uiteindelijk verloor het team door een doelpunt van de Argentijn Cristian Romero. Maar dit neemt ze hem echt nooit meer af. Wat een geweldige prestatie van deze Rotterdammer. Die momenteel uitkomt dus in Turkije. Sidney Lopez Cabral met het mooiste doelpunt van het WK.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Pat Benatar, Love is a Battlefield bij Radio Rijnmond. Je bent er weer bij, je hebt ons weer gevonden. Het is 6:08. En we maken ons op voor warme dagen, want vandaag wordt al warm. Morgen wordt helemaal heftig. En dan gaan we later nog over bellen met Piet. Want Piet die sluit zich het liefste op in de wc om die warmte te doorstaan. Maar die horen we dan zo meteen nog wel. Eerst wil ik het even met je hebben over iets anders. Ik heb namelijk iets gekocht waarvan ik weet dat jij er allergisch voor bent.
1: Oh.
0: Ik stond een tijdje geleden op de weegschaal bij mijn moeder. En ik schrok me dood.
1: Oh.
0: Ik ben namelijk 1,82 meter. En ik woog ineens 89,7 kilo. En toen dacht ik, nee, dit wil ik echt niet. Ja, ik vond het echt te zwaar. Ik ben wel eens iets boven de 90 geweest. Maar ik dacht, nee, 89, dan ga ik weer een beetje die kant op. Dat wil ik niet, weet je wel.
1: Maar ik kijk naar jou, dagelijks natuurlijk. En ik denk niet van, nou, die man die mag wel iets afvallen of zo. Ik zie gewoon een normale, gezonde man van jouw leeftijd vormen.
0: Ja, maar ik vind wel dat er 5 kilo af mag. En ik wil eigenlijk ongeveer uitkomen op 84, 85. Dat vind ik eigenlijk normaal. Dus ik heb een weegschaal gekocht. En ik weet, jij hebt echt een hekel aan weegschalen.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, want waarom heb jij een hekel aan weegschalen?
1: Nou ja, om dat cijfertje.
0: Ja.
1: Dat cijfertje, dat moet dus blijkbaar heel veel zeggen. Terwijl ik vind het eigenlijk helemaal niks zeggen. Je wordt alleen maar onzeker van. Ik kijk in de spiegel naar mezelf. En dan kijk ik of ik ermee tevreden ben. Of ik me lekker voel in mijn lijf. Of het allemaal nog werkt. Of ik fit genoeg ben. En dan maakt dat cijfertje me eigenlijk niet uit.
0: Nou, mijn vrouw is ook een beetje zo. Die zegt, je voelt toch wel in je lichaam of het lekker is. Nou, daar staat er zo'n ontzettend lelijke weegschaal onder de wasbak in de douche. Dus ik vind het helemaal niet fijn, zegt ze.
1: Nee.
0: Zeg, ja, maar ja, ik wil toch mezelf. Ja, maar dat is het enige instrument dat ik kan gebruiken om te weten of, ja, of ik ben afgevallen, zeg maar. En natuurlijk, ik weet ook wel, je kan ook spieren verliezen bijvoorbeeld en daardoor ook afvallen. Of een been amputeren en afvallen, bij wijze van spreken. Maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Het is, je wil gewoon vet kwijtraken.
1: Nee, nou, er is één uitzondering dat ik op de weegschaal ga staan. En dat is voor vakantie. Om bijvoorbeeld mijn koffer te wegen.
0: Oh ja, ik zat al even te denken, ja. Oh, om je koffer te wegen.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook op de weegschaal. Ja. Dat je er eerst zelf op gaat staan, dan met je koffer. Maar daar hou ik ook niet
0: van.
1: Heb
0: jij een weegschaal?
1: Ja, maar met een hele dikke laag stof.
0: Ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd, want heel veel mensen die gebruiken dus wel een weegschaal. Maar ook heel veel mensen niet. En ik ben benieuwd, ben je team Milou? En heb je echt een hekel aan de weegschaal? Wil je er niks mee te maken hebben? Heb je er geen één of ligt er een dikke laag stof op? Dat is één mogelijkheid. Of ben je team Peter en sta je het liefste elke dag even op de weegschaal om jezelf te checken? Ja, ik denk dat het heel normaal is, toch? Om even op de weegschaal te staan en te zien van hoe je ervoor staat.
1: Doe het nou niet.
0: 1,82. Denk, nou, hey, en vanochtend, gisterochtend, was ik 88 kilo. Dus ik ben toch al door het hardlopen van de laatste tijd 1,7 kilo kwijtgeraakt.

0: Onze nieuwslezer Dave Datema die zegt ook van ja, ik durf niet eens op de weegschaal te staan.
1: Nee, dat was niet de bedoeling voor op zender, man.
0: Wanneer was de laatste keer dat je op de weegschaal stond?
1: Oh, weet ik niet eens meer. Ik heb vorig jaar een keer gemeten volgens mij. Toen zat ik wel onder de drie getallen hoor, dat wel. Drie cijfers.
0: Oké. Ja?
1: Nee.
0: Oké, ja, nee, maar dat geloof ik ook wel. Maar nee, ik dacht misschien dat je ging zeggen de laatste keer was bij het consultatiebureau.
2: Maar, Dave en ik lijken wel een beetje de enige te zijn die ons niet wegen. Want ik zie hier Pia die zegt, ik weeg me iedere zondag en probeer hetzelfde gewicht te houden. En ook Jacqueline die zegt, ik sta wekelijks op de weegschaal, blijf graag op gewicht. Een beetje ijdel mag toch?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, hetgeen wat daar op die weegschaal staat is maar een getal. Het gaat er voornamelijk om, hoe voel je je? Voel je je te dik? Voel je je niet fit genoeg? En als dat het geval is, dan moet je er vooral wat aan gaan doen.
0: Nou, inderdaad. Ik voelde me dus op een gegeven moment een beetje te zwaar worden. En toen ging ik op de weegschaal staan, 89,7. Ik denk, de jongens, dan moeten we wel echt even 5 kilo af. Dus ik ben er nu mee bezig. En ik ben lang niet de enige dus, blijkbaar.
2: Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
1: Ja, jullie hadden het er al even over, hè. Eén regiogenoot had een fantastisch WK. En zelfs nu het voorbij is, wordt het mooier en mooier. Nou ja, waarom? Je hoort het zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Een hele goede morgen. Het is precies 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment één file bij ons in de regio. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer. En daar doe je ook 5 minuten lang over.
0: Ik krijg gewoon een vraag van iemand. Van Ben. Nee, even kijken.
2: Van Ron.
0: Ron, inderdaad. Die vraagt, heb jij al een tetanusprik gehad?
2: Ja.
0: Ja, want vandaar dat pleistertje op je arm natuurlijk.
2: Ja, ik moest wel even laten zien dat ik hem echt heb gehaald, die prik.
0: Oh, heel goed. En dan gaan we naar Barendrecht, naar onze weerstudio. Onze weerman Ed Alders, een hele goede morgen. Krijgen we vandaag al een lekkere warme dag?
8: Ja, goedemorgen Peter, Emilou. Ja, dat is inderdaad zo bekend dat het vandaag zomers warm wordt. met heel veel zonneschijn. Het wordt veel warmer dan gisteren. Op dit moment is het een graad of 16 in de regio. We hebben te maken met een hoog drukgebied. En die schuift ten zuiden van ons land langs naar het oosten. En dat is belangrijk. Tenminste, als je dus van die warmte houdt. Want daardoor gaat de stroming namelijk uit het zuiden komen morgen. En wordt morgen tropische lucht aangevoerd. Ja, vandaag is het zon overgoten in de regio, Peter. Het blijft overal droog ook. Het wordt een graad of 25 aan zee tot zo'n graad of 7, 28 landinwaarts. En dat bij een matige wind uit het zuidwesten. En morgen dus een tropisch hete dag in het Rijnmondgebied. Temperaturen tussen 30 en 33 graden. Wel op de stranden in de middag een windje vanaf zee die dan voor een aangename verkoeling zorgt. Maar ja, al met al, als je ervan houdt, moet je er tegenwoordig bij zeggen.

0: Laatst naar de gevangenis voor 6 weken. Hij heeft een straf gekregen voor misdraging in de kliniek. Hij had 2 behandelaars mishandeld. De 2 werden geslagen, gestompt en geschopt. De veroordeelde zat al maar 3 maanden in de kliniek. Hij had een TBS-behandeling opgelegd gekregen vanwege agressieproblemen. De politie denkt dat bij een schietpartij op een foodfestival in Seattle die 2 maar 3 schutters betrokken waren. Op het festival werden 3 mensen doodgeschoten. Een van de verdachten is een jongen van 15. Een andere verdachte is omgekomen en naar een derde wordt nog gezocht. Het driedaags festival bestaat al tientallen jaren en trekt jaarlijks 350.000 mensen. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft de Rotterdams tintje, want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
1: City Cabral, Cabral, ja! Het is een doelpunt! 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Ja, het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Er zaten ook wereldsterren bij, zoals een Messi, Mbappé, een Haaland. Nou ja, Sidney weet inmiddels zelf ook dat hij de verkiezing heeft gewonnen, vertelde zijn zus in Afslag Rijnmond.
2: Hij was heel blij en hij zei ook dat hij het gewoon echt niet kan geloven. En hij is gewoon echt super trots. En ja, hij weet nu inmiddels wel dat het echt een hele mooie doelpunt was. Dus hij is gewoon echt super blij. Hij is echt gewoon trots.
0: Ja, Sidney Cabral is pas de 6e winnaar van de prijs, want die bestaat pas sinds 2006.
3: Ja, mooi verhaal zeg. En hij is linksback, hè, speelt tegenwoordig bij Trabzonspor, geloof ik, in Turkije.
0: Ja, Trabzonspor in Turkije, inderdaad.
3: En is op dit moment op trainingskamp, vandaar dat hij niet in alle vruchten bij ons in de uitzending kon komen. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
3: Zo meteen de Persian Mode. Tove Lo komt eraan, maar eerst Maroon 5.

0: is altijd lekker om je dinsdag te beginnen met een Sunday morning gevoel van Maroon 5. Het is inmiddels 8 minuten over 6:30, hoogste tijd om op te staan en aan te kleden. Maar eerst even onder de douche springen natuurlijk. Ja, en misschien ga je tussendoor ook nog wel even op de weegschaal. Ben je dus iemand die een weegschaal heeft en die er wel eens op staat ook om zichzelf te wegen? Of ben je net als Milou zoiets, nee, ik wil geen weegschaal. Nee. Ik heb hem wel, maar er zit een dikke laag stof
1: nee,
0: op.
1: Nee, ik krijg de uitslag van inderdaad. Ik word er niet blij van, die weegschaal. Nee, die weegschaal, als je hem hebt, daar hoort een hele dikke laag stof op te zitten, want dan gaat het goed met je. Dan maakt het je niet uit wat erop staat.
0: Wat gebeurt er als je ergens een weegschaal ziet?
1: Nou, dan vermijd ik die. Of ik zet er spullen omheen. Of ik schuif hem onder een kastje dat je hem ook niet meer ziet.
0: Want wat betekent een weegschaal voor jou dan?
1: Nou, eigenlijk dus niet zoveel en heel veel tegelijkertijd. Want ik sta niet graag op een weegschaal. Ik wil dat getalletje niet weten. Ik kijk naar mezelf in de spiegel. Ik kijk hoe het eruit ziet. En dan denk ik, ja, daar mag wel wat vanaf. Of, hey, dat ziet er eigenlijk best wel goed uit. Ik voel me lekker in mijn velletje. Daar gaat het om.
0: Maar meten is weten, toch?
1: Nee. Nee, weet je wat lekker is?
0: Nou?
1: Als er een collega tegen je zegt op de wc, zo, wat zie je er goed uit, ben je afgevallen? Dat is mijn weegschaal.
0: Wow.
1: Ja, denk daar maar eens over na.
0: Ja, dat overkwam jou gisteren inderdaad. Hè? Ben jij team Milou en sta je het liefst nooit op een weegschaal en probeer je, koste wat het kost, alle weegschalen in de wereld te omzeilen? Of zit je in mijn team en denk je, ja, sorry, maar ik heb een paar kilo's te veel voor mijn gevoel en ik wil afvallen, dus hoeveel weeg ik en ik wil er wat vanaf? Goedemorgen, ik ben team Peter, zegt Jacqueline. Ik sta wekelijks op de weegschaal. Ik blijf graag op gewicht en een beetje ijdelheid mag toch?
1: Nou, zeker. En Ronnie zegt, ik weeg me altijd op vrijdagochtend en word steeds vrolijker als ik erop sta, want ik ben al 8 kilo kwijt.
0: Dat vind ik wel echt serieus knap. 8 kilo?
1: 8 kilo is echt veel.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Ron? En Ruti zegt, wederom team Milou. En een tip voor jou, Milou, een kofferweegschaal. Dus als je op vakantie gaat,
1: Hoef je ook niet erop.
0: Nee, dan hoef je er ook niet op, inderdaad.
1: Nou, Ben zegt, op de weegschaal, als mijn broek te strak gaat zitten, moet ik minder vreten.
0: En Danny, ik heb een weegschaal, maar hij is nog nooit gebruikt. En Brandy zegt, ik ben al 25 kilo afgevallen, maar de laatste 5 kilo, die lukt niet. En Petie heeft een heel bijzondere manier van wegen. Die zegt, ik ga alleen op de weegschaal als mijn loon gestort is. Kijk, ja hoor. Sta jij wel eens op de weegschaal of probeer je hem koste wat het kost net als Milou te vermijden? Ben je team Milou of ben je team Peter? Laat het even weten. De Rijnmond app die staat voor je open. Gratis te downloaden rechtsboven de app ons button en dan kom je zo bij ons in de studio. En ik ben benieuwd, ben je team Peter? Sta je wel eens op de weegschaal of team Milou? En sta je nooit op de weegschaal?

0: Back to the 80's bij Radio Rijnmond met Depeche Mode en Just Can't Get Enough. En ik kan ook geen genoeg krijgen van die weegschaalverhalen. Ad stuurt bijvoorbeeld, ik sta wekelijks op de weegschaal, dus ik ben team Peter. En zegt hij erbij, ik ben van oktober, dus ik ben ook een weegschaal.
1: En Jacqueline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben jij een beetje een weegschaal geworden? Sta je er vaak op of helemaal niet?
2: Elke week.
1: Elke week?
0: Nou, één keer
2: ja,
0: van
2: elke
0: mij.
2: Elke week. Maar ja, ik vind het gewoon belangrijk, maar ik moet zeggen, ik voel me er ook goed bij. Om gewoon gezond te eten en lekker te sporten, lekker te bewegen. En dan, dan hou ik dat even bij door de week op de weegschaal. Elke vrijdagochtend.
0: Wat lachen joh. Er zijn meer mensen die dat inderdaad op vrijdagochtend doen. Dan heb je de week achter de rug en dan kan je een beetje de balans opmaken. Maar wordt het niet obsessief?
2: Precies. Nee hoor, want in het weekend doe ik gewoon lekker een drankje drinken, lekker eten, barbecue uit eten.
1: Oh,
2: dan eet ik gewoon alles.
0: Ja, vandaar
2: en daar geniet ik dan ook echt van. En dan meestal zo zondag in de loop van de dag, dan begin ik weer een beetje met opletten.
0: Ja, vandaar dat je op vrijdagochtend weegt natuurlijk. Hè? En dan in het weekend lekker losgaat. Hartstikke goed.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en stel nou, als het nou tegenvalt. Hè? Dus je verwacht bijvoorbeeld van, nou, ik ben nu 65 kilo, maar het is in één keer 67.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er dan met je?
1: Oh,
2: Dat vind ik wel een beetje jammer. En dan denk ik ook, moet iets strenger door de week zijn. Moet ik iets meer opletten.
0: Ja, maar je laat je de weekend er niet door verpesten in elk geval.
2: Oh nee, zeker niet. Nee, en de vakantie ook niet, want ik ga nu lekker op vakantie binnenkort. En dan, dan ga ik daar natuurlijk niet op letten. En dan denk ik niet aan mijn gewicht en dan ga ik ook niet op die weegschaal staan.
0: Ik wou net zeggen, je neemt er geen weegschaal mee in je koffer of wel?
2: Nee, zeker niet. Want dat zou wel heel erg zijn. Hey, dat zou pas obsessief zijn.
0: Dus de laatste loodjes nu voor de vakantie?
2: Ja, klopt. Ik moet vandaag en morgen nog werken. En dan ben ik donderdag lekker vrij en dan vrijdagochtend vroeg gaan we rijden.
1: En waar ga je naartoe?
2: We gaan 3 weken naar Frankrijk.
1: Heerlijk, maar ik hoop niet dat je last hebt van die bosbranden.
2: Nou, nee, ja. We gaan wel richting Bordeaux, maar het is nog wel 140 kilometer boven Bordeaux.
0: Oh ja,
1: dat is fijn.
0: Ja, ik had een vriend die zat op 200
2: kilometer. Ja, maar
0: je hebt
2: er toch wel een beetje bij dan.
1: Ja, je
0: kan het wel een beetje inademen dan, heb ik begrepen, als de wind verkeerd staat.
1: Neem maar een mondmaskertje mee.
0: Voor de zekerheid.
2: Ja, maar je bent er dan toch ook wel wat meer mee bezig, weet je. Je zit dan toch even via chat, GPT, van is het wel veilig en... Ja, je gaat toch iets anders op vakantie. Ja,
0: nee, precies. Absoluut. Ja.
1: Nou eens op de hoogte, Jacqueline.
0: Nou, absoluut, ja.
2: Oh, en dan al die mensen en al die huizen die weg zijn en al die dieren die zijn verbrand in de natuur. Ja, het is toch vreselijk.
0: Ja, het is echt vreselijk. We gaan zo meteen nog bellen met Jari uit Hardingsveld. Die is echt op dit moment op de vlucht voor die bosbranden. Dus die stond op een camping.
2: Dat is toch erg.
0: Die werd uiteindelijk ontruimd. Dus die gaan we later nog bellen, deze show.
2: Ja.
0: Maar wel tragisch hoor voor die mensen.
2: Ja, ik vind het vervelend voor alle vakantiegangers, maar die kunnen naar huis, weet je wel. Dan is alleen je vakantie verziekt. Maar wat dacht je van die mensen die daar wonen?
0: Nou, ik ben het volledig met je eens.
2: Nou, op.
1: Nou, Jacqueline, wij hopen dat jij er niet al te veel last van hebt, dat je gewoon lekker kan genieten.
2: Nee. Ja, precies.
1: En je bent vandaag onze vroege vogel.
0: Ja, ik ga hem loslaten uit zijn kooitje. Heb jij een deur?
2: Natuurlijk, daar komt een vogel.
0: Ja, daar belden we voor, lieve schat. Heb je een deur of een raam dat open kan?
2: Ja, ik zie gewoon gezellig met jullie te kletsen.
0: We zijn op de radio, dat is waar ook. Zal ik hem loslaten uit zijn kooitje en ben je klaar om hem te ontvangen?
2: Ja, de hoorde is open.
0: Ze was gewoon met ons aan het kletsen, alsof ze met de moeder aan het kletsen was. Komt-ie, daar komt-ie.
1: Heb je hem?
2: Ja.
0: Hij is groen.
2: Helemaal groen. Ja, zo'n soort valkpakiet. Of wat is het? Die vogels die hier vliegen.
0: Dat vind ik zulke mooie vogels.
2: Die krijg je zo lekker 's morgens vroeg. Daar word je lekker wakker van.
0: Ja, jij ook hoor, moet ik zeggen. Nee hoor.
1: Nee. Jij bent

0: Beautiful. Ik vind het ook wel. Ik vind Big Girls best wel beautiful eigenlijk.
1: Weet je dat de hele volksstammen aan mannen zijn die inderdaad Big Girls leuker vinden dan vrouwen met wel een maatje 6, maatje 8?
0: Ja, ja, zeker. Daar heeft Mika zich ook door laten inspireren. We hebben het toevallig over de weegschaal vanochtend. Maar het is echt zo dat Mika, die Butterfly Lounge, had hij een documentaire over gezien. Dat is een club voor alleen maar bigger girls, zeg maar.
1: Curvy vrouwen.
0: En daar was hij door geïnspireerd. Heeft hij dit liedje gemaakt. En ik moet zeggen, ik vind vrouwen met een klein maatje meer. Ik vind het ook best wel mooi hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, het zit wat vlees op de botten. Dat is ook wel aantrekkelijker.
0: Ja, absoluut. Terwijl heel veel mensen staan dus toch op de weegschaal om in de hoop wat kilo's kwijt te raken. Ronnie is bijvoorbeeld al 8 kilo kwijtgeraakt. Laat hij weten via de Rijnmond app. En dat heeft hij voor elkaar gekregen. Vooral door minder te snoepen.
1: Nou, Sylvia zegt, ik sta alleen bij de dokter op de jaarlijkse APK op de weegschaal. Als mijn spijkerbroek te strak zit, dan weet ik dat ik minder moet gaan snoepen. Ze zegt, mijn broek is mijn weegschaal. Ja, dat is ook wel heel erg veel voorkomend voor mij. Ja. Mijn broek is ook mijn weegschaal.
0: Ja, het is ook een beetje hoe je je voelt natuurlijk. Ik had zoiets van, ik voel me nu echt te zwaar. Ging ik op de weegschaal staan. Toen dacht ik, ik weeg nu gewoon 5 kilo te veel. Dus ja, ik heb nu een weegschaal aangeschaft. Tot grote ergernis van Milou en mijn eigen vrouw. Maar ik ben er blij mee en ik ga me elke dag wegen. Sta jij wel eens op de weegschaal eigenlijk?

0: Maar ik ben toch wel blij hoor. En ook heel veel luisteraars zijn blij dat jij toch die tetanusprik hebt gehaald gisteren. Vanwege die enorme schaafwond. Nou, na die uitglijder met het skileren natuurlijk.
1: Ik heb gewoon naar jullie geluisterd. En jij die nu luistert gaf mij de tip. Haal die prik. Ik heb dat gedaan. Maar ik moet zeggen, de prik was niet pijnlijk. Maar het verband wisselen was pijnlijk. Want die mevrouw bij de receptie die mij zondag hielp met het inwikkelen en het verzorgen. Die had er geen vetgaasje, maar normaal gaasje op gedaan. Dus hij was helemaal vastgeplakt.
0: Mensen hebben jou niet zo goed geadviseerd. Niemand heeft iets gezegd over tetanus. Heel bijzonder, maar goed.
1: En sta je nu ook steeds vaker vast op de A15 of de A16... door alle afgesloten bruggen in onze regio?
0: Echt een drama, hè?
1: Nou, je bent niet de enige, want ook vrachtwagenchauffeurs trekken aan een noodrem. En daarom bellen we zo meteen met de baas van Transport en Logistiek Nederland... wat zij ervan vinden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
3: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: 1 over 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Rijnmond.
2: Zometeen Virgil Sharkey, Benson Boone is onderweg en Spargo komt eraan.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Twee behandelaars van TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen tegen hun hoofd. Een van hen werd ook geschopt. De patiënt is een 26-jarige man uit Brabant. Die zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen voor agressieproblemen. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert hij terug naar De Kijverlanden, maar wel naar een andere afdeling. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaats gevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is nog niets bekend. 2 Rotterdamse ondernemers hoeven de Belastingdienst geen 70 miljoen euro te betalen. De 2 kregen een naheffing opgelegd die volgens de rechter niet klopte, meldt het FD. De 2 hadden het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix opgericht, dat software ontwikkelt voor apps en websites. Het bedrijf werd in 2018 verkocht aan Siemens voor meer dan 600 miljoen. Een paar jaar later kwam de Belastingdienst met een naheffing van ieder 35 miljoen euro vanwege aanzienlijke belangen. Maar de 2 oprichters geven aan dat ze het geld te danken hebben aan hun eigen inzet en voor het bedrijf, en dat ze het van de grond hebben opgebouwd. De rechter gaf aan dat de Belastingdienst verkeerd zat met een inschatting. Niet alleen hoeven de mannen niet te betalen, de staat moet ook nog eens de kosten van 50.000 euro betalen voor de rechtszaak. Vaak worden deze zaken geschikt omdat ondernemers het risico niet willen lopen dat ze de volle MEP moeten betalen. Een jaar nadat aan de bel werd getrokken over omstandigheden in de jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen. Daardoor stapelen de problemen zich op en bestaat de kans dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving, zegt de kinderombudsman.
4: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
3: Zegt de kinderombudsman in Nieuwsuur. Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft toe dat er problemen zijn en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet. De temperatuur komt in de middag uit op 32 graden. In het westen zorgt wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. We staan uit 1 file bij ons in de regio. En toevallig op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is daar dicht.
2: Oh yes, Just For You komt eraan van Spargo.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: Eruit. Met Peter en Milou.
20: Radio met een grote R.

0: Sparky op je favoriete radiostation. Dit is Radio Rijnmond met een good heart. Hartelijk welkom op deze heerlijke nieuwe dag. Je luistert naar de Rijt met Peter en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Het is vandaag zonnig, droog, zomers warm, middagtemperatuur 26 tot 28 graden.
1: En op dit moment één file in onze regio op de A16 tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En dan heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden en is de rechte reis ook dicht.
0: En de 4 Nederlanders die gisteren vermist raakten op het Malawi-meer, die zijn levend gevonden. Dat is heel goed nieuws. En dat is een groot geluk dat de opvarenden zijn gevonden volgens de locals. Want het echt zoeken naar een speld in Hooiberg.
1: En het doelpunt van de Schiedamse voetballer Sidney Lopez Cabral voor Capverdi op het WK tegen Argentinië is uitgeroepen tot doelpunt van het toernooi.
2: Sidney Cabral, Cabral! Ah, het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Cabral noemt het zelf een hele grote eer.
0: En door de branden die woeden in het zuidwesten van Frankrijk hangt al dagen een dik rookgordijn boven Bordeaux.
1: En straks bellen we met Jari uit Hardingsveld, die samen met zijn gezin hals over kop de camping moest verlaten.
0: Maar ook iets leuks, want zometeen spelen we weer ons spel Peter en Milou op tracktocht. En dan mogen we weer zo'n heerlijke zomerse goed gevulde snackpan weggeven. Daar heb ik nu al zin in.
3: Het zijn Peter en Milou bij het ochtendgloren.
0: Dag het wel hoor, 13 over 7. Goedemorgen.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Dat was begin jaren 90, doorbraak van Take That. Everything Changes. En dat gold dus ook voor de bandleden van Take That. Het is 19 minuten over 7. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: En gefrustreerde chauffeurs, extra brandstofkosten en een omrijdtijd die zomaar kan oplopen tot 2 uur. Ja, door het onderhoud van de Papendrechtse brug, de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtverkeer en de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zit de transportsector met de handen in het haar.
0: De eerste week van deze verkeerschaos zit erop. Maar hoe staat het er nu voor? Elisabeth Post, voorzitter van Belangenvereniging Transport en Logistiek Nederland. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: De eerste week met deze dubbele afsluiting zit er dus op. Hoe is de situatie op dit moment op de weg, de afgelopen dagen? Hoe verloopt het bij jullie, bij de mensen van jullie achterban?
2: Nou ja, die zijn er echt helemaal niet blij mee. Ik hoor heel veel klachten over wat jullie net ook al zeiden, dat er gewoon veel omgereden moet worden, dat de omrijdtijden lang zijn. En nou lag gisteren ook een tijdje de Haringvlietbrug er nog uit. Dat helpt dan ook niet. Dus ja, het is gewoon beroerd. Het is gewoon beroerd met alle bruggen, viaducten, sluizen en tunnels in ons land. Ja. En daar moet gewoon wat aan gebeuren.
0: Ja, vanaf 10 augustus ook nog de Algrabrug. Dus ja, het is echt wel ellendig inderdaad. Wat betekent het nou concreet voor de bedrijven en de chauffeurs die dagelijks door onze regio rijden?
2: Nou, het betekent een aantal dingen. Het betekent 1 dat je langer doet over de ritten dan normaal. Dat kost je dus meer kilometers, meer benzine, of diesel in ons geval dan. Daardoor hogere kosten, maar ook meer uitstoot. Dus ook voor het milieu is het niet goed. Maar ook belangrijk is dat omdat je langer doet over ritten dan normaal, dat je minder werk kunt verzetten dan je normaal kunt verzetten. Dus je maakt aan de ene kant hogere kosten en aan de andere kant verdien je minder. Dus ja, het mes snijdt in negatieve zin aan 2 kanten. En er zijn echt bedrijven voor wie de rek eruit is. Omdat dit natuurlijk niet het eerste is waar we tegenaan liepen. Ja. We hadden eerder dit jaar al de hele hoge dieselprijzen, die nu ook weer behoorlijk oplopen. En we hebben per 1 juli de vrachtwagenheffing erbij gekregen. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven die het gewoon ontzettend lastig hebben op het moment.
1: Ja. En vorige week lieten jullie weten juridische stappen te overwegen tegen de overheid vanwege die nalatigheid bij het onderhoud. Hoe staat het daar nu voor?
2: Nee, ik heb het iets anders gezegd. Ik heb gezegd, ik wil onderzoeken wat onze juridische positie is. Want ik vind eigenlijk dat je van de overheid mag verwachten dat ze infrastructuur goed onderhouden. En als ze dat dan niet doen, zijn ze dan nalatig? Dan vragen heel veel mensen vragen van, ja, wat wil je dan? Wil je schadevergoeding? Nou, eigenlijk wil ik niet meteen schadevergoeding. Ik wil gewoon dat de overheid zoveel geld ter beschikking stelt voor beheer en onderhoud als nodig is. Want we weten met z'n allen dat ze er veel te weinig geld in steken.
0: Ja, maar je zoekt geen manier ter compensatie voor de gedupeerde chauffeurs, transporteurs?
2: In principe bestaat die regeling al. Dat is een wettelijke regeling en dat heet ook een regeling voor nadeelcompensatie. Omdat de wet ook zegt, ja, als je gebruik maakt van de weg, dan weet je dat er op gezette tijden beheer en onderhoud moet plaatsvinden en daar heb je last van. En de last die je daarvan hebt, de schade die je daarvan hebt, die behoort tot het gewone, aanvaardbare maatschappelijk risico.
0: Zo, ja.
2: Als er meer is dan dat, zoals in het geval van de Merwedebrug, dan kun je nadeelcompensatie krijgen. Maar dan moet je door zoveel hoepels springen, ja, dat het aantal bedrijven dat daar een beroep op kan doen ontzettend beperkt is. Ik heb me laten vertellen, ik weet niet of het klopt, maar ik heb me laten vertellen dat de vorige keer bij de sluiting van de Merwedebrug er 3 bedrijven zijn geweest die compensatie hebben gekregen. Dat is natuurlijk belachelijk, want er zijn veel meer bedrijven die heel veel schade lijden.
1: Het voelt een beetje of dat je nu gewoon helaas door de zure appel moet heen bijten tot dit voorbij is. Of wat kunnen jullie nog betekenen voor deze gedupeerden?
2: Nou, ik wil liever niet door de zure appel heen bijten totdat het voorbij is. Want dan heb ik denk ik al een hele boomgaard aan zure appels op moeten eten.
0: Ja.
2: Want ja, weet je, er staan op dit moment 180 van dit soort kunstwerken onder verscherpt toezicht bij Rijkswaterstaat. Omdat er met al die 180, dat zijn dan niet alleen maar bruggen, hè, maar dat zijn ook sluizen en viaducten, met al die 180 kunstwerken iets aan de hand is. Dus dat betekent dat we overal het risico lopen dat er een stremming wordt opgelegd, dat er geen zwaar verkeer meer overheen mag, dat er schepen niet meer kunnen varen. Het is gewoon, ja, zo langzamerhand gaat dit gewoon niet meer. Ik wilde zeggen, het is een bende aan het worden.
0: Ja. Het is heel ingewikkeld, gewoon, omdat al die bruggen zijn ongeveer tegelijkertijd ontstaan.
1: Gaan,
0: en weet je wel, die hebben dan dezelfde klachten op een gegeven moment. Maar ja, jullie lopen daar gewoon keihard tegen aan. Dus het antwoord is eigenlijk op Milou's vraag, Je wil niet door de zure appel heen bijten, maar je kan ook niet heel veel meer.
2: Dat klopt, want ik ga er natuurlijk uiteindelijk niet over. Maar het wordt wel tijd dat Den Haag zich realiseert dat de emmer meer dan vol is. En ja, dat ze geld ter beschikking moeten stellen om te voorkomen dat dit met die 180 andere keurmerkwerken ook gaat gebeuren. En om ervoor te zorgen dat onze economie blijft draaien. Want dit kost... Kijk, die Merwedebrug kost 1,5 miljoen per dag, zo ongeveer. Maar alles bij elkaar leiden we in dit land alleen al voor de sector logistiek en transport 1,7 miljard euro schade door dit soort fratsen.
0: Ja, dat is wel heel heftig inderdaad. Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland, dank je wel voor je toelichting.
2: Graag gedaan.
0: De komende tijd blijft het dus omrijden voor het vrachtverkeer in onze regio. Helaas.

0: Spargo, Just For You bij Radio Rijnmond. Het is 8:02.
1: En Just For You, zometeen ook het laatste nieuws van Dave Datema.
2: Ja, vliegen is slecht voor het milieu. Dat kunnen we misschien met z'n allen toch wel eens heel duidelijk aannemen. Toch ging er vorige week een record aantal vliegtuigen de lucht in. Straks meer daarover.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moet jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!

0: Outlets in Bergsenhoek.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Een hele goedemorgen, het is 19:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpaan de IJssel en de Algelabrug. 3 kilometer en dan doe je een kwartier langer over door een ongeluk.
6: We weten inmiddels dat het warm wordt, maar hoe warm wordt het de komende dagen? Want heel veel mensen hebben daar toch wel last van. Goedemorgen, Ed Aldus.
7: Ja, zeker, Peter. Hele goedemorgen. En ook Milou natuurlijk. Ja, hoe warm wordt het? Dat is de vraag. En die kan ik jou inderdaad beantwoorden. En vandaag al duidelijk hogere temperaturen dan gisteren. Het wordt vandaag gewoon ronduit zomers in het Rijnmondgebied. Het wordt landinwaarts zo'n 25 of 26... landinwaarts 27 of 28 graden, moet ik zeggen, Peter. En daarbij schijnt de zon vandaag volop, blijft het ook droog. Op de stranden wordt het zo'n 25, misschien net aan 26 graden. Ja, en de wind die waait erbij matig uit het zuidwesten. Dus ook nog best wel een lekker windje. Het zal ook niet benauwd aanvoelen. Dus ja, wat mij betreft, gewoon een perfecte zomerdag. En echt wel een dag om zeg maar naar de zwembaden of naar het strand te gaan als je dat leuk vindt. Ja, en dan morgen overdag, ja, dat wordt de heetste dag van deze week met ronduit tropische temperaturen. Ik denk aan temperaturen zo tussen de 30 en 33 graden. De zon die schijnt erbij ook. En de wind die waait maar zwak tot matig uit het zuiden. En omdat er maar weinig wind staat, ja, kan in de middag de wind op het strand vanaf zee gaan waaien. Dan komt er een matige wind te staan uit het noordwesten. En dan kan het daar wel eventjes wat gaan afkoelen. Maar ik denk dan toch bijzonder aangenaam.
6: Absoluut. En wat er daarna gaat gebeuren, of het zo warm blijft, dat hoor je over een uur van diezelfde Ed Aldus. 19:58. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De 2 slachtoffers zijn buiten op straat behandeld. Daarna gingen ze met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Er is 1 aanhouding verricht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet bekend. De Duitse veiligheidsdiensten hielden Abdul B. in het oog tot vlak voor de aanslag die werd gepleegd op de Pride in Berlijn, meldde Duitse media.

0: Op de Pride werd een vrouw gedood, raakten 29 mensen gewond. Na een klopjacht werd Abdul B. doodgeschoten.
1: Is toch bizar dat er gewoon een camera op zijn huis stond, dat ze hem het huis uitzagen lopen, of konden zien lopen in elk geval, en dat ze hem gewoon gevolgd hebben als het ware op weg naar die aanslag, omdat hij nog steeds een gevaar vormde.
0: De camera stond bij zijn huis, ze hebben gezien hoe hij naar buiten liep, ja. Of hij daarna ook nog in beeld is verschenen, dat vertelt het verhaal niet.
1: Wat een drama dit, zeg.
0: En er komt maar geen einde aan de toename van het aantal commerciële vluchten. Vorige week donderdag gingen wereldwijd 153.000 commerciële vliegtuigen de lucht in, en als de drugs de dag ooit in de lucht, schrijft RTL Nieuws. De aanhoudende groei van de luchtvaart zorgt ervoor dat de milieuschade alleen maar groter wordt. En zolang er geen gekke dingen gebeuren, zoals een uitbraak als corona of een grote oorlog, zullen de records maar keer op keer verbroken gaan worden, zeggen experts. Vliegtuigbouwers die spelen er ook al op in. Die denken zelfs dat al binnen 20 jaar het aantal vluchten zelfs al 2 keer zo hoog zal zijn. Ja, vliegen is makkelijk en snel, maar niet echt duurzaam. Maar hoe groot is het aandeel van de CO2-uitstoot precies? Dat is 3% van het totaal. Aan de andere kant, in vrijwel alle sectoren in Europa daalt de uitstoot van CO2. Er is één grote uitzondering en dat is de luchtvaart.
1: Ik ga toch wel weer vliegen dit jaar. Vakantie, jij?
0: Makkelijk excuus, ik vlieg nooit. Maar dat komt vooral voornamelijk omdat mijn vrouw niet durft te vliegen.
1: Ah ja, dan heb je inderdaad een goed excuus. En jij?
2: Ik ga ook 1 keer vliegen dit jaar.
1: 1 keer vliegen?
2: 1 keer vliegen.
1: Ik probeer er altijd wel rekening mee te houden. Niet te veel vliegen, maar ja, weet je, voor de zomervakantie soms. Ja, dan en met een oude auto, dan ga ik toch liever vliegen hoor, eerlijk gezegd.
0: Het is natuurlijk wel opmerkelijk om te zien dat mensen die gaan dus vliegen. Nou, dat levert een bijdrage aan het broeikaseffect. En waarom gaan mensen vliegen? Omdat ze naar warmere oorde willen.
1: Ja, precies. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Ja, ik zie de ironie inderdaad. Sister Sledge komt eraan. Eerst Yes.

0: is Yes and the Owner of a Lonely Heart bij Peter en Bilou op Radio Rijnmond. En we gaan weer even op tracktocht. Dat betekent dat we een mooie prijs mogen weggeven. Ik pak volgens mij autosleutels erbij. We hebben namelijk een hele toffe prijs, hè?
1: Nou, zeker weten. Dat is die Rijnmond zomers goed gevulde snackpan. Ja, daar maak je kans op.
0: Daar maak je kans op. Hoef je alleen maar, hoe werkt dat precies? Dat is gewoon vlees. En dan krijg je dan een soort heel goed gevulde snackpan. Allemaal vlees. Ja. En dan hoef je alleen maar in stopcontact te
1: precies,
0: doen.
1: Precies, het is inderdaad zo'n hele grote pan waar allemaal lekkere dingen in zitten.
0: Nou, dat is hartstikke goed zeg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is raden in welk land we zijn beland.
2: Peter en Milou op tracktocht.
0: Want we zijn op tracktocht op vakantie en we nemen jou mee op de achterbank. En je moet dus raden in welk land we zijn beland. En ja, dat is best wel ingewikkeld soms. Want ja, de hints zijn ingewikkeld. Maar ook de tracks die voorbij komen op onze autoradio zeggen niet altijd alles direct. Doe even het raampje open, Milou. Heb je een hint voor onze luisteraars?
1: Oh, het is hier echt een plaatje, zowel in de winter als de zomer. Ik zie heel veel bergen en heel veel treinen. En wist je dat hier meer Rivella gedronken wordt dan cola?
0: Meer Rivella? Dat is een beetje vreemd.
1: Ja, ze zijn hier echt dol op het drankje Rivella.
0: Wel lekker. Even kijken. Dan checken we even de autoradio. Om te kijken welke liedjes hier gedraaid worden in dit land.
2: Peter en Milou op tracktocht.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Nou, als je het van die tracks moet hebben, is best wel ingewikkeld. Maar je hoorde dus achterin volgens de elektronische band Yellow met de Race. DJ Bobo die kwam voorbij. En je hoorde op het laatst nog Ivra Rock. Dan moet je maar net weten waar die vandaan komen natuurlijk.
2: Vond wel hele vrolijke muziek voor best wel een stug volkje.
1: Is het een stug volkje?
2: Ja,
1: het
2: zijn wel stugge mensen.
1: Ik hoor dat het allemaal heel duur is daar.
2: Oh, dat ook.
1: Je krijgt er wel een lekker gevoel van. Nou, goed, heb je enig idee waar we zijn? In welk land we zijn beland? Laat het dan weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de Apple's button. En alleen de goede antwoorden worden beloond met die goed gevulde Rijnmond snack.

0: vorige maand stonden ze nog in het Kralingse Bos en de Schalde. Dit nummer dus door Rotterdam. Sister Sledge en We Are Family bij Radio Rijnmond.
1: En onze verslaggever Essa Schalkwijk is deze ochtend te vinden midden in de drukke stationshal van Rotterdam Centraal, naast de megagrote Jenga-toren. Esther, goedemorgen. Waarom staat die Jenga-toren daar precies en wat gebeurt daar?
2: Goedemorgen. Ja, het is inderdaad een enorme toren die hier staat. Ik zal eerst even zeggen hoe die eruit ziet. Nou, het is precies zo'n toren als je thuis misschien hebt van het spelletje, met allemaal houten blokjes erin. Maar anders dan thuis staan er allemaal boodschappen op. Recht op drinkwater, bescherming tegen oorlog, stichting vluchteling. Nou, dat verklapt misschien wel wie het hier heeft neergezet. Sophie, jij bent een van de mensen die de toren hier aan het opbouwen is. Ja, waarom deze toren hier?
3: Omdat vandaag is het 75 jaar VN-vluchtelingenverdrag. Dus het verdrag dat eigenlijk alle rechten centraal zet van vluchtelingen. En wij vinden dat een hele belangrijke dag om daar aandacht aan te besteden. Juist omdat we zien dat de rechten die jij net ook noemde, die op de blokken staan, zoals recht op onderdak, recht op gezondheidszorg, dat die onder druk staan.
2: Ja, 75 jaar bestaat dit verdrag dus. En dan heb je deze toren gebouwd. En er staat ook nog een tent bovenop, hè?
3: Ja, zeker. Ja, dat klopt, omdat veel mensen in Nederland denken natuurlijk bij vluchtelingen aan AZC's bijvoorbeeld in Nederland. Maar wij weten dat nog steeds 80% van de mensen die op de vlucht is wereldwijd in hele slechte omstandigheden wordt opgevangen. Dus vaak in hele slechte tentenkampen, bijvoorbeeld in Tjaad. Veel vluchtelingen uit Soedan zijn daar, maar ook in Turkije, vluchtelingen uit Syrië. Dus zo proberen we en met de toren en met de tent ja, eigenlijk het symbool te laten zien van vluchtelingen.
2: En kunnen mensen dan, ik loop even naar die toren toe. Even voelen hoe stevig het is.
0: Voorzichtig hè, S. Niet dat je hem omgooit.
2: Ja, een beetje toch. Dat is het spel. Maar
0: ja,
2: wat als mensen hier nou aan gaan trekken? Denk je dat het dan blijft staan?
3: Ja, zeker. Er zit een ijzeren constructie in die ervoor zorgt dat hij niet gaat omvallen. En wij zijn er natuurlijk ook de hele dag. Dus mensen kunnen ook aan ons vragen stellen. Als ze vragen hebben bijvoorbeeld over het verdrag. Wat wij doen om vluchtelingen te helpen wereldwijd. Daar willen we graag ook met mensen over in gesprek.
2: Het is een mooie toren. Ik kan me voorstellen dat kinderen het ook wel leuk vinden om hier eventjes mee te spelen. Je hebt ook een klein torentje hier neergezet voor als mensen het echt niet kunnen laten.
3: Ja, zeker. Dan kunnen ze zelf even spelen terwijl we met mensen in gesprek kunnen gaan hierover. Ja.
2: En mensen lopen nu allemaal voorbij. Het is nog rustig op dit tijdstip. Maar hoe denk je dat mensen hoe ze hierover denken?
3: Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van wat mensen zien in de media bijvoorbeeld, maar ook wat mensen hun eigen achtergrond is. Rotterdam is natuurlijk een stad met heel veel mensen met een migratieachtergrond, met een vluchtachtergrond. Dus ik hoop dat er hier heel veel mensen zijn die juist begrip hebben voor het verdrag en begrijpen waarom het zo belangrijk is. Dus ik denk dat we daar veel over gaan praten vandaag.
2: Nou, als je even een kijkje wil nemen, dan kan dat dus in de hal van het station, een enorme Jenga-toren met een klein houten torentje ernaast om even te spelen. En allemaal vanwege 75 jaar VN-vluchtelingenverdrag.
0: Dankjewel. Esther Schalkwijk hoorde je dus vanaf Centraal.
4: Peter en Milou op Tracktocht.
0: En wij zijn nog steeds op vakantie op Tracktocht en jij rijdt met ons mee op de achterbank. En de vraag is, in welk land zijn we beland? Milou, nog één keer die hint.
1: Nou, het is hier zowel echt een plaatje als in de winter als in de zomer. Het land bestaat bijna alleen maar uit bergen en uit treintjes. Nou, daar hoor je hem al. Ik kan je zeggen, het is echt leuk om door dit land een treinreis te maken. En dat doe je dan met een Rivellaatje in je handen, want dat drinken ze hier meer dan cola.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd waar we zijn beland. Even die autoradio checken.
4: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Bekend nummer dit, hè? Eind jaren 80, meen ik. Dit is Yellow en The Race, maar waar komt die vandaan? Even verder kijken. Rick stuurt een bericht. We zijn niet in Oostenrijk trouwens.
4: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
0: De enige idee waar we zijn beland op onze Tracktocht, laat het dan weten. De Rijnmond-app staat dus voor je open. Rechtsboven de app ons button kom je bij ons in de studio.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
2: En ik heb Christian uit Papendrecht op onze achterbank gevonden tijdens de Tracktocht. Christian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, wat houdt jou zo al bezig in het dagelijks leven?
3: Ik werk bij de gemeente Papendrecht en ik werk in het wijkonderhoud.
2: En wat houdt het in?
3: En wijkonderhoud, in dit geval, we hebben meerdere divisies. We hebben de groenploeg, de grensploeg en de algemene diensten. Die zorgen voor verkeersborden en dat soort dingen allemaal. En ik zit in de grijsboeg. Ik maak de prullenbakken leeg, gewoon kolken leegmaken waar nodig.
0: Super zeg.
3: De parkeerhavens schoonhouden. Dat soort dingen allemaal.
0: Wat een prachtig werk dat je doet. En,
3: ja, en belangrijk. Ik vind het superleuk.
0: Hoe schoon zijn de Papendrechters eigenlijk?
3: Er is geen dorp wat heilig is eigenlijk. Hè?
0: Nee, dat is ook waar. Nee. We zijn op dit moment wel in een land dat redelijk schoon is, volgens mij.
2: Zeker.
0: Vrij van afval.
3: Ik denk dat de meningen redelijk oververdeeld zijn. Kijk maar eens, als je nou eens langs de snelweg kijkt, dan zie je wat daar voor rotzooi ligt.
0: Ja, is ook zo. Maar ik heb het nu over de Tracktocht.
3: Niet echt heel schoon is.
0: Ik heb het nu even over de Tracktocht. Het land waar we zijn beland.
3: Zwitserland. Ja, dat is een prachtig... Maar is het Zwitserland? Sorry, maakt niet uit.
0: Maar
3: dat
0: is het Zwitserland?
3: Daar kunnen wij Nederlanders nog een beetje zuigen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar is het goed, is de vraag. En het is goed. Jawel! Hoppa, dag het wel. Gefeliciteerd, Gozert.
3: Dankjewel, hè.
0: Je hebt gewonnen. En weet je wat je gewonnen hebt? Het is die goed gevulde Rijnmond snackpan.
2: Precies.
3: Lekker.
0: Dacht het wel. En aan het einde van deze week hoor je ook nog of je er vandoor gaat met een gezinsabootje voor Diergaarde Blijdorp.
2: Dat is onze maandprijs.
3: Ja, dat zou wel mooi zijn. Dus,
0: dan is het dubbel feest natuurlijk, ja. Nou, geniet ervan. Hou Papendrecht lekker schoon. En allerliefst voor jou. Hè. Groetjes van Rijnmond. Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Dit is The Police. And every little thing she does is magic.

0: She Does Is Magic. The Police bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het zijn Peter en Milou op je favoriete radiozender.
1: Zo meteen bellen we met Jari uit Harningsveld, die met zijn gezin hals over kop de camping heeft moeten verlaten en nu op de vlucht is voor de bosbranden in Frankrijk.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis mee met Golden eSIM.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Download de app of ga naar goldenesim.com.
13: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: Yes, een hele goede morgen. Het is 8:00 precies. Dit is Rijnmond.
1: Zometeen heerlijke muziek van Boston. Sam Fender en Olivia Dean zijn onderweg. En ook Anouk is van de partij.
0: Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen Dave.
15: Goedemorgen. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij was rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance werden meegenomen. Volgens de woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij is er niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen schoppen en klappen en stompen tegen hun hoofd. Een van hen werd dus ook geschopt. De patiënt is een 26-jarige man uit Brabant. Die zat al maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man weer terug naar De Kijverlanden, maar wel op een andere afdeling. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gistermiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde er gistermiddag rond 1 uur of 4. De A17 richting de Moerdijkbrug was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan er bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. En op de Algenaarbrug zijn 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Volgens ooggetuigen gaat het om een bestelbus en een auto die op de brug tussen Krimpen en Capelle op elkaar zijn gebotst. De verwondingen van de inzittenden die vallen mee. Het ongeluk zorgt ervoor dat de provinciale weg, de N210, richting Capelle behoorlijk vaststaat. Hoe groot die vertraging is, hoor je zometeen van Milou. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet. De temperatuur komt in de middag uit tot 32 graden. Maar in het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Dan krijg je van mij de verkeersinformatie. En dan beginnen we inderdaad met die N210. Rotterdam richting Schoonhoven tussen Bedrijvenpark Rivium en de Algerabrug. Daar staat file, daar doe je een klein half uur langer over. En dat komt dus door dat ongeluk. En ook de andere kant op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug file. 3 kilometer en daar doe je dan ook weer een klein half uur langer over door dat ongeluk. En dan nog een andere file tot slot op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en Afrit Arkel. 3 kilometer en dan heb je 5 minuten vertraging.
0: En ook al sta je zo meteen vast, we vermaken je met heerlijke muziek van onder andere Basten.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
17: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
16: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
18: Hey ondernemer,
19: hallo?
18: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.

0: besparen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
6: Radio met een grote R.

0: bent er weer bij, je hebt ons weer gevonden. Dit is Radio Rijnmond, 8 minuten over 8. Peter, Milou en Anouk, and are you kidding me? Het wordt vandaag een mooie dag, een opmaat voor nog meer mooiere dagen. Want Ed Alders zei het al, morgen wordt het echt tropisch, maar vandaag wordt het 26 tot 28 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de N210 tussen Krimp aan de IJssel en de Algrabrug. Daar is een ongeluk gebeurd en daar heb je een half uur vertraging.
0: De vier Nederlanders die gisteren vermist raakten op het Maliwi-meer zijn levend teruggevonden. En dat is volgens de locals is dat echt een groot geluk, omdat het zo groot is dat gebied, dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg.
1: En het doelpunt van de Schiedamse voetballer Sidney Lopez Cabral voor Capverde op het WK tegen Argentinië is uitgeroepen tot doelpunt van het toernooi.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Cabral die noemt het zelf nou eens een hele grote eer.
0: Arno Vermeulen die gaat helemaal uit zijn dak, hè? Welkom.
3: Ja!
1: Ja!
0: Door de branden die woeden in het zuidwesten van Frankrijk hangt al dagen een dik rookgordijn boven Bordeaux.
1: En straks bellen we daarom met Jari uit Hardingsveld, die samen met zijn gezin hals over kop de camping moest verlaten.
0: Maar we hebben ook veel positiviteit in de uitzending. Wat dacht je van de heerlijke muziek onderweg van Boston en Remy? En het prachtige Remy komt eraan hier bij Radio Rijnmond. Het zijn Peter en Milou.
4: Het zijn Peter en Milou bij het ochtendgloren.
0: Dat zeg ik. Het is 10 minuten over 8 inmiddels. Goedemorgen.
4: Een feestje voor je ziel en een feestje voor je oren.
0: Ik heb er zin in hoor.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: Ja, sinds ik in de ochtend naar die twee luisterde, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
1: Peter

0: van Boston en More Than a Feeling bij Radio Rijnmond. Toevallig ook het lievelingsplaat van Alfred Lagarde. Een van de meest iconische radiomakers aller tijden. Met die geweldige mooie stem. Deze film is geschikt bevonden voor 18 jaar en ouder. Zo klonk hij altijd voordat je naar de bioscoop ging vroeger. Het is een beetje een dramatisch verhaal waar we het nu over gaan hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om dit verhaal te vertellen. Het is een verhaal van Priscilla uit Vlaardingen. En misschien kunnen we haar ook helpen op een bepaalde manier. Want Milou, wat is er aan de hand?
1: Nou, Priscilla die was zwanger van haar dochtertje. En tijdens de afgelopen Sinterklaasoptocht ging het eigenlijk helemaal mis. Nou ja, gelukkig hebben uiteindelijk moeder en dochter het overleefd. Het was kantje bord. Maar om helemaal de oude te worden en helemaal weer een fijn leven te krijgen, is er eigenlijk nog één puzzelstukje wat ontbreekt voor de 34-jarige Priscilla. En dat is een donornier.
0: Priscilla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe kunnen we jou helpen? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst, wat is er in vredesnaam gebeurd? Want je bent echt door het oog van de naald gekropen, geloof ik, hè?
2: Ja, het was echt de meest rare dag ooit. S'morgens begonnen we weeën. En dat werd echt zo snel al een hele heftige pijn. En uiteindelijk in het ziekenhuis beland, hebben ze met spoed mijn dochter moeten halen. Mm-hmm. Omdat haar hartslag naar beneden ging. En pas echt veel later zijn ze erachter gekomen dat mijn dunne darm gedraaid was in mijn buik.
0: Wat was er gebeurd? Sorry, ik verstond het niet.
1: Haar blinde darm was gedraaid in de buik.
2: Nee, dunne darm.
1: Dunne darm, sorry.
0: Jeetje,
2: ja,
0: Mina. Zo,
2: darm.
0: Dat klinkt heel heftig. Maar wat houdt het in?
2: Het kort. Dat houdt in principe in dat je darm eigenlijk zo goed als helemaal afgestorven is, omdat het gedraaid is.
0: Oh ja.
2: En daardoor had ik heel veel pijn in mijn buik. En omdat ik natuurlijk ook zwanger was en op het punt was om te bevallen, wisten ze eigenlijk niet zo goed waar de pijn vandaan kwam.
0: Priscilla, kan je nu nog wel iets? Of, wat kan je nog nu?
2: Ja, niet zo heel veel. Ik probeer zoveel mogelijk te doen als wat ik kan. Maar ik ben fysiek echt nog lang niet waar ik wil zijn eigenlijk. Ik heb heel veel fysiotherapie. En mijn lichaam is echt wel heel erg verzwakt, want ik heb 3 maanden in het ziekenhuis gelegen.
0: Jeetje, Mina zeg. En wanneer ben je uit het ziekenhuis gekomen dan?
2: In februari.
0: Jeetje, en nu ben je dan thuis. Je werkte voorheen volgens mij 3 dagen. Dat kan niet meer zeker, of wel?
2: Nee, helaas niet. Nee.
1: Wat bizar, joh. En je had al een jong zoontje. Gelukkig heeft je dochter het ook allemaal gemaakt. Hoe doe je dit? En hoe is het geweest voor jullie als gezin, als jong gezin ook?
2: Ja, heel zwaar. Ik denk ook vooral voor mijn man, die natuurlijk heel veel voor mij heeft moeten doen. Maar ook voor de kinderen. Die stond natuurlijk ook 3 maanden alleen voor. En ja, ik ben natuurlijk ook... Ik heb haar helemaal niet zien opgroeien de eerste 3 maanden. Ik heb natuurlijk in het ziekenhuis gelegen, dus ik heb ook niet voor haar kunnen zorgen.
0: Ja, nee. Ik heb er wel een hele mooie foto in beeld gebracht, ook te zien op TV Rijnmond en via de livestream. Ja. Dan zien jullie er echt uit als een stralend gezin. Zo zou het moeten zijn, maar als je de achtergrond kent, is het dus echt heel anders.
2: Ja, we doen echt wel heel erg ons best om zoveel mogelijk leuke dingen te doen die wel kunnen.
0: Juist.
2: En toch proberen met z'n vieren te genieten. Want ja, je hebt ook 2 kleine kinderen die moeten genieten van hun vader en moeder. En wij ook van hun. Dus daar doen we wel heel hard ons best voor. Maar we hebben wel zware dagen. Zeker.
0: Zware dagen. En je probeert er het beste van te maken. Je hebt iets gepost op Instagram onder andere. En jij zoekt dus een levende donornier. Hoe werkt dat? Waar ben je precies naar op zoek? Hoe kunnen we je helpen?
2: Dat zou heel fijn zijn. Ja, ik ben op zoek naar iemand die een nier wil afstaan voor mij. Omdat er heel veel voordelen zitten aan een levende donor. Zo'n orgaan gaat sowieso ruim 10 jaar langer mee dan een orgaan van een overleden donor.
0: Ja.
2: En ik hoop gewoon dat er een match gaat zijn voor mij. Iemand die bij mij past.
1: En hoe kunnen ze contact met je opnemen?
2: Ze kunnen een mail sturen naar priszoektnier@gmail.com. En daar kunnen ze een mailtje naar sturen voor als ze wat informatie willen weten. En hoe zoiets gaat.
0: Priszoektnier.
2: Ja.
0: En nog 1 keer het e-mailadres?
2: priszoektnier@gmail.com.
0: Nou, Priscilla uit Vlaardingen, ik wens je heel veel sterkte en heel veel succes. En ik hoop dat iemand zich aanmeldt.

0: Shakin' Stevens, zo Julie bij Radio Rijnmond.
1: Hele goedemorgen, het is 3 minuten voor 8:30.
2: En zometeen is het daarom tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
3: Dat was een gekke regel op het WK voetbal. En eigenlijk dachten, schuine streep, hoopten we er vanaf te zijn. Maar het krijgt een vervolg. Welke regel dat is, dat hoor je zometeen.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rphO.nl/Rijnmond.
8: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
12: Oh ja joh?
11: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
2: Een hele goede morgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons in de regio. Te beginnen met de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein naar de A20 richting Gouda. En knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over. En dan tot slot nog 2 files op de N210. Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen bedrijfpark Rivium en Krimpen aan de IJssel. 2 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En de andere kant op, dus Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel naar aansluiting met de N219. 4 kilometer, ook een 30 minuten vertraging en dat komt door datzelfde ongeluk.
0: Het wordt een prachtige zomerdag vandaag, maar hoe mooi wordt het eigenlijk? Ed Aldus, een hele goede morgen.
13: Ja, goedemorgen Peter en Milou. Ja, het weer ziet er voor vandaag en morgen goed uit. Het is zon overgoten en het wordt steeds warmer. Vanmiddag temperaturen landinwaarts van zo'n 7 of 28 graden. Langs de kust zo'n 25 of 26 graden. En waar we ook mee te maken hebben, dat is dan een matig windje uit het zuidwesten. Dat valt allemaal wel mee. Dus ja, als je ervan houdt van de zon en van warmte, dan kom je vandaag zeker aan je trekken. Ook vanavond schijnt de zon. De zon gaat in de hoek van Holland onder om 21:41. Wellicht aanleiding om daar een mooie foto te maken van de zonsondergang. Ja, en dan de temperatuur. Vannacht komt niet lager uit dan een graad of 18. Morgen overdag is het tropisch heet in de regio. De zon die schijnt volop. Het wordt gemiddeld genomen een graad of 1,32 zeg maar. Het oosten van de regio een graadje hoger. Op het strand net een graadje lager. Daar gaat trouwens in de middag wel een windje vanaf zee waaien. En ja, die zorgt dan voor een aangename verkoeling. Maar het blijft trouwens morgenavond heel lang warm in de regio. Want om 8:50 is het nog steeds een graad of 30 in het Rijnmondgebied. Dus echt hoge temperaturen. En het koelt ook amper af in de nacht naar donderdag, want dan hebben we te maken met temperaturen tussen 20 en 23 graden maar liefst. En dan donderdag overdag ja, stroomt er heel langzaam aan wat minder warme lucht vanuit het westen de regio binnen. Er is dan flink wat zon, blijft overal droog. Het wordt dan nog een graad of 4,25 langs de kust tot nog een graad of 8,29 in het oosten van de regio.
0: Dankjewel voor zover, Ed Aldus. zijn mooie vooruitzichten. Ja, een beetje te warm hè, voor sommige mensen.
2: Oh, om 's avonds ook te slapen. Ik zie er nou wel tegenop.
0: Ja, ik kan me eens bij voorstellen. Het is 8:58. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 vrouwen gewond geraakt bij steekpartijen aan de Purmerhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn op straat behandeld en gingen daarna met de ambulance mee. Er is 1 aanhouding verricht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Capelle is niet bekend. De werkzaamheden aan bruggen en tunnels en de bijbehorende afsluitingen kosten de transportsector 1,7 miljard euro. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland.

0: hogere kosten. En aan de andere kant verdien je minder. Dus het mes snijdt in negatieve zin aan twee kanten. En er zijn echt bedrijven voor wie de rek eruit is.
1: Transport en Logistiek Nederland vanmorgen in eruit. Er komt ook nog eens een keer bij dat begin deze maand ook nog eens een keer de vrachtwagenheffing is ingegaan. En de proeven op het WK voetbal krijgt een opmerkelijk vervolg in Engeland. Op het WK moest een speler na een blessurebehandeling minimaal een minuut het veld verlaten. Dat moest tijdrek in de slotfase voorkomen. Maar bij een keeper gaat dat nou eenmaal niet. Die kan moeilijk even een minuutje langs de kant staan wachten. Nou, daarom wordt in de Engelse competitie dit seizoen als een proef gewerkt met een alternatief. Mocht een keeper een blessurebehandeling nodig hebben, dan moet er een andere speler minimaal een minuut uit, schrijft nu.nl. Want de keeper, die objectief natuurlijk gezien is de meest sympathieke speler van het veld, ja, die kan je niet zomaar even vervangen of buiten het veld laten staan. Nou, de regel wordt ingevoerd omdat sommige trainers de keeper nog wel eens bewust een blessure zouden laten faken, om zo wat instructies te kunnen geven aan de rest van het team, of om het wedstrijdritme te ontregelen, als je bijvoorbeeld enorm onder druk staat. Nou, vorig seizoen waren er al meerdere wedstrijden in Engeland waarbij trainers meenden dat de doelman van de tegenstander een blessure fakte om tactisch voordeel te halen.
2: Zie ik nou een beetje tussen de regels door, lees ik nu dat jij jezelf ook identificeert als keeper?
1: Ja, maar dat is ook gewoon zo.
2: Ja, omdat jij tijdens de zaalvoetbalwedstrijden van Rijnmond sta jij op doel.
1: Ik ben 25 jaar keeper geweest.
3: Bij Dordrecht?
2: Echt waar?
1: Nou, niet bij Dordrecht.
2: Waar dan?
1: Nou, gewoon in een zaalvoetbalcompetitie. Ah. 25 jaar keeper geweest.
2: Ah, oké, okay, dus dit gaat je ook wel echt hard. Ja.
1: Nee, maar het is gewoon heel apart dat je dus gewoon deze rare constructie moet gaan verzinnen om iets dat eens in de zoveel wedstrijden voorkomt. Nou ja, het is apart.
2: Wel bijzonder inderdaad. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
2: Zometeen, som jij, maar eerst Kill Wild en You Came bij Rijnmond.

0: Een You Came op Radio Rijnmond. En ik moet wel lachen, want die plingeltjes, die komen onze luisteraar Mario heel erg bekend voor. Die zegt, hey, die zit ook in Kabouter Plop. Nou, volgens mij klopt het ook nog.
1: Die dacht dat we Kabouter Plop gingen draaien.
0: Ja.
1: Vandaag is het bovengemiddeld warm, maar morgen wordt het pas echt heet met temperaturen boven de 30 graden. En veel mensen in onze regio die zetten zich echt schrap voor die extreme hitte. Onder andere onze vaste luisteraar en groot Feyenoord-fan Piet Stevens. Piet, goedemorgen!
2: Ik zeg een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen, tv mag weer uit hoor.
2: Ik heb een uitstaande televisie.
1: Top, je bent geweldig. Piet, hoe beleef je deze warme dagen en wat doe je tegen die hitte?
2: Nou, ik ga er van onderdoor. Ik heb alles. Heb ik potje dicht, mijn lamellen dicht, mijn ramen dicht. Mijn deur is dicht. Ik ga op de wc zitten. Want ik hou het niet vol. Echt, het is niet om uit te houden.
1: Jij blijft het liefst de hele dag op de wc zitten met die hitte.
2: Nou, als het kan, graag. Als het kan. Ja. Of ik ga in de gang staan. Of ik ga boven op de trap ga ik zitten.
1: Jeetje, want hoe warm wordt het dan?
2: Het wordt morgen hier binnen, wordt het echt 34 graden, zo'n 14 dagen geleden.
1: En dat is voor jou echt problematisch, hè Piet? Want leg eens uit, hoe is jouw medische situatie? Ja. Wat heb jij?
2: Nou, ik heb CPT, 4 graden. Dat is het ergste wat er is.
1: Ja.
2: En ik wil 6 keer per dag, moet ik nevelen.
1: Ja.
2: En ik heb dan nog 2 puffies. En ik ben gelukkig 3 jaar geleden uitgeschreven met roken.
1: Zo, gelukkig wel.
2: Na 65 jaar. Maar het is niet te doen, Peter. Nee. Echt niet. Ik moet echt naar de wc of wat anders. Het gaat anders niet.
1: Heb je een airco of een ventilator?
2: Ja, ik heb een ventilator staan en die gaat dadelijk aan om 10 uur.
1: Ja, snap ik.
2: Tot vanavond 9 uur. En morgen staat hij om 8 uur aan. Tot morgenavond 12 uur.
1: Jongen. Ja, mensen.
2: De hele dag aan.
1: Sommige mensen herkennen jou misschien wel, Piet. Want 5 jaar geleden hebben we je nog opgezocht met een camera. Het ging toen zo slecht met je dat je niet meer naar de Kuip kon. Dat is toch jouw plek eigenlijk, waar je het liefste was. En waar je altijd die programmaboekjes verkocht.
2: Ja.
1: Dan had je ook deed op een speciale manier, deed dat altijd, hè?
2: Ja, altijd. Maar ik mis dat wel, Peter.
1: Ja, dat snap ik. Ja, natuurlijk.
2: Ja, echt. Mijn Kuipie mis ik wel. Ik ga er enkel nog zwaanders naartoe om mijn boekjes te halen. Want die bewaren ze voor me, mijn programma boekjes. En voor de rest kom ik er niet meer.
1: Jeetje man, wat een zware tijd. Het is ook een stomme tijd. Het bloedfysiek, het heet geen competitievoetbal. Want als er gevoetbald wordt, dan heb je nog een grote hobby, toch?
2: Ja, maar ja, je hebt nou helemaal niks. De WK is ook afgelopen.
1: Ja. Piet neemt altijd de wedstrijden van Feyenoord neemt hij op videoband.
2: Ja, ik heb 2000 videobanden, Piet.
1: Zo, door die inzamelingsactie die we hebben gehouden, hè?
2: Nou, echt, ik ben jullie zo dankbaar. Echt, ik ben jullie zo dankbaar. Ik heb zoveel reacties gehad met banden.
1: Nou, fijn zeg. Fijn echt, dat in ieder geval gelukt is.
2: Gisteren ook nog iemand aan de telefoon uit Limburg.
1: Nou, wat mooi zeg. En jij wil nog één iemand speciaal bedanken die jou heel veel videobanden heeft gegeven. Hoe heet die ook alweer? Weet je dat? Hij had ook een brief had hij geschreven aan je.
2: Oh ja, die man uit Wijk de Buurstede.
1: Ja,
2: waarom ik die man te pakken kon krijgen, Peter.
1: Ja.
2: Echt, ik heb een brief gehad. Nou, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n mooie, lieve brief gehad als van die man. Echt, ik zou zo in contact willen komen met die man. Ik weet niet hoe ik het moet doen.
1: Nee.
2: Ik heb het aan jou ook gevraagd. Maar
1: ja, ik weet het ook niet inderdaad. Maar ik weet ook niet hoe die heet. Maar in ieder geval die man uit Wijk bij Duurstede, die jou heel veel video's heeft gegeven. Die zijn we heel erg dankbaar. Toch Piet?
2: Nou, echt eeuwig dankbaar. Eerlijk waar. Ik, met het einde van het jaar ben ik 80. En als ik nog 10 jaar mag leven, ben ik die man nog 10 jaar dankbaar.
1: Nou, je bent zo'n lieve man, Piet. En we blijven je steunen. En als we iets voor je kunnen doen in deze hete dagen, laat het vooral weten.
2: Ja, maar mag ik nog even wat anders zeggen,
1: Peter?
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Ik heb net dat verhaal gehoord van die vrouw.
1: Ja.
0: Ja, van Priscilla.
2: Ja, maar dat is ook wel een triest verhaal, hè, mensen.
1: Zo, van die nier.
2: Ja, ik kan ze niet helpen. Ik heb zelf ook nog maar 1 nier.
1: Ja, precies. Maar misschien iemand anders met 2 nieren die dan wel kan helpen.
2: Maar ik hoop tot en toch wel even deze weken, maanden, iemand op gaan staan om die vrouw te gaan helpen.
1: Nou, lief dat je dat zegt, Piet. En heel veel sterkte tijdens dit, hè. Doei, doei.
2: Oké, ik wens jullie heel veel succes. En jullie zijn een heel mooi apart stel, Saampies.
1: Nou, dankjewel.

0: Mark Anthony en You Sang To Me op Radio Rijnmond.
1: Wat een zorgeloze vakantie in Zuid-Frankrijk had moeten worden, veranderde voor Jari de Hon uit Hardingsveld-Giessendam in een ware nachtmerrie. In een nacht vol sirenes, rook en paniek. Hij en zijn gezin moesten hals over kop hun camping verlaten vanwege die enorme bosbranden. En inmiddels zit hij ergens anders in Frankrijk en weet hij nog altijd niet wanneer hij terug kan. Jari, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen, Peter.
1: Nou ja, ik weet niet hoe goed deze morgen van jou is, maar neem ons even mee naar dat moment midden in de nacht. Waar werd je wakker van en wanneer dacht je, we moeten hier wegwezen?
2: Nou ja, kijk, een eindje verderop, een kilometer of 30, 40 verderop, daar was die dag daarvoor eigenlijk al brand uitgebroken. Dat is de grote brand, zeg maar, bij Cap Ferret. Mm-hmm. En ja, diezelfde donderdagmiddag hier op het meer, dan lig je met je bootje en dan kijk je uit over dat meer. En dan zie je ineens op een plek bij de weg, dan zie je ineens een grote rookpluim. En dan denk ik mezelf, ja, maar hier is het ook niet goed. Nou ja, dan bleek dus een bestelbus in de brand te zijn.
3: Zo.
2: En die heeft eigenlijk Bisque Rosse tot eenzelfde inferno gemaakt als laten we zeggen bij Cap Ferret. En ja, toen ging het eigenlijk heel, heel snel. En in het begin denk je van oké, ze hebben firewalls, dus het moet lukken.
1: Ja.
2: Nou ja, dat lukt dus vanwege de wind dus duidelijk niet.
1: En wat zijn firewalls? Zijn dat van die corridors?
2: Ja, dat zijn van die corridors. Alleen, ja, dat is weer typisch Frans. 5 jaar geleden is hier natuurlijk ook een kilometer of 80, 90 verderop een behoorlijk grote brand geweest, die eigenlijk 2 jaar geleden pas definitief brandmeester gegeven is. Want onderhuids blijkt het gewoon nog 3 jaar voor te woekeren.
1: Ja.
2: Maar die Fransen zijn 5 jaar geleden toch eindelijk begonnen met de firewalls, laten we het te maken. Alleen onderhoud, ja, dat moet je natuurlijk ook wel doen.
0: Dus precies.
1: Ja, want even voor duidelijkheid, want heel veel mensen weten dat denk ik niet, maar een firewall, is dat gewoon een soort van kale vlakte?
2: Ja, een kale vlakte, zo breed eigenlijk als een voetbalveld. Meestal gebruiken ze de weg eigenlijk als een soort hoofdfirewall.
1: Ja.
2: Met links 20 meter niks, rechts 20 meter niks.
1: Precies.
2: Wij noemen het gewoon eigenlijk de berm.
0: Ja.
2: En ja, het is hier zandgrond en dat moet dan wel bijgehouden worden. En als je dan 5 jaar eigenlijk niets doet en ja, ondertussen groeien er wel struiken, varens, maar met name ook complete bomen.
1: Ja, heel brandbaar.
0: Jullie moesten dus hals over kop op een gegeven moment vertrekken. Hoe ging dat?
2: Nou ja, hoe ging dat? Dat was dus donderdag nacht, eigenlijk van donderdag op vrijdag om 4 uur 's nachts. Hè? En dan heb je een bepaalde sirene, hè? Want ze hebben wel bepaalde protocollen. Dus grote sirenes hebben ze wel. Ja, en dan wordt eigenlijk een complete camping, ik denk dat er 1000 plaatsen zijn. Dus laten we 2.000-3.000 man, die wordt eigenlijk op staande voet gevraagd om direct mee te nemen en eigenlijk weg te gaan. En dit is gewoon maar één camping, hè, waar ik sta.
1: Ja, precies. En, voor de zekerheid, al die gasflessen snel in de rivier gedumpt, hè?
2: Nou, eigenlijk in het meer, hè.
1: Het is
2: heel groot meer. Nee, eigenlijk op het strand en eigenlijk half in het water. Kijk, zand brandt natuurlijk niet.
0: Ja.
2: Dus ik moet zeggen, hulde aan de brandweerlieden. Hè. Kijk, wij hebben het heel goed, hè. Er zijn mensen die hebben het 10 keer slechter, waaronder heel veel mensen in Bisque Rosse. Een heel groot stuk van Bisque Rosse aan de linkerkant is afgebrand.
1: Ja.
2: En ja, die mensen hebben het 10 keer rotter. En dat niet alleen. Er hebben natuurlijk ook allerlei pompiers het leven gegeven, omdat die ingesloten zijn. Ja, en die zijn eigenlijk verbrand.
1: Jezus,
2: omdat dat horen zie je nu. Dus, maar wij zijn eigenlijk 4 uur 's nachts in een grote kolonne van allemaal auto's. En overal waar het mis zou kunnen gaan, staan dan pompiers klaar om eigenlijk het vuur tegen te houden. Want je moet wel een stukje eigenlijk over de weg. En we hebben geducht, hoor.
1: Ik ben benieuwd wat je nu gaat doen. Maar je moest dus bijna, je moest alles achterlaten. Waar baal je nou het meest van dat er nog ligt, de camping?
2: Wat daar nog ligt? Nou, eigenlijk helemaal niets, Peter. Kijk, het belangrijkste is gewoon dat je zelf eigenlijk weg bent, meenemende je familie. En het surrealistische is dat wij eigenlijk nu 4 kilometer verderop zitten. En schuin tegenover de camping, hè, de wind komt uit het westen. En ja, mijn neef staat op die andere camping.
1: Oh, ja.
2: En die camping is open. Alleen je mag er niet in. Hè. Ze nemen geen nieuwe gasten aan. Ze hebben liever eigenlijk dat je, zeg maar, weggaat. Of dus als je weggaat, dan mag je ook niet terugkomen. Want ook de mensen die hier werken, ja, die moeten eigenlijk ook kilometers rijden. En sommigen die moeten die hier werken, moeten 60, 70, 80 kilometer omrijden, omdat gewoon allerlei roadblocks zijn.
1: Want,
2: het vuur, met name in het binnenland, dendert door die westenwind.
1: Jari, tot slot, wat ga je nu doen?
2: Wat ga ik nu doen? Wij gaan zo meteen gaan we weer vragen aan MS Vakant. Hoe staat het ervoor? Dat wij eigenlijk de vakantie Voort kunnen zetten. De caravan en spullen, die staan er allemaal nog.
1: Ja, je gaat nog niet terug in ieder geval. Ben je niet van plan in ieder geval?
2: Nee, het is het begin van de vakantie. Het was eigenlijk dag drie, twee of drie. Dat was dit de laatste week geweest. Jeetje. Dan waren we gewoon gegaan. Hè. Punt.
1: Jari uit Hardingsveld, Giessendam. Ik wens jou en je familie heel veel sterkte, heel veel succes. En hopelijk hebben jullie nog een mooie vakantie in het vooruitzicht.
2: Ja, en dat geldt voor iedereen. Hè. En,
1: absoluut.
2: Dat geldt voor iedereen. Take care. Ja?
1: Dankjewel. Take care. Dit is Somjeu. Have a little faith. Dat is wel van toepassing. When you

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met de Bellstars en Sign of the Times.
1: En het is bijna tijd voor de boer op. En dat doen we met Sheryl Samson weer vandaag. En zij begint ook traditiegetrouw met een heerlijke 5 en 9. Met onder andere Lenny Kravitz, Moby en Michael Jackson. Die is ook nog van de partij.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het is 9:00 geweest. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Waar we zo meteen een zeer kunstzinnige 5 na 9 hebben. Dankzij de kunstenares die hem heeft samengesteld. En natuurlijk nog heel veel andere muziek. En ik ga de koffiecorner ook opengooien. Entree kost je alleen een verhaal. En dat heb je zo voor elkaar. Eerst tijd voor het nieuws van 9:00 met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat laat de politie weten. De woordvoerder wil niet bevestigen of de twee familie zijn van elkaar. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Twee Rotterdamse ondernemers hoeven de Belastingdienst geen 70 miljoen te betalen. De twee kregen een naheffing opgelegd die volgens de rechter niet klopte, meldt het FD. De twee hadden het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix opgericht, dat software ontwikkelt voor apps en websites. Het bedrijf werd in 2018 verkocht aan Siemens voor meer dan 600 miljoen euro. Een paar jaar later kwam de Belastingdienst met een naheffing van ieder 35 miljoen euro vanwege aanzienlijke belangen. Maar de twee oprichters gaven aan dat het geld te danken was aan hun eigen inzet voor het bedrijf en dat ze dat van de grond hadden opgebouwd. De rechter gaf aan dat de Belastingdienst verkeerd zat met de inschatting. Niet alleen hoeven de mannen niet te betalen, ook moeten de staat de kosten van 50.000 euro betalen voor de rechtszaak. Vaak worden deze zaken geschikt omdat ondernemers het risico niet willen lopen dat ze de volle MEP moeten betalen. De werkzaamheden aan bruggen en tunnels en de bijbehorende afsluitingen kosten de transportsector 1,7 miljard euro. Dat zegt de Transport en Logistiek Nederland. Volgens de koepelorganisatie is de maat echt vol. Er wordt op zoveel plekken gewerkt dat er geen doorkomen meer aan is. Zo kost de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens bij Gorinchem alleen al de sector 1,5 miljoen euro per dag door het omrijden en het staan in de file.
17: Maar ook belangrijk is dat omdat je langer doet over ritten dan normaal, dat je minder werk kunt verzetten dan je normaal kunt verzetten. Dus je maakt aan de ene kant hogere kosten en aan de andere kant verdien je minder. Dus ja, het mes snijdt in negatieve zin aan twee kanten. En er zijn echt bedrijven voor wie de rek eruit is.
16: Daar komt ook nog eens bij dat sinds begin deze maand ook de vrachtwagenheffing is ingegaan. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman overleden. De 38-jarige man werkte op vrijwillige basis bij de brandweer ten zuiden van Avignon. Volgens lokale media overleed hij toen hij een blusvoertuig ging bijtanken. Hij reed van de weg, mogelijk vanwege een hartaanval. Bij Bordeaux waren de afgelopen 24 uur talrijke oplaaiingen van het vuur, melden de autoriteiten gisteravond. Toch heeft het vuur zich de afgelopen dag niet verder verspreid. De brand in de buurt van Bordeaux is inmiddels onder controle. Een deel van de geëvacueerden mag naar huis. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen ook volop zon, droog en tropisch heet. De temperatuur komt in de middag uit tot 32 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Heb ik nog twee vertragingen voor je in onze regio die wat langer duren. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Rijswijk Plaspoelpolder sta je ruim 5 minuten vast en dat komt door een kapotte vrachtauto en daarom is de rechte rijstrook dicht. Het gaat iets beter op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen Bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan den IJssel. De vertraging is daar nu 5 minuten.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
19: Oh ja joh?
18: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
23: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Boer op.
3: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En dat was de eerste in de reeks van de 5 na 9. Lenny Kravitz met Believe in Me. En waarom draaien we dat nou? Voor een bijzondere reden, want misschien ken je het gebouw wel waar ooit De Slechte in zat. Die tweedehands boekwinkel in het centrum van Rotterdam. Dat heet Edge en dat is een tijdje al een canvas voor diverse kunstenaars. Sinds november 2024 kregen verschillende kunstenaars de mogelijkheid om hun kunst te laten zien. En niet alleen zorgden zij ervoor dat iedereen kon genieten van hun talenten, ze maken ook nog kans op een prijs, namelijk een permanente installatie bij dit gebouw. En de winnaar wordt bepaald door publiekstemmen en een projectteam van Edge. En de laatste kunstenaar in deze reeks, die heeft de 5 na 9 van vandaag verzorgd. En dat is Evelien de Schram. Goedemorgen, Evelien.
2: Goedemorgen.
1: En we begonnen al gelijk heel erg mooi, dankzij jou, met Lenny Kravitz. Maar we gaan zo meteen verder praten over jouw hele fijne muziekkeuze die je naar ons hebt gestuurd. Maar eerst over die kunst. We hebben verschillende kunstwerken hebben daar nu gestaan. Hoe herkennen mensen dat het een typische Evelien is die nu te zien is daar?
2: Ik denk door de kleuren en door de grafische vlakken. Er zit altijd wel een vrolijke, positieve uitstraling achter. Ja, ik denk dat het wel een beetje is.
1: En is jouw kunst figuratief? Dus herken je het meteen als je er naar kijkt? Of is het wat abstracter?
2: Ja, het is wel figuratief. Maar het neigt de laatste tijd wel iets meer naar abstractie. Dus vaak wel, als je er iets langer naar kijkt, dat je er meer uithaalt.
1: En nou, ik zei het al, dat is in het hartje van de stad. Daar staat het blanco canvas wat het ooit was, nu inmiddels niet meer. En zien we nog iets terug van Rotterdam in je kunst?
2: Oh ja, zeker.
1: Op welke manier?
2: Ja. Het concept erachter is eigenlijk dat hoewel mensen fysiek op dezelfde plek kunnen zijn, bijvoorbeeld Coolsingel, de binnenstad, dat ze echt een totaal andere beleveniswereld hebben op dat moment. En op korte momentjes van contact overlapt die beleveniswereld eigenlijk eventjes. Oh. En dat vind ik altijd heel mooi. En dat is terug te zien in de vlakken die letterlijk met elkaar overlappen.
1: Aha. En ik zei al, het is niet alleen maar heel erg leuk voor ons, de mensen in de stad die daar dan rondlopen, om naar iets moois te kijken in plaats van een bouwwerk. Een gebouw of iets wat in de bouw is. Maar het is ook heel erg. Het is ook een wedstrijd. Hoe belangrijk zijn dit soort wedstrijden voor kunstenaars?
2: Goeie vraag. Ik moet zeggen dat voor mij in de eerste instantie dat ik eigenlijk totaal niet meedeed voor de wedstrijd. Dat was voor mij een leuk extraatje, maar ik werd ervoor gevraagd en ik vind het eigenlijk gewoon altijd heel erg leuk om iets om je schilderingen te maken in de stad, of die nou blijvend zijn of niet. Dat was voor mij heel leuk en ook tijdens het schilderen spreek ik veel mensen. Al mooie, leuke, positieve gesprekjes. Dus dat was eigenlijk voor mij meer de reden dat ik meedeed.
1: Nou, dit is dus een tijdelijke, maar zijn er ook werken van jou in de regio te zien die dus blijvend zijn? Misschien is het wel blijvend, hè? Dat weten we nog niet. Dat hangt af van de wedstrijd. Maar zijn er nog meer kunstwerken van jou in de buitenlucht te bewonderen?
2: Ja, in Krooswijk heb ik er eentje. Een hele hoge muurstad van 13 meter. Mijn allereerste was op de Vijverhofstraat bij Man met Bril. Mm-hmm. Bij de Boogjes. En ik ga er tweede week augustus ga ik er eentje maken bij het Hoogkwartier.
1: Oké. Nou, en dan misschien is het ook nog iets blijvends. Maar laten we ook naar de muziek kijken die je hebt, meegenomen. Natuurlijk gaan we er zo meteen naar luisteren. Worden al Lenny Kravitz. Ik heb ook Moby. En de Pure Shores van All Saints. Nou hou ik zelf heel erg van meidengroepen. En waarom van alle meidengroepen dacht jij van ik doe All Saints erin?
2: Oh ja, ik ben een beetje op de nostalgische tour gegaan. Ja, ik heb die zo vaak geluisterd. En volgens mij was dat ook de soundtrack van The Beach.
1: Klopt.
2: Dat was echt mijn lievelingsfilm vroeger. Ik heb misschien wel 3000 keer gekeken. dus daarom eigenlijk, ja.
1: Het is ook een heel goed nummer natuurlijk. En ben je ook gelijk naar het strand afgereisd? Want op een gegeven moment werden de mensen het een beetje zat. Hè? Dan mocht je niet meer naar het strand toe gaan waar die film was opgenomen.
2: Ja, ik wilde dat wel heel graag, maar ik was daar toen nog een beetje te jong voor, denk ik.
1: Nou, je zei het al, je bent een beetje op de nostalgische tour gegaan. Daar past Michael Jackson ook heel goed in met zijn Beat It. Waarom moest van alle nummers van Michael Jackson wilde je graag die horen?
2: Ja, ik moest ook nog een beetje een iets meer uptempo nummer erbij. Dus dan vind ik Michael Jackson altijd wel. In principe zijn al zijn nummers fantastisch.
1: Precies, dus daarom zei ik al, van al die nummers, dan is deze wel heel leuk gekozen. En ook mijn jeugd, mijn tienertijd kwam een beetje voorbij. Ik denk dat ik iets ouder ben dan jij. Maar deze cd had iedereen in zijn of haar platenkast. Heb ik het over Badouism van Erykah Badu en de hitsingle Tyrone. Waarom wilde je die ook graag erbij?
2: Ja, omdat ik Erykah Badu vind ik echt een soort van supermens. Kunnen echt fantastisch. Dus ik wilde sowieso een nummer van haar erbij.
1: Nou, dan is het allemaal duidelijk dus waarom al die nummers gekozen zijn. Heel erg bedankt. Heb je ook altijd muziek aanstaan als je schildert?
2: Altijd, ja.
1: Altijd. Nou, misschien inspireert dit je weer. Heel erg bedankt voor jouw 5 na 9, Evelien. En jij kunt ook meedoen, hè, met de 5 na 9. Stuur dat dan naar radio@rijnmond.nl. Dan kun je iedereen laten meegenieten van jouw muzieksmaak. Je hoort nu de 5 na 9 van kunstenaar Evelien Schram, Moby Porcelain.

0: naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2,
1: 3, 4, 5
0: naar
1: 9. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all grew.

0: 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Je krijgt zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst vertel ik je dat het in de regio op te wegen best wel rustig is als je lekker kunt doorrijden. En het weer, oh, daar word je blij van hoor. Als je houdt van een zonnige, droge dag met zomerse temperaturen. Want het wordt tussen de 26 en 28 graden. En ook fijn, het wordt vanavond geen plaknacht. Want het komt

0: Maar weer. Goedemorgen Dave, het is 4:05. Heb jij de hoofdpunten voor ons?
1: Zeker. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat zegt de politie. De woordvoerder wil niet bevestigen of de twee ook familie zijn van elkaar. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld, daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Elektronica-bedrijf Philips kreeg het afgelopen kwartaal bijna 200 miljoen euro terug aan onterecht betaalde importheffingen van de Amerikaanse overheid. Vorig jaar legde de president Trump tientallen landen een importheffing op, maar het Hoge Rechtshof zette daar een streep door. Philips was een van de eerste bedrijven die daarop een procedure start om het geld terug te krijgen. Mede door de meevaller steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van een jaar ervoor. Het bedrijf boekte onderaan de streep een winst van ruim 386 miljoen euro. En in heel Europa is de vraag naar caravans ingestort. In heel Europa? Nee, dat ook weer niet. Want in ons kleine kikkerlandje Nederland blijft de caravan onverminderd populair. 1 op de 20 huishoudens in ons land heeft een caravan. En de verkoop steeg het afgelopen jaar ook nog eens een keer met 10% ten opzichte van het jaar ervoor, schrijft het AD. Ons land is met Denemarken het enige land in Europa waar de vraag naar een caravan groter is dan de vraag naar een camper. In Duitsland heeft 1 op de 60 huishoudens een sleurhut.
0: Ja.
1: En in Italië is dat zelfs 1 op de 400. Terwijl je daar de gigantische hoeveelheid campers juist op de weg breiden. Nou, volgens een docent toerisme is het eigenlijk vrij logisch. De caravan hoort nu eenmaal bij de Nederlandse cultuur.
0: Ja, ik dacht ook inderdaad door die camper. Dat klinkt heel logisch. Want ik hoor steeds meer mensen op met campers. Want het is alweer iets romantischer of cooler. En je hebt natuurlijk niet per se een auto nodig.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is dan ook wel weer handig.
1: Ja, maar wel een stuk duurder dan een caravan, dat ook wel weer.
0: Dat is ook weer zo. Hartstikke bedankt, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

werd bekend dankzij zijn modellenwerk in een van die Levi's reclame. Daarna maakte Madonna nog een nummer met hem. En daar deed het op geheel eigen naam. Nick Kamen met I Promise Myself. Kom gezellig langs in de leukste koffiecorner van Rotterdam, die hier bij Rijnmond bij de Boer op. Entree kost je alleen maar een gezellig kletspraatje met mij. Krijg jij in ruil een kopje koffie of een bakje thee waar jij het meeste zin in hebt. En dit keer mag je gewoon komen pochen in de koffiecorner. Ja, ik ga je uitleggen waarom. Want ik moest denken aan het doelpunt dat de Schiedammer met Capverdische roots Cindy Lopez Cabral scoorde tijdens de wedstrijd van Capverdi tegen Argentinië. Want dat is verkozen tot het mooiste doelpunt van het WK. En het was ook wel een prachtig doelpunt, moet ik zeggen. En toen dacht ik van, hoe trots zal deze man zijn op zijn prestaties. En dat mag ook wel. En toen dacht ik van, weet je wat, laten we wat vaker trots zijn op hetgeen dat wij hebben gepresteerd of wat we doen. Dus kom je langs en vertel mij waar jij heel erg trots op bent. En welke prestatie heb jij geleverd en ben jij trots op? Dan ga ik ook eventjes nadenken waar ik heel erg trots op ben. Want ja, je kent me, hè. Bescheidenheid zelf hier altijd. Ik ben vooral benieuwd waar jij heel erg trots op bent. Laat je het me weten. Dat doe je door een appje te sturen. Gebruik daarvoor die Rijnmond-app. Klik op linksboven, app ons en dan sta je pardoes heel gezellig naast mij hier in de koffiecorner van De Boer op. Ik heb niet alleen koffie, thee en andere lekkere versnaperingen. Nee, ik heb ook de allerbeste muziek meegenomen uit de jaren 80, 90. En zeker ook van nu uit de jaren 80 gooi je zometeen Word Up van Cameo. Maar helemaal van nu, Miles Smith samen met Niall Horan. Drive safe.

naar de tijd dat ik nog cassettebandjes opnam en dit nummer ook heel blij was toen ik het nummer op een bandje kreeg. Word Up van Cameo, kom je gezellig langs in de koffiecorner en je mag ongegeneerd opscheppen. Nou ja, gewoon een beetje trots zijn, dat mag ook wel eens een keer, vind ik. En waarom wil ik dat graag? Nou, de Schiedammer met Capverdische roots, Sydney Lopez Cabral, heeft volgens stemmers het allermooiste doelpunt gescoord van het hele WK. Dat was tijdens de wedstrijd tegen Argentinië. En toen dacht ik, hoe ontzettend trots zal deze man zijn op die prestatie toen al. En dat mag hij natuurlijk de rest van zijn leven zijn. En toen bedacht ik me ook, weet je, we mogen af en toe wat trotser zijn op onze prestaties. Wat we hebben bereikt of wat we doen. En kom maar lekker langs in de koffiecorner om een beetje op te scheppen. Of om gewoon trots ergens op te zijn. Nou, dat liet Melissa zich geen twee keer zeggen. Want ze stuurde meteen een appje en ze zei, ik ben heel trots op mijn kinderen. Mag dat ook? Ja, oké. Okay, het mag voor een keertje. Ik wil niet alleen maar appjes krijgen van hele trotse vaders en moeders. Maar oké, Melissa, jij was de eerste. Dus jij mag het zeker gaan pochen nu. Ze zegt, mijn oudste zoon studeert rechten. En mijn dochter begint na de vakantie aan haar laatste jaar van de HAVO. Dus heel erg trots op haar kinderen. Dankjewel, Melissa, voor jouw appje via de Rijnmond-app. Kun je ook gewoon doen, hè? Gewoon, sta je gewoon meteen hier in die koffiecorner. Niet alleen met mij en ook met Keizer en de Munnik. Kijk me na.

0: Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 10 uur van Dave Datema. Daarna nog een heel uur met de boer op de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en ook zeker van nu. Hoor je, wie kun je verwachten? Alan Clark samen met zijn vader. Ook ABBA heb ik meegenomen. En jij bent natuurlijk ook van harte welkom in die koffiecorner. Mag je gewoon eventjes ongegeneerd trots zijn op een prestatie die je hebt verricht. Op een verzameling die je al heel erg hebt. Want ik vind dat we te weinig trots zijn op onze prestaties en de inspiratie hiervoor was de Schiedammer met Kaapverdische roots. Sidney Lopez Cabral, zijn doelpunt namens Kaapverdië tegen Argentinië is gekozen tot het beste doelpunt van het WK. Tot het nieuws, Emerson, Lake & Palmer, Peter Gunn.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake & Palmer.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Het is 10:00. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. Waar je zo meteen weer gezellig de boer op kunt gaan. En ik ben op zoek naar mensen die trots zijn op een prestatie die ze hebben verricht. Of op een verzameling die ze hebben. Kortom, eventjes een lekker pochen naar aanleiding van het mooiste doelpunt van het WK. Gemaakt door de Schiedammer met Kaapverdische roots. Sidney Lopez Cabral. Kom je gezellig langs zo meteen? Dave Datama is er ook, maar die doet dan het nieuws. Goedemorgen, Dave.
13: Goedemorgen. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerbroek in Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat zegt de politie. De woordvoerder wil niet bevestigen of de twee families zijn van elkaar. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Vandaag staan twee mannen terecht die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben gestoken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op, zegt deze verslaggever.
14: Deze twee mannen staan nu terecht op verdenking van poging tot moord. En niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
13: Het is een zogeheten pro forma zitting. De verdachten zijn er niet bij aanwezig. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom de tweede mannen brand hebben gestoken. De politie in Noord-Holland weet na jaren wie de twee mannen zijn van wie een paar jaar geleden lichaamsdelen zijn aangespoeld op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27, oorspronkelijk uit Afghanistan, die vermist waren na een oversteek van Frankrijk naar Engeland. Een strandjutter deed er voor ons 3 jaar geleden. Het ging om een onderbeen en een deel van een rug. Maar DNA leverde geen match op, opgegevens in een database. Hulporganisaties rond het kanaal wezen de politie op 2 vermiste mannen uit Afghanistan. Hulpverenigingen van het Rode Kruis verzamelden in Afghanistan DNA van familieleden en dat leidde vorige maand alsnog tot een match. De twee mannen zijn op Texel begraven in een anoniem graf. Een man van 86 uit het Westland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Op het bedrijf van de man in Wateringen werden ponies verwaarloosd, net als wat paarden. Ze kregen te weinig eten en hadden open wonden, meldt de lokale omroep WOS. Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat ze afgemaakt moesten worden. De man plaatste de dieren op een perceel. Mensen betaalden daar geld voor, maar volgens justitie waren de dieren alleen maar handelswaar voor de veroordeelden. Het weer, zonnig, droog, zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet. De temperatuur klimt dan zelfs omhoog naar 32 graden. In het westen wel wat verkoeling vanaf zee. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Heb ik nog een korte vertraging voor je op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Sta je ruim 5 minuten stil.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De boer op.
1: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

dat muzikale talent van Anne Clark, dat kwam natuurlijk van, waarschijnlijk niet alleen van zijn vader, Dane Clark, maar wat werkte ze ontzettend fijn samen voor dit nummer Father and Friend. En het heel stiekem heeft Anne Clark in die tekst wat zinnen gedaan, waarvan hij hoopt dat zijn vader ooit tegen hem zou zeggen, dat ik ben zo trots op je, I'm so proud of you, had zijn vader nooit gezegd. En hij zegt, nou, misschien op deze manier krijg ik het dan eindelijk te horen. Het was een onwijze hit voor Anne Clark hier in Nederland. En ook in België kon ze het zeer waarderen. Het staat ook zeker op mijn lijstje van nummers waar ik geen genoeg van kan krijgen. Goedemorgen. Heel erg fijn dat je luistert naar De Boer Op hier bij Rijnmond. Het is 10:11. En de koffiecorner is geopend. Kom gezellig langs en wees trots. Ga maar eventjes pochen. Want ik denk dat Sidney Lopez Carol, de voetballer voor Kaapverdium, scoorde het allermooiste doelpunt van het hele WK tijdens de wedstrijd tegen Argentinië. Ja, dat vind ik niet. Er hebben heel veel mensen hebben daar opgestemd. En ik dacht, hoe trots zal deze man zijn? Terecht op die geweldige prestatie. En ik vind, af en toe mogen we best een beetje trots zijn op wat we hebben gepresteerd. En gelukkig kwam Wil ook gezellig langs in de koffiecorner. En die zei trots, ja, eigenlijk wel. Ik ben haast 70 en begin van het jaar woog ik net geen 100 kilo. Nu 7 maanden verder zit ik op 84, 85 kilo. Probeer nog wat te zakken, maar al heel blij met dit resultaat. Nou, daar mag je zeker trots op zijn, Wil. Dat vind ik een onwijs goede, knappe prestatie. En natuurlijk ook trots op mijn kinderen en kleinkinderen, hoe ze zich staande houden in deze harde wereld. Heel erg bedankt voor je komst naar de koffiecorner. En jij bent ook van harte welkom. Kom langs. Wees trots op wat je hebt bereikt, op wat je, ja, hebt verzameld. Want ik ben, dacht ik ook, waar ben ik nou heel erg trots op? Ja, misschien is het een beetje sneu om te zeggen, maar ik ben best wel trots op mijn Prince-collectie. Ja, ik heb een zeer omvangrijke Prince-collectie. Heb ik van heel veel cd's en albums, vinyl vooral. Ik kan namelijk alles van Prince op vinyl hebben. En ja, als een goede verzamelaar zit daar ook wat illegaal spul bij. Wat bootlegs. Nou, daar ben ik best wel trots op. Waar ben jij trots op? Laat het me weten door een appje te sturen. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. En dan sta je gezellig naast mij hier in de koffiecorner. En niet alleen de koffie is de moeite waard om voor langs te komen in de koffiecorner. Ook de muziek mag er zeker wezen. Allerbeste van de jaren 80, 90 en nu. Taylor Swift hoor je zo meteen met I Knew It, I Knew You. Eerst Voulez-vous van ABBA.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

De rijkste vrouwelijke artiest is zij, een van de best verkopende artiesten aller tijden. Kijk, allemaal prestaties. Waar Taylor Swift waarschijnlijk heel erg trots op is. Want daar ben ik naar op zoek. Waar ben jij heel erg trots op? Kom het me gezellig vertellen in de koffiecorner van de Boer op. Want die is geopend. Ik hoop je zo meteen te zien. Je had ook fijne muziek altijd in die koffiecorner. Jazeker, Jamiroquai, Can't Heat.

Scars You Beautiful van Alicia Cara. Het is alweer bijna 10:30. Dat betekent dat Dave zometeen langskomt om jou op de hoogte te brengen van de hoofdpunten van het nieuws. Dan heb ik nog een keer voor je? Misschien ook niet. Maar ik heb in ieder geval dit geweldige nummer voor je. Dat ik luidkeels ga meezingen. Eendagsvlieg was dit wel, hè? Robin Beck. Haar first time.

0: Het is 11:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de boer op. Niet voordat je hebt verteld dat het in de regio op de wegen redelijk rustig is. Dus je kunt heel erg fijn doorrijden. En het weer, nou, als je van zonnige en droge dagen houdt met zomerse temperaturen, dan zit je goed. Want rond roert de 26 tot 28 graden. En het wordt niet heel erg warm vannacht, want het koelt dan af tot een graad of 19. Woensdag, morgen is er weer volop zon. Het is droog en het wordt dan zelfs tropisch warm. Want je kunt temperaturen verwachten rond de 32 graden in de regio. Op zoek naar wat verkoeling, dan kun je goed terecht op het strand. En de rest van de week, nou ja, blijft het ook zonnig en droog. Met alleen op vrijdag kans op een regen- of onweersbui. Komende tijd dus zomers weer. Dave is er ook voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. De werkzaamheden aan bruggen en tunnels en de bijbehorende afsluitingen kosten de transportsector 1,7 miljard euro. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. En volgens de koepelorganisatie is de maat echt vol. Er wordt op zoveel plekken gewerkt dat er geen doorkomen meer aan is. Zo kost de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens alleen al de sector 1,5 miljoen euro per dag door omrijden en het staan in de file.
2: Maar ook belangrijk is dat omdat je langer doet over ritten dan normaal, dat je minder werk kunt verzetten dan je normaal kunt verzetten. Dus je maakt aan de ene kant hogere kosten en aan de andere kant verdien je minder. Dus ja, het mes snijdt in negatieve zin aan twee kanten. En er zijn echt bedrijven voor wie de rek eruit is.
1: Daar komt ook nog eens bij dat begin deze maand ook de vrachtwagenheffing is ingegaan. Japan is getroffen door een zware aardbeving. Die heeft een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het zuiden van Japan. In de omgeving zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven. In het gebied wonen bijna 2 miljoen mensen. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. En dan ben je in Italië en dan wil je natuurlijk wat van de cultuur zien. Dan krijg je de mogelijkheid om een prachtig eeuwenoud amfitheater te bezoeken. Kosten €40. Maar ja, hey, het is een geweldig stukje authentieke Romeinse cultuur, toch?
0: Dat zou ik denken, ja.
1: Ja, of niet natuurlijk. Oh. De 69-jarige Franco Molosso is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel omdat hij tal van mensen had opgelicht. Omdat het amfitheater van Berico niet 1700 jaar oud was, maar nog geen 30 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij had het zelf gebouwd.
0: Slimme vent, hoor.
1: En daar verdiende hij een hele hoop geld mee. Ja, volgens de Italiaan kwam het amfitheater uit het jaar 393 na Christus, maar was aan de oppervlakte gekomen na een aardverschuiving. Ja, maar 10 jaar geleden ontstond wel de eerste twijfel. Onderzoekers die stelden vast dat een deel van de constructie bestond uit moderne materialen, zoals zuilen die waren gemaakt van beton, gips, zelfs glasvezel en papier-maché. En ondertussen bleef de Italiaan maar geld binnenharken. Nou, de man is dus nu veroordeeld voor oplichting. En ook de gemeente waar Berlico onder valt, die eiste geld terug. Lokale autoriteiten die vragen zich inmiddels af, wat moet er nou gebeuren met dit nep-amfitheater?
0: Ja, dat vind ik ook af, inderdaad.
1: Staat er wel, ja, nog steeds. Nou ja, ze willen de heuvel in zoveel mogelijk de oorspronkelijke staat herstellen en onderzoeken of het bouwwerk volledig moet verdwijnen. Inclusief het meertje dat ernaast ligt, want dat was ook gegraven in plaats van dat het er al lag.
0: Oh, wat. Nou, ik vind het wel een hele inventieve man. En ik denk dat hij desondanks, wat hem ook heeft opgeleverd, best wel trots was op zijn prestatie die hij op dat moment had geleverd. Want daar heb ik het over. In de koffiecorner hier bij Rijnmond. Naar aanleiding van het prachtige doelpunt van Sidney Lopez Cabral namens Kaapverdië, Schiedammer. En mooiste doelpunt van het hele WK. En ik ben ook benieuwd waar jij nou trots op bent, Dave.
1: Ik ben trots op dat ik hier mag zijn.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Het is ook heel erg leuk werk en fijn en dankbaar werk.
1: Zeker.
0: Is het ook. En dat dacht ik ook wel, daar ben je waarschijnlijk ook wel trots op. Jouw geweldige podcast.
1: Ik heb een podcast over bordspellen, inderdaad. Ja, dat is waarschijnlijk een van de grootste van Nederland, inderdaad.
0: Precies.
1: Ja,
0: daar
1: ben ik, dat is gewoon ook leuk om te doen.
0: Dat vertelt hij dan weer niet. Omdat dat is dus een beetje met trots zijn op dingen. Mensen zijn heel vaak bescheiden op prestaties die ze doen. En dan mag je af en toe best een beetje trots op zijn. En dat is het moment nu in de koffiecorner. Kom gezellig langs en laat me weten waar jij heel erg trots op bent. Gebruik daarvoor de app van Rijnmond. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op

0: van Ray.
1: Koppensneller.
0: Ik heb hem hier, maar ik stuur hem met alle liefde naar jou toe. Een goed gevulde snackpan. Dat is de prijs van vandaag. En je maakt ook mee, je denkt ook mee naar de maandprijs van deze maand. Dat is een gezinsabonnement voor een jaar voor Diergaarde Blijdorp. Moet je goed luisteren naar wat Dave kan vertellen in de koffiecorner vandaag.
2: En er komt maar geen einde aan de toename van het aantal... Vorige week donderdag gingen wereldwijd 153.000... En dat is de drukste dag ooit.
0: Ja, ja, ja. Waar komt maar geen einde aan? Is het A aan het aantal auto's op de wegen wereldwijd? Of is het B aan het aantal commerciële vluchten? Of C aan het aantal boekingen voor groepsvakanties? Dus extra veel mensen op de vliegvelden. Laat me weten. Is het A het aantal auto's op de wegen? B het aantal commerciële vluchten? Of C het aantal boekingen voor groepsvakanties? Laat het mij weten door die app te gebruiken van Rijnmond. Klik op rechts, app ons en dan sta je hier in de koffie. En weet jij er dan zometeen vandoor met die goed gevulde snackpan. En natuurlijk ook heel veel fijne muziek van mij. Katrina and the Waves hoor je zometeen. Zij wonnen het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. Maar eerst dat andere nummer van Billy Paul. Hij is vooral bekend dankzij Me and Mrs. Jones. Maar ook deze is van hem. Thanks for saving my life.

Terug naar 1997, toen won de Amerikaanse band Katrina and the Waves voor het Verenigd Koninkrijk het Eurovisie Songfestival met Love Shine. Een lijntje luisteren naar de boer op en eens kijken of ik zo meteen nog een keer dat fragment kan laten horen, zodat jij die hele goed gevulde snackpan kunt winnen. Is dat muziek nog? Things We Lost in the Fire van Bastille.

0: dust, all that I adored.
1: Kom gezellig langs in een koffiecorner hier bij De Boer Op. Het enige wat je hoeft te doen is te vertellen waar jij heel erg trots op bent. En de inspiratie daarvoor is het verkozen doelpunt van de Schiedammer met Kaapverdische roots, Lopez Cabral. Die is gekozen tot het allerbeste doelpunt van het gehele WK. Dat was tijdens de wedstrijd tegen Argentinië. Waar ben jij heel erg trots op? Laat het me weten. Want ik vind dat we soms iets te bescheiden zijn op wat we presteren. En in die koffiecorner mag je gewoon eventjes pochen waar jij heel erg trots op bent. Zometeen tijd voor het nieuws van 11 uur. Daar heb ik nog een heel uur bij je. Neem ik je weer gezellig mee De Boer Op. En maak jij kans op die goed gevulde snackpan. Eén wat je daarvoor moet doen is goed luisteren, want je hoort zo meteen nog een keer het fragment waar wat dingen van Dave zijn weggevallen, een aantal van zijn woorden. Als jij weet waar hij het over heeft, dan maak je kans op die snackpan. Tot het nieuws, de 88 versie van Bill Withers.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Het is 11 uur. Goedemorgen, bij Rijnmond. We gaan zo verder de boer op hier in de regio. De koffiecorner is geopend. Kom gezellig langs en vertel me waar jij heel erg trots op bent. Kom ongegeneerd pochen, want ik vind dat we af en toe te bescheiden zijn op onze prestaties. Dat geldt gelukkig niet voor Dave Datema. Die mag trots zijn op alles wat hij doet. Zeker op het voorlezen van het nieuws. Goedemorgen, Dave.
13: Mijn prestaties zijn heel bescheiden, hoor. Dat dan wel weer.
12: Oké, dankjewel.
13: De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud, zegt de politie. De woordvoerder wil niet bevestigen of de twee familie van elkaar zijn. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld, daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Japan is getroffen door een zware aardbeving. Die heeft een schade van 7,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het zuiden van het land. In de omgeving zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven. In het gebied wonen bijna 2 miljoen mensen. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. De directie van de Kuip sluit niet uit dat er ooit weer concerten worden gegeven in het Feyenoordstadion. Dat heeft directrice Lilian de Leeuw gezegd tegen Rijnmond. Als onderdeel van een financiële deal met de gemeente verkocht het stadion een deel van de toegestane geluidsruimte. De maximale hoeveelheid geluid die volgens de vergunning mag worden geproduceerd. Daardoor waren concerten van internationale topartiesten niet langer mogelijk. Maar volgens de Leeuw gaat het om een verschil van 2 decibel. Als er een dichte schil met een dak op het stadion gebouwd zou worden, dan komt er minder geluid vrij en zijn concerten ook weer haalbaar. Maar dat is wel een stuk duurder. Het zou dan alleen kunnen worden toegepast bij een grote renovatie. Maar wanneer dat uitgevoerd kan worden, is niet duidelijk. Een man van 86 uit het Westland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Op het bedrijf van de man in Wateringen werden ponies en paarden verwaarloosd. Ze kregen te weinig te eten en hadden open wonden, meldt de lokale omroep WOS. Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat ze afgemaakt moesten worden. De man plaatste de dieren op een perceel en mensen betaalden daar geld voor. Volgens justitie waren de dieren voor de man eigenlijk alleen maar handelswaar. Het weer. Zonnig, droog, zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet. De temperatuur komt in de middag uit tot 32 graden. In het westen zorgt wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
12: Heb ik nog een korte vertraging voor je op de A20 Gouda richting Hoeve-Holland. Tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander sta je ruim 5 minuten vast. En dat komt door een ongeluk en daarom zijn er 2 rijstroken dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: De boer op.
1: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

Een talking bestaande uit Dieter Bohlen en Thomas Anders. Ja, ik denk dat zij ook heel erg trots mogen zijn, hoor. 120 miljoen albums, singeltjes, alles bij elkaar hebben zij verkocht. En ja, daar wil ik het vandaag over hebben met jou in de koffiecorner hier bij De Boer Op. Heel erg fijn dat je er bent. En kom maar even langs om eens trots te zijn op wat je presteert, op wat je doet. De inspiratie hiervoor was het winnende doelpunt van de verkiezing voor het mooiste doelpunt van het WK. Dat werd gemaakt door de Schiedammer met Kaapverdische roots, Sydney Lopez Cabral. En toen dacht ik, hoe trots moet deze man zijn op deze prestatie? Dat mag hij ook zeker wel zijn. En ik vind dat we wat vaker trots mogen zijn op wat we doen, op wat we presteren. En dat geldt zeker voor Gerda, die gezellig langskwam in de koffiecorner. Want zij zegt, ik ben heel erg trots op het mantelzorgen voor mijn man. En vooral op de periode die vooraf ging, die we samen tot nu toe boven zijn gekomen. Door dat je man een zeldzame ziekte heeft. Het doet de grond onder je voeten wegzakken. Nooit ziek zijn, doorgaan. En de stormen die over ons heen komen doorstaan. Nou, als er iemand trots op mag zijn op haar prestaties, dan ben jij het wel, Gerda. Heel erg bedankt voor je komst in de koffiecorner hier van De Boer Op. En er is nog meer plek, hoor. Ook voor jouw verhaal. Waar ben jij heel erg trots op? Dat wil ik heel erg graag horen. Entree kost je alleen maar dat verhaal. En blijf ook luisteren, hè, want misschien wil jij wel die goed gevulde snackpan winnen. Het fragment van Dave komt zo meteen vanzelf voorbij. Je hoort ook nog Bente met 3, 2, 1. Maar eerst, You Get What You Give van de New Radicals.

0: 3, 2, 1, Bente.
1: Groepensneller.
0: Wat, oh wat, vertelt Dave in zijn nieuwsbulletin. Als je nou weet waar hij het over heeft, dan maak je kans op de goed gevulde snackpan. En ook op een gezinsabonnement voor het hele jaar voor de diergaarde. Let goed op.
2: En er komt maar geen einde aan de toename van het aantal... De vorige week donderdag gingen wereldwijd 153.000... En dat is de drukste dag ooit...
0: Waar heeft Dave het hier over? Waar komt maar geen einde aan? Is het A, aan het aantal auto's op de wegen wereldwijd? Of toch B, aan het aantal commerciële vluchten? Of C, aan het aantal boekingen voor groepsvakanties? Laat het me weten. En dan maak je kans op die goed gevulde snackpan. Hoe lang heb je nog de tijd? Nou, zo lang als het nummer van Christina Aguilera duurt. Hurt.

0: Ja, deze week gaat hij er nog uit, hoor. Die goed gevulde snackpan. Moet je goed luisteren naar Dave. Altijd een goed idee. Dit was de opgave voor vandaag.
1: En er komt maar geen einde aan de toename van het aantal... Vorige week donderdag gingen wereldwijd 153.000... En dat is de drukste dag ooit...
0: Maar waar, oh waar, had Dave het over? Ging het altijd over het aantal auto's op de wegen? Dan appte je A via de Rijnmond-app. Of was het toch B aan het aantal commerciële vluchten? Of C aan het aantal boekingen voor groepsvakanties? Goedemorgen, Joke.
2: Goedemorgen.
0: Wat is volgens jou het goede antwoord?
2: Antwoord B. Commerciële vluchten.
0: Gaan we eens eventjes kijken of luisteren.
1: Er komt maar geen einde aan de toename van het aantal commerciële vluchten. Vorige week donderdag gingen wereldwijd 153.000 commerciële vliegtuigen de lucht in. En dat is de drukste dag ooit in de lucht, schrijft RTL Nieuws.
0: Nou, kijk eens aan. Helemaal goed gedaan, Joke. Die goed gevulde snackpan die komt jouw kant op.
2: Mooi, heerlijk.
0: Ja, maar ik vraag me dan altijd af, moet je hem dan helemaal in je eentje oppeuzelen of heb je gezelschap?
2: Ik heb gezelschap genoeg om me heen.
0: Gelukkig maar, want wij zeggen niet voor niets dat het een goed gevulde snackpan is. En dan menen we dat ook.
2: Hey, ja, precies.
0: En waar in de regio ben jij?
2: Ik ben in Brielen.
0: En hoe ziet het weer er daar uit? Want het is heerlijk warm hier in Rotterdam. Hoe is het daar?
2: Heerlijk. Het is nog goed uit te houden.
0: En ga je er nog op een andere manier van genieten? Ga je nog lekker naar buiten of blijf je juist binnen met dit soort temperaturen?
2: Nee, we gaan vanmiddag een stukje fietsen.
0: Kijk aan. En heb je een vaste route? Wat is een mooie? Heb je nog een leuke tip voor mensen die op Brielen willen fietsen?
2: Ja, het is hier in de omgeving heerlijk fietsen. Je kan de polder in, je kan de duinen in. Dus keus genoeg.
0: Kijk aan. Nou, hartstikke fijn. Bedankt voor deze tip vast. En geniet later van die goed gevulde snackpan. En blijf gewoon hangen, dan komt het helemaal in orde, Joke.
2: Oké, dankjewel.
0: Ja, hier bij de boer op is hij dus niet meer te winnen. Maar je hebt nog genoeg mogelijkheden, hoor. Zometeen nog bij Erik Lemmers als hij de lunchbreak gaat beginnen. En ook bij de collega's van Afslag Rijnmond ligt er nog eentje klaar. Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dan is het 11:30, maar tot die tijd Heart and Soul Exile.

0: Het is 11:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder de boer op. Maar eerst wat vertragingen op de wegen in onze regio. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Alfred Dordrecht Centrum sta je ruim een kwartier stil. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht heb je een vertraging van bijna 10 minuten. En op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Afrit Oud-Beijland en Afrit Numansdorp heb je een vertraging van 5 minuten. En het weer in de regio, nou, je hoorde net al van Joke in Briele, is het hartstikke lekker weer. En ook hier in Rotterdam en in de rest van de regio is het een mooie, zonnige, droge dag met de zomerse temperatuur tussen de 26 tot 28 graden. Het wordt geen plaknacht, dat koelt vanavond af naar een graad of 18. En woensdag is het weer volop zonnig, droog en zelfs tropisch warm, want het wordt dan rond de 32 graden. Wat verkoeling, dan adviseer ik je naar het strand te gaan, want daar is het iets koeler met wat wind. En de rest van de week blijft het ook zonnig en droog, met alleen vrijdag kans op een regen of een onweersbui. Dus de komende tijd zomers weer. Goedemorgen Dave.
1: Hallo.
0: Wat zijn de hoofdpunten?
1: Een man van 19 is opgepakt voor een steekpartij vannacht in de Purmerhoek in Capelle aan de IJssel. Twee vrouwen, dat zijn de slachtoffers van 48 en 19. De twee vrouwen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Kelvin Stengs vertrekt bij Feyenoord. Hij gaat naar AZ. Hij heeft een contract getekend voor 1 seizoen bij AZ Alkmaar. Speelde meer dan 100 wedstrijden al voor die club, dus het is een terugkeer voor hem. Via Nice kwam Stengs bij Feyenoord terecht. In Rotterdam had hij in zijn eerste seizoen wel een basisplaats. Maar in zijn tweede jaar leek hij eerst een transfer te gaan maken naar de Verenigde Staten. Dat ging niet door. Aan het einde van het seizoen ging hij alsnog naar een andere club. Naar Pisa in Italië. Daar speelde hij 4 wedstrijden toen hij daar aan uitgeleend was. En bij Groesbeek, dat ligt in Gelderland, is een prachtig nieuwe brug opgeleverd over het spoor richting Molenhoek. Er is alleen één probleem. De brug is niet breed genoeg voor caravans en campers.
2: We kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem.
3: Vanaf het eerste moment, de dag daarna was het al raar. Ja, meer dan 10, denk ik.
1: Ja, inmiddels heeft de brug de bijnaam het Velgenkerkhof gekregen. Er staan borden bij de brug die wijzen erop dat je maar 2,10 meter breed kan zijn om eroverheen te gaan. Maar die worden blijkbaar niet gezien. De buurt heeft inmiddels zelf wat extra borden van karton gemaakt. Met daarop tekst als je van caravan...
0: Iets eerder niet... misschien of zo, dat mensen nog iets kunnen doen. Want ik weet misschien ook geen kan meer op als je eenmaal daar al bent.
1: Jawel, ook al gewoon keren voordat je de brug overgaat. Maar ze hebben er wat extra borden bij gezet. Niet geschikt voor caravans en dat soort teksten. De brug is extra smal gemaakt, zodat vrachtwagens er niet overheen kunnen. Dat is logisch, want het wordt vaak gebruikt als een soort sluiproute. Ook zorgt het ervoor dat de auto's die er wel overheen gaan heel rustig aanrijden. Maar voor caravans en campers, die moeten er gewoon helemaal niet overheen.
0: Ik ging toch niet naar Friesland. Hartstikke bedankt, Dave.
1: Gelderland,
0: ik was helemaal niet goed aan het opletten weer. Daarom wil ik nooit die snackpan, omdat ik niet naar je luister. Zometeen in Schuren, bij de buren.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: een beetje denken aan Adele, What a Way to Die. Maar het is toch echt van Nona. Het is bijna 10 minuten over 11:30. Een goed moment om te gaan gluren bij de buren. Wat zijn de verhalen die worden gemaakt bij Omroep Lansingerland? Nou, dat is maar één persoon die op dat moment daarvoor moet hebben. Dat is Vera Visser de Mol. En wat zie je er heerlijk zomers uit. Je krullen zien er prachtig uit. En een gezellige bloem in je haar.
1: Zeker, en ik sta hier ook tussen de bloemen.
0: Kijk aan.
1: Want wij staan hier in Bleiswijk bij een imker.
0: En waarom zijn jullie daar?
1: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel een beetje komkommertijd. Dus ja, dan ga je op zoek naar nieuws. En wij kwamen een artikel tegen van de WUR, de Wageningen University Research. Dat zit toevallig ook in Bleiswijk. En die vermeldde dat in de afgelopen winter een hoop bijenvolken gestorven waren. Dus wij dachten, laten we eens bij een lokale imker gaan kijken hoe het er daarvoor staat met de bijen. Nou, je ziet de kast hier op de achtergrond bij mij.
0: Ja.
1: En de bijen lijken het hier goed te doen. Maar de imker die weet ons al wel te vertellen dat door de droogte er ook minder nectar in de bloemen zit. Waardoor de bijen het echt heel lastig hebben. Dus wij gaan dadelijk deze imker interviewen. En dan gaan we een mooie reportage maken over hoe dat nou precies zit. En sowieso ook waarom is die bij zo belangrijk. Want mensen vergeten nog wel eens dat al het groente en fruit in de winkels, ja, toch echt eigenlijk te licht dankzij de bij.
0: Ja, zonder de bij, dus, dan zijn wij er ook niet zo lang meer als dat ooit zou gebeuren.
1: Nee,
0: precies. Nee. En hebben jullie nog meer verhalen?
1: Ja, we duiken natuurlijk elke dag weer in het nieuws. We nemen deze week ook een reportage over van Rijnmond.
0: Oké, kijk aan.
1: Dank daarvoor.

0: hoor, over de hagelschade. Want er was behoorlijk wat hagelschade natuurlijk na die hagelbui van vorige week. En verder, ja, mensen moeten maar ook gewoon de website in de gaten houden. Want we moeten elke dag gewoon eventjes nieuws bij elkaar sprokkelen. Ja, er zijn wat sportprestaties her en der. Mika van den Berg, daar heb ik vorige week nog over gehad met Ruud. Die is zesde geworden op het wereldkampioenschap BMX'en. Dus daar komt nog een mooi artikel van op de website. En ja, Lansingeland actueel zit iets minder vol dan normaal. Maar ja, we hebben geen zomerstop. We gaan gewoon door.
1: Heel goed.
0: Maar ja, we hebben wel iets minder nieuws in actueel natuurlijk.
1: Maar stel nou dat er iemand in Lansingeland is en die denkt van... ja, maar ho eens, wacht even. Ik heb een hele leuke tip voor Vera en haar collega's. Wat kan hij, zij, hun dan doen?
0: Nou, dat is een hele mooie oproep. Nou, ik zou zeggen, stuur gewoon een mailtje naar redactie@rtvlansingeland.nl. En dan komt u binnen op de mail. En dan gaan wij eens eventjes kijken wat we daarmee kunnen. En dan nemen we wellicht even contact op. Want ja, we zijn nog altijd op zoek naar verhalen. En wij kunnen ook niet overal tegelijk zijn natuurlijk. Dus we zijn heel blij met tips van mensen.
1: Kijk aan. Nou, misschien kun jij de collega's van Lansingeland helpen. Heel erg bedankt voor nu, Vera. En veel plezier bij de Imker nog.
0: Jij bedankt. En een fijne uitzending nog.
1: Dank je wel. Dus je weet het, hè. Ga voor tips naar de site van Omroep Lansingeland. En wie weet komt Vera wel gezellig een keertje bij jou langs. Nou, dat is een leuke verschijning, hoor. Die wil je wel bij jou voor de deur hebben. Zometeen hoor je een band waarvan de man mede verantwoordelijk was voor het grote succes van Thriller van Michael Jackson. Eerst Free.

Quincy Jones hoorde dit nummer, Boogie Nights van Heatwave. En dacht van, oh, wie zit hier achter de productie? Die persoon moet ik hebben, want ik ga dat solowerk opnemen met Michael Jackson. Dus hij belde de producer en kwam zo in contact met Rod Temperton. En die schreef onder meer nummers voor dus het album Off the Wall. En ook Thriller komt van zijn hand. En van op eigen titel, beetje dan op eigen titel, dit succes met Heatwave. Eens kijken wat er zometeen allemaal gaat gebeuren in Lunchbreak. Erik komt zometeen langs. Eerst nog AHA, The Sun Always Shines on TV. En ook een beetje op de radio hoor.

0: De deuren van de koffiecorner die gaan weliswaar dicht hier bij Rijnmond, maar die van de lunchbreak gaan helemaal open. En wat daar allemaal in gaat gebeuren, nou, daar weet Erik Lemmers alles van. Goedemorgen, Erik.
1: Hallo, Cheryl.
0: Wat gaan jullie doen?
1: Heb jij een auto?
0: Nee.
1: Nee, oké. Dan hoef ik jou ook niet te vragen hoe vaak je ermee naar de wasstraat gaat.
0: Toen ik er wel eentje had, was dat heel zelden.
1: Ja, ik dus ook inderdaad. Ja, allemaal niet goed misschien. Maar ik ga straks met iemand praten die in 10 jaar tijd met een abonnement zo'n beetje elke werkdag geweest is.
0: Oh, wauw, dat vind ik toewijding.
1: Dat is toewijding, hè? Dat is liefde voor de heilige koe. En de vraag is natuurlijk, waarom?
0: Juist,
1: omdat het kan.
0: Goed dat jij die vraag stelt.
1: Maar,
0: ja.
1: Voor de rest ben ik erg benieuwd wat hij er allemaal over te zeggen heeft.
0: Ik ook.
1: Is in ieder geval onderscheiden door de mensen van de wasstraat zelf, waar hij het abonnement
0: heeft. Dat begrijp ik dan wel weer. Ja. En waar zoek jij een leuke plaat bij?
1: Niet alleen over de liefde van de auto gaan we het hebben, maar ook de liefde voor knuffeltjes en de liefde voor dieren.
0: Oh, okay.
1: Want er is namelijk een hond in Groningen, een hulphond. En die is helemaal gek op die roze knuffelvarkens van een bekend meubelbedrijf. Ja, zo okay, groot ongeveer. Okay. Nou, die had hij een keer gevonden in een speelbak. En sindsdien wil hij ze overal. Hij kan niet slapen zonder die beesten. Ze moeten altijd mee. En alleen het meubelbedrijf gaat stoppen met de verkoop ervan. Is al gestopt.
0: Oh.
1: Dus toen heeft de eigenaresse een oproep gedaan op social media. En is bedolven onder de reacties. En inmiddels vanuit de hele wereld komen de knuffelvarkentjes via de post naar diegene toe. Is dat leuk?
0: Dat klinkt helemaal leuk. Nou, mijn suggestie krijg je ook altijd. En dat is voor dit keer Cuddly Toy van Roachford. Dat was een hele goeie, hè?
1: Ja, heel goed. Dankjewel. En die anderen die kunnen via de Rijnmond app druk op app naar ons toe.
0: Komt helemaal goed. Zometeen veel plezier met Erik. Nou, gewoon op Rijnmond. Ik spreek je morgen weer. Tot aan het nieuws. Keen Spiraling.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak er

0: hij anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Zometeen begin ik met een knallen van een hit van Jeroen van de Boom. Je zou denken dat dat ook oorspronkelijk dan een Nederlands nummer is, maar dat is dan weer niet zo. De originele titel is Silentio. Nou, dat gaan we natuurlijk even niet doen nu. Want we krijgen het nieuws van 12 uur met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
6: Goedemiddag. De directie van de Kuip sluit niet uit dat er ooit weer concerten gegeven worden in het Feyenoordstadion. Dat heeft directrice Lilian de Leeuw gezegd tegen Rijnmond. Als onderdeel van een financiële deal met de gemeente verkocht het stadion een deel van de toegestane geluidsruimte. Dat is de maximale hoeveelheid geluid die volgens de vergunning mag worden geproduceerd. Maar daardoor waren concerten van internationale topartiesten niet langer mogelijk. Volgens de Leeuw gaat het om een verschil van 2 decibel. Als er een dichte schil met dak om het stadion gebouwd zou worden, dan zou er minder geluid vrijkomen en dan kunnen er ook weer concerten gegeven worden. Maar dat is wel een stuk duurder. Het zou dan alleen kunnen worden toegepast bij een grote renovatie, maar wanneer dat uitgevoerd kan worden is niet duidelijk. In een woning in de Franse stad Orange zijn in een huis de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. Die lagen in een kartonnen doos in een woning van een stel, schrijft de Telegraaf. De vrouw had eerder een kind ter wereld gebracht, terwijl ze leed aan zwangerschapsontkenning, een psychologisch fenomeen. Het zou niet het eerste kind zijn geweest. De politie is daarna de woning gaan doorzoeken en vond toen samen met de vader de stoffelijke resten. De politie heeft verder niks gezegd over de vondst. Kelvin Stengs vertrekt bij Feyenoord. Hij heeft een contract getekend voor 1 seizoen bij AZ Alkmaar, een club waar hij al eerder voor speelde. Stengs kwam 56 keer in actie voor Feyenoord. Daarin scoorde hij 9 keer. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Pisa. Daar speelde hij 2 wedstrijden. En een dierenopvangcentrum in Numansdorp in de Hoekse Waard heeft in 1 keer 11 katten moeten opvangen. Die dieren zijn afkomstig uit een woning in Den Haag, waar in 1 keer 21 katten uit huis zijn gehaald. Dat was bij een ouder iemand die niet meer voor de dieren kon zorgen. Volgens de dierenstee zijn er maar weinig opvangcentra die zoveel dieren in 1 keer kunnen opvangen. Het gaat vooral om Perzische katten. Hun lange vacht is zwaar verveeld en sommige katten kunnen zich nauwelijks nog normaal wassen of bewegen, zo meldt de opvang. En mogelijk zijn de vrouwtjes ook nog eens een keer zwanger, want ze waren niet geholpen. De opvang is nu op zoek naar iemand die kan helpen bij het oplossen van de problemen met de vacht van de katten. Het weer, het is zonnig, droog en zomers warm. Vandaag 25 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. Temperaturen morgenmiddag 32 graden. Maar in het westen zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel, Dave. Ik wil een lunchplaat draaien over een hulphond in de provincie Groningen die gek is op roze knuffelvarkentjes. Ja, die hoeft niet bang te zijn dat die zonder zit, nu ze uit productie genomen zijn. De hulphond heeft de knuffels ooit gevonden in de bak van een meubelbedrijf. De knuffels gaan altijd mee en zonder zo'n varkentje kan de hond ook niet slapen. Het baasje koopt daarom regelmatig nieuwe varkensknuffels. Maar die zijn er dus niet meer. Ze plaatsten een oproep op socials om hulp en ze kreeg 1000 reacties en er zijn al 50 knuffels op de bus gedaan. Welke lunchplaat wil jij bij deze dierenliefde horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Wat doe jij als je de sirene hoort?
9: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond app.
8: En wat als je geen verbinding hebt?
9: Dat is een goeie.
8: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: Flats in Bergsenhoek. Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
0: Radio met een grote R.

0: Jij bent zo, van Jeroen van der Boom, een van de grootste Nederlandstalige hits in het land. Ja, en dat is dus een Spaans nummer van David Bisbal, dat heet Silencio. Ja, en als je dat weet, dan kan je alleen maar respect opbrengen voor de Nederlandse tekstschrijver van dit nummer. Want die heeft er toch een geheel ander nummer van gemaakt. Met Jij bent zo klinkt hetzelfde, maar wordt wel een heel ander lied. Je bent bij Rijnmond, de regiokantine voor jouw lunchbreak is weer geopend. Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Zometeen bel ik met Gert. Die heeft al 10 jaar een abonnement op de Wasstraat. En als je het gaat omrekenen, is hij daar elke werkdag geweest. Stel je eens voor, waarom doet hij dat? Ik spreek hem zo. En Entley, dat is een hulphond in de provincie Groningen. Die helpt zijn baasje met aan- en uitkleden, bij het huishouden en met boodschappen doen. Maar er is één ding waar die hond absoluut niet buiten kan. En dat zijn roze varkensknuffeltjes. Ze zag hem ooit liggen in de bak met knuffels in een meubelbedrijf en was er niet meer weg te slaan. En nu moet hij overal mee naartoe. Haar baasje die vervangt ze regelmatig, omdat ze door het vele spelen ermee steeds dunner worden natuurlijk. Maar het meubelbedrijf verkoopt ze niet meer. Haar baasje heeft een oproep gedaan op social media voor knuffels en was overweldigd door de reacties, ook uit het buitenland, uit New York, Italië. Er kwamen overal heel veel knuffels haar kant op. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen de Italiaanse Damiano David, die alsmaar populairder wordt. Vorig jaar stond hij in september nog in een uitverkochte AVAS Live. En een half jaar later stond hij al in de veel grotere Ziggo Dome. Wie weet waar hij zijn volgende tournee gaat doen. Je hoort hem zo met zijn hit van vorig jaar. Maar eerst hoor je Carly Simon en You're So Vain.
1: Tijd voor je lunchbreak op Radio Rijnmond.

0: Damiano David en Born with a Broken Heart. Je luistert naar Radio Rijnmond. Als je een auto hebt, ja, dan moet je af en toe even naar de wasstraat. Nou, gemiddeld doen autobezitters dat één keer per maand. Anderen, zoals ik, die doen het als het echt niet anders kan. Als het dus nodig is. Het kost al gauw €15 per keer, nietwaar? Nou, behalve als je een abonnement hebt natuurlijk. En dat heeft Gert Kousenmaker uit Schiedam al 10 jaar. En nou mag jij even raden hoeveel keer hij al geweest is in die 10 jaar. Dus denk zelf maar even aan een getal. En dan zeg ik nee, meer. Want hij is al bijna 2800 keer geweest. Dat komt dus neer op bijna elke werkdag. Daarom hebben de medewerkers van zijn vaste wasstraat hem in het zonnetje gezet. Hallo Gert.
1: Hoi.
0: Wat voor een auto heb jij dat je er zo vaak door bent gegaan?
1: Ja, wel een goeie. Suzuki Splash.
0: Suzuki Splash? Ik dacht, een Rolls Royce of een Jaguar, weet je wel. Eentje waar je heel zuinig op bent, of een klassieker.
1: Nee, ik ben er wel zuinig op. Hij brengt me altijd van A naar B. Hij moet vertroeteld worden.
0: Ja, dat is duidelijk. Dus jij doet dat echt zo van, luister, je bent me heel dierbaar.
1: Ja, en ook dat. Maar ik rijd er toch langs die wasstraat. En het is een limited, dus ja, waarom zou je er niet doorheen rijden?
0: Je hebt een limited, dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar toch, hè, 5 keer per week heb ik zo'n beetje nu nagerekend. Hè. Dat kunnen er meer zijn, maar waarom ja, dan toch zo vaak? Want hij wordt toch niet vuil in de tussentijd, of wel?
1: Nou, ik werk in het centrum van Rotterdam, maar er komt aardig wat fijnstof op af, hoor.
0: Oh ja?
1: Nee, gekkigheid. Maar ja, ik had, ja, waarom niet? Dat kan toch. Soms rij ik 's ochtends vroeg richting Den Haag of wat dan ook. En dan kom ik 's middags terug en dan ga ik er nog een keer doorheen.
0: Echt waar? Je doet soms ook 2 keer op een dag.
1: Ja.
0: En ja, ik zou denken van, god, het is een kwartiertje. Wat is het? 10 minuten misschien. Hè, dat je dan kwijt bent. Kan ik beter besteden? Dat heb jij niet.
1: Nou, het is heel vaak druk bij die wasstraat. Er staan vaak van die rijen, dan rij ik door. Maar ik heb nogal rare werktijden. Dus 's middags om 2 uur, dan rij ik langs, dan kan je gewoon doorrijden.
0: Ja.
1: En er zit ook een snelkassa, dus dan ga je er gewoon doorheen.
0: Ja, jij bent natuurlijk met je abonnement, ben je vaak net even dan kan je ze zo uitzwaaien. Zoals ze vroeger met die panda deden, weet je wel. Dat ze de anderen uitlachten, omdat ze zelf sneller waren.
1: Ja, precies, ja.
0: Hey, maar, en je hebt een witte auto, hè? En,
1: ja, klopt.
0: Nou, ja, die blinkt en die straalt natuurlijk de hele dag door.
1: Ja, klopt.
0: Krijg je er wel eens opmerkingen over van mensen?
1: Nee, nooit.
0: Nooit?
1: Maar ik denk wel dat die mensen in die wasstraat denken, daar hebben die sukkel weer. Maar ja, dat maakt me even de rest niet zoveel uit.
0: Maar ken je ze niet onderhand allemaal?
1: Niet bij naam, maar Er staat dan bij die band om je erop te dirigeren, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, er staat even een duimpje, net alsof je bij Top Gun in een straaljager zit, zeg maar.
0: Ja, want hij hoeft jou toch nauwelijks aanwijzingen te geven? Ik bedoel, jij doet dat natuurlijk.
1: Nee. Ik kan er zo op rijden. Blindelings.
0: Automatische piloot natuurlijk.
1: Ja, geen probleem.
0: En is het niet aan de andere kant ook een beetje slecht? Want het zijn borstels die er altijd op die lak zitten.
1: Nee, we hebben best wel goede borstels. Dat valt op zich wel mee. Ik pak het goedkoopste programma. Hè. Je moet ook niet het duurste doen.
0: Oh.
1: Want anders dan klonnen het allemaal daaronder in je bodemplaat.
0: Oh ja.
1: En dat is niet goed. Maar ik ga er ook min 20 of min 30 of min 20 plus 30 ga ik er ook doorheen. Hè.
0: Hoe bedoel je?
1: Maakt mij niet uit of het nou min 20 is of plus 30.
0: Oh, dat maakt allemaal niet uit. Dus dit is
1: maakt niet echt uit, ook al regent het, hij gaat er gewoon doorheen.
0: Hij gaat er gewoon doorheen en het is puur omdat het kan. Nou kan je ook zeggen van, ik neem dat abonnement niet en dan ga ik voortaan gewoon met minder, betaal ik minder misschien wel als ik 1 keer per maand erdoor ga. Waarom doe je dat niet?
1: Ja, als er weer vogelpoep op zit of zo, of dan met die Sahara-zand of wat dan ook, weet je wel. Of ik ga ook 's ochtends vroeg weg, dan zijn je ramen best wel beslagen, zeg maar, door de temperatuurverschil.
0: Ja.
1: Nou, en als je er doorheen host, dan zie je alles weer goed.
0: Ja, precies. Ja, dus dat is zoals we bijvoorbeeld een verwarmde spiegel in de badkamer hebben, wat je ook denkt van wat een onzin. Maar het werkt wel. Jij gaat ervoor door de wasstraat, dan heb jij op je ritje geen last van beslagen ruiten.
1: Maar ik zou er wel verwachten dat Suzuki eens een keer kwam, want ik heb geen krassies op mijn lak voor de rest. Ja, alleen parkeerschade. Maar van die borstels en zo heb ik helemaal geen zo staan die jongens ook aan die lak staan ze met een duim, zeg maar.
2: Ja.
1: Voor jou zit er nog wel lak aan die auto voor jou, weet je wel. Maar dus maar er staat een andere auto, die staat erachter met een klacht dat die kras op zijn lak heeft. En dan staan heel veel, deze gozer heeft nooit een kras, joh. Wat is dat dan, joh?
2: Kijk naar hem, jongen, hij is er elke dag. Ja, precies.
1: Ja.
2: En nou heb je dus wel een oorkonde en een feestpakket gekregen. Wat zat
1: Klopt.
2: Er in dat feestpakket?
1: Een mooie bal. En een polo shirtje. En ja, en de oorkonde dan, zeg maar.
2: Nou.
1: En een grote bos bloemen.
2: Superleuk, Gert. Toch waar voor je geld, hè? Want die krijgt
1: ja.
2: niemand.
1: Dat de nummer 2 die was er 2000 keer doorgegaan. Dus die moet nog even doorgaan.
2: Die moet nog even doorgaan. Die gaat jou nooit inhalen, volgens mij.
1: Ja, of ik moet ermee gaan stoppen, dat weet ik nog niet.
2: Heb je daar plannen voor?
1: Nou ja, die wagen is ook ondertussen al 11 jaar oud. Dan kan ze weer een nieuwe auto dat ik of minder erdoor ga. Of dan ga ik er niet meer iedere dag door.
2: Oh, daar ga je toch wel over nadenken of je dat misschien toch niet doet?
1: Nou ja, mijn dochter vond het vroeger ook altijd leuk. Hè? Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. En nu heb ik een kleindochter en die vindt het ook hartstikke leuk. Al die borstels en alle schuim en alles.
2: Al dat enorme wat dat betreft. Wat er dan, je zit dan in die auto en je zit er middenin. Dus je hebt het eigenlijk gedaan uit entertainment voor je kind en later je kleindochter.
1: Ja, eerst voor mezelf. Maar ja, ik ben er nu wel gewend. Ik haal er geen kick meer uit, zeg maar. Maar dat haal ik er weer uit als ik dan die glimlach van die kleine zie.
2: Nou, ik zou bijna Willeke Alberti willen draaien. Of wat was het, Willy Alberti met de glimlach van een kind. Maar we glimlachen allemaal eventjes hier in de studio. Leuk dat je erover wilde vertellen, Gert. En veel plezier nog.
1: Met mag ik nog de groeten doen?
2: Ja, is goed.
1: Aan jullie trouwste luisteraar, Dave Kreuger. Die heeft zelfs een oortje op, die staat hier te werken. En volgens mij thuis heeft hij ook zijn oortje nog op. Die luistert 24 uur per dag naar Radio Rijnmond.
2: Collega van jou.
1: Collega van mij, mijn beste collega.
2: Dave,
1: beste paard van stal.
2: Leuk
1: Dave
2: dat je
1: Kreuger.
2: Luistert. Dankjewel Gert. Hoi.
1: Jongens, prettige uitzending. Fijne
2: Dankjewel.
1: Dag. Doei doei.
2: Hoi. Zo meteen de hoofdpunten uit het nieuws. Eerst even een ander radiostationnetje even tussendoor opzetten via Mano Ciao. 12 de la noche.

0: Manu Chao en Me Gusta Tu was dat. En het is 12:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. Radio Rijnmond. Nou, daarnet was het lekker rustig op de wegen. Er is nu een file. Die is te vinden op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen de afrit Oud-Beierland en het Hellegatsplein. Daar 5 minuten vertraging. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag, Erik.
0: Ja, goed dat je er bent. De temperatuur gaat lekker omhoog. Hè?
1: Nou ja, het is al warm. Het is nu al 25 graden in de regio. Dus het is al zomers te noemen. En niet alleen landinwaarts, maar ook langs de kust. Het is zelfs 25 graden bij een zuidwestenwind. Windkracht 3, hè. Dus die wind komt gewoon over zee. En toch nog 25 graden daar. Ja. Maar ook dus landinwaarts op dit moment. Nou ja, het wordt landinwaarts wel zo'n 7, 28 graden, denk ik. En de wind blijft matig waaien uit het zuidwesten. Ja, en het blijft volslagen zonnig. Dus daar is weinig over te melden verder. Vanavond schijnt de zon ook in Hoek van Holland. Ik gooi er maar eens even een andere twist aan. Daar gaat de zon onder om 21:41. Hoe leuk is dat?
0: Ik ga erbij staan. Eh? Ja, nee, ja. Dat is mooi.
1: Nou, speciaal voor de weerfotografen, hè? Voor weten ze hoe laat ze daar moeten opdraven.
0: Het gouden uur. Maken. Ja, precies. Dat is al heel erg.
1: Ja, dat is net natuurlijk ervoor. Ja. Nou ja, en als je dan kijkt naar de nacht, dan is het behoorlijk helder. De temperatuur zakt dan naar een graad of 18. Dus het is al zachter dan de afgelopen nacht. En morgen overdag, ja, dan is het zonnig, Erik, in de regio. Het is tropisch heet. De temperatuur die komt uit op ongeveer zo'n graad of 30 op het strand. 33 graden lokaal landinwaarts. En de wind waait dan zwak tot matig, komt uit het zuiden. Maar morgen in de middag gaat de wind wel meer vanaf zee waaien. Meer uit het noordwesten, op het strand. En dat betekent voor daar dan een heerlijke afkoeling. Dus het wordt niet koud. Maar het wordt gewoon even net wat minder warm, zeg maar. Hè? Dus ja, het strandweer blijft gewoon fantastisch. En dat bij een temperatuur van het zeewater momenteel nog steeds van 22 graden. Morgenavond blijft het heel lang warm. Morgenavond om 9 uur bijvoorbeeld is het nog een graad of 30.
0: Zo, jawel. Dat is echt warm.
1: Ja,
0: warm
1: wil ik horen.
0: Waarschijnlijk.
1: Dat is dan de nacht naar donderdag inderdaad. Dan koelt het niet verder af dan 20 tot 23 graden, Erik.
0: Oh, wow. Nou, daar ga ik rekening mee houden.
1: Ja. Maar dan gaat er wel iets veranderen. Want donderdagochtend gaat die wind bij ons al om meer naar zuidwest tot west. En dat betekent dat er minder warme lucht de regio binnenstroomt. En dan gaan we merken aan de temperatuur. Donderdag is er wel flink wat zon, overal droog. Maar dan wordt het 24 graden op strand. Nou, markeert natuurlijk helemaal niks aan. Tot een graad of 27 nog in het oosten van de regio. En dan zien we op vrijdag periode met zon. En dan zou het lokaal tot een regen- of onweersbui kunnen komen. Wordt het gemiddeld een graad of 24 ongeveer. Maar in het weekend droog weer, flink wat zon. En dan gaat die temperatuur weer om oplopen.
0: Goed, nou, dan weten we dat.
1: Dus ja, het blijft zomers.
0: Het blijft lekker zomers. Dankjewel, Ed.
1: Ja.
0: Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. Calvin Stengs vertrekt bij Feyenoord. Hij heeft een contract getekend voor 1 seizoen bij AZ Alkmaar. Dat is een club waar hij eerder ook over speelde. Stengs speelde 56 wedstrijden voor Feyenoord. Scoorde 9 keer. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Pisa. En daar speelde hij 2 wedstrijden. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio Moskou aangevallen met honderden drones. Zouden er bijna 400 zijn geweest. Maar de meeste zijn uit de lucht geschoten, zeggen de Russen. Er is niemand gewond geraakt. In een andere stad net buiten Moskou werd een wooncomplex geraakt. Volgens Oekraïnse media was daar het doelwit een staalfabriek. Ook vanuit Rusland kwamen aanvallen. Zo zouden onder meer 2 Oekraïnse schepen zijn bestookt in de Zwarte Zee. En laten we het weer eens hebben over het WK voetbal, Erik.
0: Oh ja, leuk.
2: Ja, nee, dat dacht ik al. Er is dit WK natuurlijk heel veel te doen geweest om wedstrijden van Argentinië en scheidsrechters en vooral de beslissingen van scheidsrechters. Nou, een van de punten waarover veel is gediscussieerd was een rode kaart in de wedstrijd tussen Argentinië en Zwitserland. Daar kreeg de Zwitserse aanvaller Embolo rood na ingrijpen van de videoscheidsrechter, de VAR. Die kaart was onterecht, zegt de internationale spelregelsorganisatie IFAB nu. De VAR had niet mogen ingrijpen. Schrijft de RTL. Bij een stand van 1-1 oordeelde de scheidsrechter aanvankelijk dat Paredes, ja, dat is iemand die ook na de finale nogal zichzelf als een slechte kant liet zien, dat Paredes Embolo had neergehaald en kreeg de Argentijn dus een gele kaart. Maar ja, toen greep de VAR in, toen ging de scheidsrechter naar dat videoscherm toe, die trok zijn beslissing in en gaf Embolo een 2e gele kaart voor een zwalbe en die kon dus vertrekken. De scheidsrechter baseerde zich op mistaken identity. Dat wil dus zeggen persoonsverwisseling. Maar dat kan alleen worden gebruikt als je daadwerkelijk een gele kaart aan de verkeerde hebt gegeven. Je geeft hem aan persoon A, terwijl persoon B de overtreding had gemaakt. In dat geval had dat volgens de spelregelsbond, die daar dus over gaat, niet mogen gebeuren. Het gebeurde wel. Argentinië won daardoor met 3-1 en ging door naar de volgende ronde.
0: Goh, dus eigenlijk werd er geroepen van had meer moeten worden opgetreden tegen Argentinië. Maar het resultaat is nu dat er eentje minder.
2: Nou, dit is dus een rode kaart voor de tegenstander van Argentinië. Dus dit is een

0: Robbie Williams, ja, die heeft het over de onvoorwaardelijke liefde, Love Supreme. En daar gaat ook de lunchplaat een beetje over.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Het is namelijk hond Antley, een zwarte, lieve hulphond die voor het baasje alles doet in het huishouden, overal met meehelpt. En er is één ding waar hij helemaal gek van is, en dat zijn de roze varkensknuffeltjes die te koop waren bij een meubelgigant. Inmiddels niet meer, en daar zit hem het probleem, want hij kan niet zonder slapen zelfs. Collega Cheryl, die kwam vanmorgen al aan met eigenlijk een hele leuke Cuddly Toy en Roachford. Karin Zonneveld, Donny Osmond, een Puppy Love. Jaap Pechtels, Sandy Shore, Puppet on a String. Christian Paparella, die zegt K3 en de drie biggetjes. Brenda van Duren, Louise Smith en Can't Live.

If Living Is Without You. Nou, dat is wel heel erg toepasselijk. Lionel Richie, Stuck On You, Phil Kort. Monique van Eyck, Perfect, Ed Sheeran. And Someone Like You, Adele. Corrie Oosdijk, Hound Dog van Elvis Presley. Of Samen een straatje om van Rudy Karel. I'm Your Puppet, James en Bobby Purify, zegt Peter van der Wulp. En hij zegt ook samen met Mario Binnendijk, Can't Sleep Without You van Golden Earring. Past natuurlijk ook heel perfect. Bring It On Home To Me, The Animals, zegt Jetty Veenkamp. Pia van der Mout, Patty Page, nou, March Is That Doggy In The Window. En Ria Osthoorn, die vindt het allemaal too sweet. Hozier. Welke plaat heb jij er nog aan toe te voegen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Eerst Alex Warren en Fever Dream.

Alex Warren en Fever Dream. Ja, een koortsdroom. En dat had die hond natuurlijk ook, hè, die zijn knuffeltjes bijna kwijt is. Ik heb heel veel leuke suggesties. Misschien heb jij er nog eentje. Maar ik ga er zo eentje uitkiezen, want dat moet gebeuren natuurlijk. Maar eerst iets anders. Het tekort aan tandartsen dreigt zo groot te worden dat sprake is van een mondzorginfarct, zegt de beroepsvereniging van tandartsen KNMT. Er is namelijk sprake van een dubbele vergrijzing. De komende 10 jaar stijgt het aantal gepensioneerden namelijk flink, maar een groot aandeel van de senioren is ook ouder dan 75. Dubbel zo oud dus eigenlijk dan die gewone vergrijzing. En al die mensen hebben vaak veel van hun eigen gebit nog over en gaan dan ook vaker dan gemiddeld naar de tandarts. Ja, en bedenk dan dat veel tandartsen ermee gaan stoppen omdat ook zij ouder worden. En het probleem is compleet. Gerrit is tandarts in Rotterdam-Blijdorp. Goedemiddag. Hallo? Nou, hoor ik weer even niks. We gaan nog even opnieuw proberen te bellen. We hadden net verbinding met Gerrit in de hoop dat hij nu de telefoon alsnog opneemt. Kijk nog even naar Rens. Ja. Zal ik even een plaatje draaien anders? Laten we dat maar even gaan doen. Boy Meets Girl. Waiting for a Star to Fall.

0: Needs Girl and Waiting for Star to Fall. Ja, ik zei het net al, tekort aan tandartsen. Dat dreigt zo groot te worden dat sprake is van een mondzorginfarct, zegt de beroepsvereniging van tandartsen KNMT. En ik praat er nu over met Gerrit. Hij is tandarts in Rotterdam-Blijdorp. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag, Erik.
0: Ja, we hadden het ook al over tandartsen die zelf ook ermee dreigen te gaan stoppen, omdat ze zelf ook ouder worden. Dus een groot probleem, zegt de KNMT. Hoe ver is dat pensioen voor jou verwijderd?
1: Nou, voor mij denk ik nog een jaar of vijf.
0: Vijf?
1: Okay. Ja.
0: En,
1: maar,
0: ja. Nou, hoe oud ben je?
1: 71.
0: Dan zijn gemiddeld andere tandarts al wel gestopt, of niet?
1: Ja, maar mijn streven is 50 jaar tandarts zijn. Dat vind ik
0: echt
1: leuk.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus dat is wel een... Ja, ik heb het enorm naar mijn zin. Ik vind het een enorm leuk vak. En, nou, het is gewoon prettig werken.
0: En merk je dat om je heen ook dat tandartsen dat hebben? Of zijn er echt wel de meeste tandartsen die daar echt mee stoppen? Want dan
1: Als ik naar mijn jaargenoten kijk, dan is denk ik 3/4... waar ik mee heb gestudeerd, die zijn nog aan het werk.
0: Echt waar? Dus die vinden het ook echt heel erg leuk?
1: Ja, ja.
0: En herken jij dit probleem, hè? Wat je hoort, dat veel ouderen dus langer een gebit hebben, maar wel vaker dan gemiddeld naar de tandarts gaan, en dat er dus een probleem ontstaat?
1: Nou, op dit moment is dat niet echt het geval. Als je dan kijkt, je kijkt gewoon naar sites van bepaalde tandarts, en dan zie je dat ze allemaal nog eigenlijk in Rotterdam, in ieder geval, patiënten aannemen. Zelf word ik naar de Voetsluis en daar zie je al dat een kleinere groep al geen patiënten aanneemt. Nou is het natuurlijk zo dat over 5 jaar is de situatie heel erg anders. Maar een opleiding duurt ook 5 jaar. Dus als er niet voldoende extra tandartsen worden opgeleid, ja, dan krijg je natuurlijk wel een probleem. Als er veel tandartsen zoals ik gaan stoppen.
0: Juist.
1: Want... En je ziet ook dat heel veel net opgeleide tandartsen, niet zoals wij toen wij starten, dan werkte hij gewoon 5 dagen de week en moest je praktijk open zijn tot 5 uur, want je was verantwoordelijk voor je eigen patiënten. En nu zeggen de meesten gewoon, ik ga parttime werken, dus die werken 2 of 3 dagen. Jonge tandartsen.
0: Dus dan
1: ik was gisteren toevallig bij mijn eigen tandarts en zij wilde ook tandarts aannemen, maar die willen gewoon niet langer werken dan 4 uur. 'S middags.
0: Per dag?
1: Ja, tot 4 uur 's middags. Oh, en dan willen ze gewoon vrij zijn.
0: Ja, en dan kunnen ze dus minder mensen aannemen. Dus je leidt wel mensen op dan, maar die gaan niet allemaal al dat werk overnemen.
1: Ja, dat komt er dus bij. Ja.
0: Ja. Dus denk jij dan dat, hè, jij zegt ook al zelf, ik wil nog 5 jaar doorgaan. Nou, gaan we er even vanuit dat meerdere mensen van jouw leeftijd dat dus ook doen, want die werken nu ook nog allemaal, dat er dan toch over 5 jaar wel een groot probleem kan ontstaan?
1: Nou ja, dat gaat er dus dan gebeuren. Als je niet voldoende... Er worden nu, vindt de KNMT, te weinig tandartsen opgeleid.
0: Ja.
1: Om dat gat op te vullen. Willen dus meer opleidingsplaatsen hebben.
0: Ja, en waarom zijn die er niet eigenlijk? Weet jij dat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Dan moet je bij het ministerie zijn. Dat weet ik natuurlijk ook niet.
0: Het gaat gewoon om het feit, hè, want ik heb gehoord dat er een soort numerus fixus voor is. Hè. Je hebt zoveel opleidingsplaatsen per jaar. Dus het gaat dan puur waarschijnlijk gewoon om geld van, we gaan niet meer opleidingsplaatsen openstellen. Want dat kost te veel.
1: Ja, nou, daar weet ik het fijne natuurlijk niet van. Maar dat... Daar vragen ze dus wel om extra opleidingsplaatsen.
0: Ja. Nou zie jij in de stad ook, hè, dat er praktijken zijn die meer bedrijven zijn geworden. Dus dat er niet meer zelfstandige tandartsen zijn dan, maar die zitten dan als werknemer eigenlijk in zo'n praktijk.
1: Ja.
0: Gaat dat is, helpen?
1: Nou, of het gaat helpen, dat weet ik niet. Maar de solopraktijk of de kleine praktijken zijn gewoon een uitstervend vak. Het worden net zoals bij die dierenartsen, worden het steeds meer commerciële bedrijven. Dat is gewoon de eigenaar gewoon eigenlijk helemaal geen tandarts is, maar gewoon een keten opzet.
0: Ja. En,
1: en dat is natuurlijk voor deze tijd, ja, de moderne tijd moet je gewoon meegaan. Maar een kleine praktijk van 4 stoelen is gemiddeld al klein.
0: Ja.
1: Dat zien ze al als kleine praktijk.
0: Dus jij bent echt een uitstervend ras.
1: Ik ben zo'n Madurodam praktijkje, ja.
0: Met één stoel.
1: Ja, maar wel prettig. Daarom kan ik het volhouden. Als je dus een heel bedrijf hebt, dan is het veel moeilijker. Dan heb je dus te veel meer zorgen. Ik heb geen zorgen.
0: Nee, jij bent blij met hoe je het doet. 5 jaar dus nog. Ik wens je daar veel succes mee. In ieder geval hopen dat je dat gaat volhouden. En hopen
1: dat
0: er toch in de tussentijd een aantal opleidingsplaatsen bij zijn gekomen.
1: Laten we dat hopen.
0: Dankjewel, Gerrit.
1: Oké, dankjewel Erik.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Brenda van Duren bedacht deze van Mariah Carey voor het hondje die niet zonder die knuffels kan. Without You.

0: plaat toch gewoon voor die hond die niet zonder zijn knuffeltjes kan. Without You. Heel erg bedankt allemaal voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen mag je weer meedoen voor een prijs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis mee met Golden eSIM.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen Belinda Carlisle. En als je haar grote hit uit 1988 hoort, dan kun je je niet voorstellen dat ze ooit zong in een vrouwelijke punkband, de Go-Go's. Maar toch is het zo. Eerste nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
15: Goedemiddag. De politie heeft vorige week in Dordrecht een man aangehouden die in het centrum rondliep met een bijl en een flink mes. Agenten werden aangesproken door mensen die zeiden dat ze werden lastiggevallen door een agressieve dronken man. Toen de man werd gefouilleerd kwamen de wapens tevoorschijn. De man zelf zei erover dat hij zich wilde verdedigen als iemand hem aanviel. In het deel van Dordrecht waar de man werd aangetroffen mag preventief gefouilleerd worden. Daardoor konden de wapens gevonden worden, zegt de politie. Hij is opgepakt voor openbare dronkenschap, wapenbezit en het verstoren van de openbare orde. In meerdere gemeenten worden morgen maatregelen genomen vanwege de voorspelde hitte. Zo in Vlaardingen en Schiedam, daar is het hitteprotocol van kracht. Dan wordt het afval eerder opgehaald en de kinderboerderij gaat eerder dicht. Het hitteprotocol treedt in werking wanneer de verwachting is dat de temperatuur op een werkdag minimaal 2 uur boven de 30 graden uitkomt. In een woning in de Franse stad Orange zijn in een huis de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. Die lagen in een kartonnen doos in de woning van een stel, schrijft de Telegraaf. De vrouw had eerder een kind ter wereld gebracht terwijl ze leed aan zwangerschapsontkenning. Dat is een psychologisch fenomeen. Het zou bovendien ook niet het eerste kind zijn geweest. De politie is de woning gaan doorzoeken en toen vond de vader de stoffelijke rest in een doos. De politie heeft verder niks losgelaten over de vondst. Kelvin Stenks vertrekt bij Feyenoord. Hij heeft een contract getekend voor 1 seizoen bij AZ Alkmaar. Dat is een club waar hij al eerder voor speelde. Stenks speelde 56 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin scoorde hij 9 keer. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Pisa in Italië. Daar speelde hij 2 wedstrijden. Dan het weer. Zonnig, droog, zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet. De temperatuur komt in de middag uit op 32 graden. In het westen is er vanaf wind wel wat verkoeling. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Een goed gevulde snackpan kan je ermee winnen, dus dat is niet mis. En je maakt ook nog kansen op de week- en de maandprijs. Ik heb een nummer achterstevoren gezet. En de vraag is, welke is dit?

0: klinkt een beetje monumentaal, toch? I Will Always Love You, Dolly Parton. Op lepel 1, die kan je kiezen. Je kan ook kiezen voor When With You I'm Born Again van Billy Preston en Syreeta. Of For My Heart Will Go On. Dat is lepel 3. 1, 2 of 3, laat het maar weten via de Rijnmond app. Druk op App Ons. Zometeen Belinda Carlisle.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroomsale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Lunchbreak. Erik Lemmers.
12: Radio met een grote R.

0: Belinda Carlisle. In 1978 richtte ze mede die band op, de Go-Go's. Wat dus punkmuziek was, maar die hielpen eigenlijk de New Wave in de jaren 80 populair maken in de Verenigde Staten. En toen ging die band uit elkaar. Toen is ze solo gegaan en toen maakte ze dit soort hits. Dus ze is er niet slechter van geworden, zou ik maar zeggen. Hier het begin van deze lunchbreak. Fijn dat je er weer bij bent en luistert. Zometeen pluis ik het archief door van de Diergaarde Blijdorp. Dat wordt namelijk overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. En we kijken naar verschillende belangrijke momenten in die geschiedenis van de dierentuin. Zometeen het plan waardoor de hoofdingang verplaatst werd naar het Kleinpolderplein en de bouw van het Oceanium. Dat zo, maar ik heb natuurlijk ook nog voor jou een prijs. En dat is een goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En als je geluk hebt, win je ook nog de weekprijs aanstaande vrijdag. Een lunch voor twee personen in een restaurant hier in de buurt. En vrijdagmiddag gaat ook de maandprijs eruit. Dat is een gezinsabonnement op de dierentuin met 7 mensen. Welke hit is dit die ik achterstevoren voor je draai?

0: wat hoorde je nou eigenlijk? Hè? Was dat Dolly Parton op dessert lepeltje 1? I Will Always Love You. With You I'm Born Again, lepel 2 van Billy Preston en Sarita. Of was het 3? My Heart Will Go On van Celine Dion. Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen die heerlijke nieuwe hit van Shanna Spyro. Ze is pas begin 20, maar ze wordt nu al vergeleken met grootheden als Amy Winehouse en Adele. En waarom ze in dat rijtje past, nou, dat ga je gewoon zo meteen zelf ervaren gewoon. Maar eerst een nummer dat Guus Meeuwis schreef als liedje voor een studentenwedstrijd in Tilburg. Het werd een nationale klassieker. Hier is die, Het is een Nacht.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 3.

0: Nou, daarom is ze zo goed dus. Want het klinkt wel heel mooi, hè, dit. My Material Lover van Shanna Spyro is dat. Uit Groot-Brittannië.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Phil Kort, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij belt uit.
2: Geervliet.
0: Geervliet. Ja, ja. En wat ben je daar aan het doen?
2: Ik ben aan het eten.
0: En wat zit er op de bammetjes? Ik gok dat het bammetjes zijn.
2: Ja, volkoren. En dan heb je nu net de paté uitgesmeerd. Dus,
0: lekker.
2: Ja, en straks die... nog eventjes iets met tonijn.
0: Zo, kijk, ja. Doe maar lekker duur. Crème patéetje neem ik aan dan.
2: Ardennen
0: paté. Ardennen paté, daar nog echte roomboter onder, heel toevallig.
2: Ja.
0: Oh, jij bent een levensgenieter.
2: Ja, mag wel, hè? 81.
0: Dan 81 inderdaad. Nou, dan mag jij zeker van het leven genieten. En wat doe je vandaag verder nog na de lunch?
2: Zal ik een beetje knutselen.
0: Wat knutsel je?
2: Een verrijdbare kast met laadjes.
0: Oké, dus om het leven aangenamer te maken, makkelijker.
2: Dit is voor een achterkleinzoon.
0: Oh, en jij bent degene in de familie die altijd wordt opgetrommeld om dat soort dingen te maken dan?
2: Ja. Ik bied ook altijd aan, hoor. Dus eigen schuld.
0: Ja, dat is je eigen schuld. Maar je hebt dus twee rechterhanden.
2: Ja.
0: Heerlijk lijkt me dat, zeg. Ja, ik heb er twee linker, dus je moet het mij niet vragen. Maar ik zou heel blij zijn met een opa in de familie die dat doet.
2: Goed, nou.
0: Ja, nou, dan zijn we ook wel weer uitgeluld inderdaad. Je hebt gewoon gelijk eigenlijk ook. Ja. Laten we eens kijken, wat had je net voor nummer bedacht?
2: Nou, voor Celine Dion.
0: Met...
2: Ja, toch?
0: Ja hoor, met My Heart Will Go On. Dat was op lepeltje 3.
2: 3, ja.
0: Helemaal goed.
2: Het was zo'n herkenbaar stem. Dus een jengel. Dat ik denk, hé, Celine Dion.
0: Ja. Nou, dat had jij goed bedacht inderdaad. Nee, ik had er nog wat andere stemmen bij gedaan natuurlijk. En toen ik het zo beluisterde, dacht ik, ja, Dolly Parton, nee. Billy Preston en Sarita natuurlijk al helemaal niet, want er zit een mannenstem in. Maar onmiskenbaar Celine Dion inderdaad. Dus helemaal goed. Jij krijgt een zomerse snackpan. Laat dat de beloning zijn voor de kast die jij aan het maken bent voor je kleinzoon.
2: Ja.
0: En wie weet zit er ook nog een lunch in. Daarvoor ga je aanstaande vrijdag wel luisteren.
2: Ja, ik luister wel hoor.
0: Helemaal goed, daar ben ik blij.
2: Nee, als ze bellen, neem ik op.
0: Kijk, dus als ze bellen, neem je op. In de middag ook weer bij Afslag Rijnmond. Ja, want wie weet is het gezinsabonnement voor de dierentuin dan ook van jou.
2: Ja.
0: Leuk dat je meedeed, Phil.
2: Ja, leuk dat je belde, ja?
0: Vind ik ook. Eet smakelijk, hè?

0: George Ezra en Green Green Grass. Laten we natuurlijk hopen dat het nog even duurt, hè. Het is 2:30, je luistert naar Lunchbreak. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Ridderkerk en Hendrik Ido-Ambacht, sta je 8 minuten in een file. Het weer, zonnig en droog, zomers warm, middagtemperatuur van 25 tot 28 graden. Vanavond dus ook nog lang zon. Dan wordt het helder vannacht en koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch warm, dan met 32 graden in de middag. Op het strand dan kun je eigenlijk het beste zijn. Want er komt nog wat zeewind en die zorgt in de middag voor enige verkoeling. Teun Willems is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Teun.
1: Dag Erik. Een dierenopvangcentrum in Numansdorp in de Hoekse Waard heeft in 1 keer 11 katten moeten opvangen. De dieren zijn afkomstig uit een woning in Den Haag, waarin 1 keer 21 dieren uit huis zijn gehaald. Het was bij een ouder iemand die niet meer voor de dieren kon zorgen. Het gaat vooral om Perzische katten en hun lange vacht is zwaar, vervuild en sommige katten kunnen zich nauwelijks normaal wassen of bewegen. En mogelijk zijn de vrouwtjes ook nog eens zwanger, want ze waren niet geholpen. De opvang is nu op zoek naar iemand die het kan helpen bij het oplossen van het probleem met de vacht van de katten. En in meerdere gemeenten worden maatregelen genomen vanwege de voorspelde hitte. In Vlaardingen en Schiedam is het hitteprotocol van kracht. Zo wordt afval eerder opgehaald en ook gaat de kinderboerderij eerder dicht. Het hitteprotocol treedt in werking wanneer de verwachting is dat de temperatuur op een werkdag minimaal 2 uur boven de 30 graden uitkomt. En een video over ratten in een Rotterdamse woonwijk zorgt de afgelopen dagen voor afschuw op sociale media. Op de video is te zien hoe een vuilcontainer is omringd door luiers, drinkpakken, karton en ander afval. En daar lopen een stuk of 7 ratten tussendoor. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam bevestigt dat hij de video heeft gezien en dat de bak wordt vervangen.
0: Ja, het is sowieso smerig, maar niet gek natuurlijk als dat gebeurt, toch?
1: We kijken er niet van op, nee.
0: Nee, lijkt me zeker niet in onze steden. Dankjewel, Teun.
1: Ja hoor.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Samber, zometeen, maar eerst Bob Sinclair.
2: Radio met een grote R.

Daar word je vanzelf positief van, toch? Som Rob Sinclair. En ik zou zeggen dat hij dankjewel zingt, maar dat zal vast een mama appelsap zijn. Love Generation. Het is alsof het nooit anders is geweest, maar iemand heeft ooit bedacht dat het Diergaardblijdorp een compleet nieuwe ingang nodig had, met een grote publiekstrekker daar. En dat werd het Oceanium. Er is dus een masterplan over gemaakt en ik ga daar zo meteen over praten in het kader van Archief Blijdorp. Dat is onze twee keer per week rubriek over het archief van de dierentuin.

0: ook wel weer leuk om eens terug te horen. De Chaplin Band. We hebben bestaan van 1976 tot 1992. En het is een Zuid-Limburgse band. En het was eigenlijk bedoeld om de disco-rage, om daarop in te springen. Ja, je hoort er wel een beetje die Italo-disco toch in terug, hè? Dit nummer is dan ook een cover van Lucio Battisti, een Italiaanse zanger. Dus ja, geen wonder dat het daar vooral een grote hit werd. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Archief Blijdorp.
2: Een beesterlijke geschiedenis.
0: En we gaan het hebben over ja, de lange geschiedenis van die dierentuin. En vooral eentje van alweer 1988. Dat is dus zo'n 40 jaar geleden. En dan hebben we het over de nieuwe ingang van die dierentuin. Onder leiding van toenmalig directeur Ton Dorrestein kwam er toen een zogeheten masterplan dat de hele dierentuin heeft veranderd. 12 jaar later volgde de bouw van het Oceanium. En Ton Dorrestein is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Dag, hallo.
0: Ja, wat hield dat oorspronkelijke masterplan nou eigenlijk in?
3: Het was overigens al een idee wat net voordat ik kwam in 88 al een beetje vorm had gekregen op papier. En de gedachte was dat je dieren moest laten zien in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. En daarbij een verhaal moest vertellen wat de waarde van zo'n dier naar het publiek toe, maar vooral in het leefgebied waar zo'n beest voorkwam, tot zijn recht liet komen. Nou, dat deden ze door landschappen, de dierentuin, om te gooien in een soort continentenlandschappen. Dus zoals gezegd, dat stond op papier. En toen ik in 88 kwam, zei de toenmalige voorzitter Chauffeur: nou, hier is het plan, kijk maar wat je ermee doet.
0: Nou, leuk. En toen, wat heb je ermee gedaan?
3: We zijn begonnen met de uitvoering. We zijn heel voorzichtig begonnen, want het kostte allemaal vreselijk veel geld. En het grappige is dat er waren natuurlijk twee dierentuinen in Nederland die er al mee begonnen waren. In Emmen, wat een prachtige dierentuin al was toen, en in Arnhem. En wij liepen, ik weet nog dat ik een van de eerste keren in Blijdorp kwam toen, dat ik dacht, ja, het is niet echt een iets wat aanspreekt naar het publiek. Ondanks het feit dat dat Van Ravenstein er een aantal prachtige gebouwen neer had gezet. Maar recht doen aan welzijn van dieren was nou iets minder aan de orde. Ja. Dus we zijn begonnen, heel voorzichtig, met een klein stukje Azië. Dat was al anders dan in het masterplan stond, maar een moerasgebied en een vleermuizengrot. En dat sloeg eigenlijk aan bij het publiek. En vervolgens zijn we iedere twee jaar hebben we een stukje bijgebouwd.
0: Ja, want dat was dus inderdaad een geldverslindend project, denk ik, hè?
3: Ja, het was heel, heel veel geld. Blijdorp was redelijk arm lastig op dat moment. We hadden volgens de cijfers hadden we 600.000 bezoekers per jaar. En ik weet nog dat ik in de eerste week dat ik kwam in 88... eens naar die cijfers ben gaan kijken over het aantal bezoekers. En dat ik echt niet verder kwam dan 450.000, 460.000 bezoekers.
0: Wow.
3: Dat is met heel veel vaste klanten, heel veel abonnementen. Want wat dat betreft is Blijdorp natuurlijk redelijk uniek.
0: Ja,
3: dat er ontzettend bezoekers. Veel mensen in Rotterdam een abonnement op Blijdorp hadden en hebben.
0: Precies. Ja, dus dan sta je daarvoor en dan heb je dus de keuze om enorm veel te investeren ook nog eens.
3: Precies. We hadden een subsidie van de gemeente. Die was al jarenlang richting Blijdorp gaande om de entreeprijzen zo laag mogelijk te houden. Hartstikke goed. En om kinderen van alle scholen in Rotterdam bijna gratis, ik geloof voor 1 euro, ik weet niet meer uit mijn hoofd, 1 gulden toen nog, naar binnen te laten komen in glasverband. Mm-hmm. In glasverband. Dus ja, we hadden wel die steun en ik ben met de gemeente gaan praten of we die steun tijdens onze masterplanperiode, of we konden rekenen dat dat die gecontinueerd werd. Nou, het antwoord van Bram Peper, ik herinner me nog als de dag van gisteren zei, in de hele raad, natuurlijk gaan we daarmee door.
0: Gelukkig.
3: Dus dat maakte het makkelijker om een lening bij de bank af te sluiten. En we hadden ontzettende mazzel. We hadden ontzettende mazzel dat in 1988 in de winter Laska, een ijsbeertje, werd geboren. En die ging in maart 1989 naar buiten. En ik heb nog nooit zoveel fotografen bij elkaar gezien.
0: Echt waar?
3: En zoveel televisie. Toen dat kleine beertje naar buiten kwam en in het water sprong. En dus de moeder er werd uitgevist.
0: Kijk, en toen wilde iedereen natuurlijk Laska zien. Dus dan had je wat dat betreft precies de bezoekerscijfers flink opgekrikt.
3: Ja, en exact, toen kwam ook nog het... Wij woonden toen tijdelijk boven de oude ingang in een oude dienstwoning. Want ons huis, we hadden nog geen huis in Rotterdam.
0: Nee.
3: En de kinderen moesten toch naar school. En ik weet nog dat ik op tweede paasdag toen uit het raam keek boven. En ik was even naar boven gelopen. En dat ze tot onder het viaduct bij de Van Aarselaan stonden. En helemaal de Van Aarselaan af tot aan de, wat is het, Stadhoudersweg of zoiets dergelijks. Ja. Maar in ieder geval een rij van honderden meters.
0: Zo,
3: dus toen ben ik naar beneden gegaan. Ik zei, gooi de hekken maar open. Laat iedereen maar gratis naar binnen dan.
0: Echt waar?
3: Het was al 3:00 PM.
0: Dat was dan commercieel weer niet zo heel erg.
3: Nee, maar we hadden toen wel, ik geloof, 6.000 of 16.000 bezoekers. 16.000 bezoekers binnen.
0: Ongelooflijk. Nou, en daarna het Oceanium is erbij gebouwd. Ook zo'n geldverslindend project. Maar het is denk ik wel heel goed geweest. Wat is nou het beste geweest van dit hele plan?
3: Het beste is dat we onze ideeën overeind gehouden hebben. Dat we weinig concessies hebben gedaan. En altijd rekening hebben gehouden met het feit dat het publiek het ook mooi moest vinden. We wilden een verhaal vertellen. Hè. We wilden een verhaal vertellen over biotopen waar die dieren in voorkwamen, om dat dure woord te gebruiken. En de mensen moesten het ook leuk vinden en moesten met plezier komen. Het moest een mooie tuin zijn. En ik denk, daar hebben we heel weinig concessies op gedaan. En ja, een beetje mazzel moet je altijd hebben natuurlijk.
0: Juist, ja.
3: Want en het Oceanium, daar hebben we een forse lening voor af moeten sluiten. En ik weet nog goed dat wie was toen, ik weet niet meer precies wie dat was, van de hoofdbouw- en woningtoezicht van de gemeente. En die zei, we hebben een aanvraag voor het Oceanium van jullie gehad.
0: Ja.
3: Om dat te bouwen, we moesten een bouwvergunning hebben. Dat hebben we ingediend bij de EU. En daar hebben we subsidie aan voor gevraagd.
0: Kijk.
3: En ik kan je nu berichten dat we 13 miljoen gulden toen nog subsidie hebben gekregen. En die gaat allemaal naar jullie.
0: Nou, kijk.
3: Ik ben zelden sprakeloos, maar toen was ik helemaal sprakeloos.
0: Dat kan ik me goed voorstellen, want dan ineens begint het te lopen.
3: Hè?
0: En zo is het gegaan inderdaad. En het heeft een enorm succes opgeleverd. En ja, er past eigenlijk maar één plaatje bij, Tom. Go Your Own Way, Fleetwood Mac.
3: Ja, precies.
0: Dank je wel.
3: Jo, graag gedaan.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way uit 1977. Ja, ik heb nog meer lekkere muziek, maar die gaat Ronald van Oudhuis te draaien straks. Robert Palmer, Undercover, Teddy Swims, Boudewijn de Groot en Bel Perez. Die komen allemaal nog voorbij in de middag door, dus gewoon lekker blijven luisteren. Ga je langzaam naar het nieuws van 2 uur met deze. Pearl Jam, Just Breathe. Ik wens je een hele fijne middag. Tot morgen.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
15: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zo de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willens. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. In totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest dus worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. En een dierenopvangcentrum in Numansdorp in de Hoekse Waard heeft in 1 keer 11 katten moeten opvangen. De dieren zijn afkomstig uit een woning in Den Haag, waar in 1 keer 21 dieren uit huis zijn gehaald. Het was bij een ouder iemand die niet meer voor de dieren kon zorgen. Het gaat vooral om Perzische katten. Hun lange vacht is zwaar vervuild en sommige katten kunnen zich nog nauwelijks normaal wassen of bewegen. Mogelijk zijn de vrouwtjes ook nog geen zwanger, want ze waren niet geholpen. De opvang is nu op zoek naar iemand die kan helpen bij het oplossen van de problemen met de vacht van de katten. En Kelvin Stengs vertrekt bij Feyenoord. Hij heeft een contract getekend voor 1 seizoen bij AZ Alkmaar, een club waar hij eerder al voor speelde. Stengs speelde 56 wedstrijden voor Feyenoord en daarin scoorde hij 9 keer. Vorig seizoen werd Stengs verhuurd aan Pisa en daar speelde hij 2 wedstrijden. Het weer, het is zonnig droog en zomers warm en het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet en de temperatuur komt in de middag uit op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag dan voor wat verkoeling. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
0: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Nu vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
21: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Ja, de eerste prijs voor de meest overbodige cover gaat naar de band Undercover. Dat is een Brits gezelschap dat in 1992 de classic hit van Jerry Rafferty, Baker Street, onder andere nam, daar een discoversie van maakte. En een hele kuddes mensen die dachten dat dat van Undercover het origineel was, hè? Totdat natuurlijk pa en ma zeiden van hey, wat komt er nou voor herrie uit je slaapkamer? Ga eens even luisteren naar de enige echte, de OG. Oftewel Jerry Rafferty. Ja, Baker Street is natuurlijk een geweldig hit. En ik maak een geintje. Ook dit is best smaakvol gedaan. Het was voor de nieuwe generatie best te pruimen natuurlijk. Goedemiddag, welkom bij Rijnmond de Middag Door. Ik begon met een gouden ouwe van Robert Palmer. 1978, The Best of Both Worlds. En Robert Palmer vond ik echt een geweldig artiest. Totdat hij heel plotseling overleed. Dat was eind september 2003. Volgens mij in een hotel in Parijs. Hij was slechts 54 jaar. En hij was daar voor een tv-opname in de Franse hoofdstad. Hij zou daar een paar nachtjes blijven. Maar hij werd dus doodgevonden in zijn hotelkamer. Gestorven aan een hartaanval. Ja, dat is natuurlijk hartstikke triest. Hij werd door het Amerikaanse muziekblad ook nog tweemaal uitgeroepen tot de best geklede man in de popmuziek. Won ook nog twee Grammy Awards. Kortom, ja, Robert Palmer is jong in het harnas gestorven, maar had wat mij betreft nog heel lang door mogen gaan. Wat een geweldenaar was dat. En goede clips ook altijd, hè? Smaakvolle clips, mag ik dat zeggen? Wat heb ik in de tas zitten? Teddy Swims, zometeen Boudewijn de Groot. Ja, de kist kan zakken, de cake en de koffie staan klaar. Belle Perez heb ik meegenomen. Santana en Michelle Branch, die hebben ooit iets leuks samen gedaan. En ook Snap. En nou ja, voor de liefhebbers dan is Yves Berendsen ook een graag gehoorde gast. Zijn nieuwe plaatje is Misschien is het tijd. Nou, misschien wordt het tijd om hem weer eens te draaien. Maar nu eerst Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

België met een hit van 20 jaar geleden. Que viva la vida. Spanje, el viva, wereldkampione. Maar dat is alweer oud nieuws bijna. Ja, Belle Perez heb ik ooit mogen ontmoeten hier bij Radio Rijnmond. Toen deed ze een tour met allerlei Belgische journalisten in haar kielzog. En toen kwam ze ook bij Radio Rijnmond langs. In het programma van Hans van Vliet. Op de Matenesselaan zaten we toen nog. En ik mocht haar in dat programma interviewen. Maar er was dus een hele kudde pers bij. En die maakte foto's en maakte filmbeelden. En ik had een t-shirt aan. Dat had ik ooit in Amerika gekocht. Met de tekst P is for piss. Ja, een hele vreemde tekst. Ik geef het toe. Ik heb het nog steeds in de kast liggen. Ik zal het wel eens aandoen. Maar Belle Perez dacht dat het een P voor Perez was. Maar daar stond dus heel wat anders. Dus ja, ze begon over het t-shirt. En ze stond een beetje met de bakkers vol met tanden. En later zag ik bij een tankstation een story liggen. Die heb je ook had je althans in die tijd ook in België. En er stond op de cover een foto van mij met Belle Perez. Met dat t-shirt P is for piss. Met een heel verhaal erbij. Dat ze geschokt was en bla bla bla. Nee, dat is helemaal niet waar. Want ik heb ze later nog wel eens ontmoet in Live at Lloyd. En dat wist ze dus inderdaad nog, dat t-shirt. Dus het heeft wel indruk gemaakt. Het trieste is wel van Belle Perez. Een hartstikke leuke, lieve Vlaamse deerne. Dat ze vorig jaar natuurlijk een heel vreselijk jaar heeft gehad. Met het plotseling overlijden van haar partner. Dat gun je niemand. Daarvoor hoorden we, het is bijna een brug te slaan. Maar ik doe het niet. Maar een plaat die heel vaak hoog stond in de crematie- of begrafenis top 10. Boudewijn de Groot met Avond. Het kwam ook nog even voorbij. Laten we maar snel wat vrolijkers gaan doen. We gaan Down Under naar een Australische band met de naam Sherbet. En die hadden toen in 1976 een lied met een titel How Z. En niemand dacht, wat is nou How Z? Maar als je van cricket houdt, dan weet je wat How Z is. Als er een bal, een beetje een dubieuze bal, dan roepen dus de cricketspelers naar de umpire allemaal How Z? Oftewel, wat vind je daarvan? Ga je optreden of niet? Nou, ik zeg, How Z?

The Lord of the Strings, oftewel Carlos Santana, die in 1969 als een jong Pikinoga ook al de Sterren van de Hemel speelde op Kralingen Pop. Hè? Ja, was Santana al actief, een hele jonge band nog. Maar vorige week is hij 78 geworden, speelt nog steeds de Sterren van de Hemel. En dit deed hij in 2002 met Michelle Branson. Dat leverde een prachtige plaat op trouwens, hè? The Game of Love. Jason Donovan hoorde je net nog voorbij komen met Too Many Broken Hearts. En straks komt er nog veel meer lekkers voorbij. Sterker nog, ik kan niet wachten. Ik heb het hele uur al uitgezien naar dit moment. Echt, geloof me of niet. En de mensen die mij kennen weten dat ik nu echt vanuit mijn hart spreek. Vanuit mijn onderbuik ook een beetje. En vanuit mijn passie voor muziek. Ik mag op deze dinsdagmiddag, zo kort voor 2:30... Of is het al 2:30? Ik mag in ieder geval... het is al 2:30 geweest, joh. De tijd vliegt, hè. Maar grote meneer uit de Nederlandse popmuziek. Een nieuwe ster aan het firmament. Vergeet alles van voorheen. Hier is hij. Jawel, de nieuwe single van Yves Berens.

0: I don't know, whatever.
1: Maroon 5 was dat 2012, One More Night. En daarvoor dat lekkere Rhythm is the Dancer van Snap. 92 was dat een grote hit. Straks in het volgende uur heb ik nog heel veel lekkers in de tas zitten hoor. Ik heb hem gisteren al aangekondigd. Die rapper die ooit is neergeschoten. En volgens mij hebben ze nog steeds de dader niet opgepakt. Ik hoor deze klanken ook regelmatig uit de slaapkamer van Zoon Lief. Oftewel Tupac, een gouden oude oldie. 1999 maakte hij Changes. We gaan hem straks horen, als eerste plaats zelfs. Ik heb ook nog Madonna meegenomen. The Beach Boys met God Only Knows uit 1966. Wat een topplaat blijft dat toch. En een hele lekkere van Madness. Ook terug naar de jaren 80 met Our House. Nu nog even muziek tot het nieuws van 3 uur zometeen. En dan heb je nog een uurtje trommelvlies gekietel voor de boeg. En dit is ook lekker. Dit is gewoon Miley Cyrus. Ja, kom er maar in, Miley.

0: Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Straks nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 5 jaar cel had geëist. En een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. In totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. En Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. En doelman Timon Wellenreuter kan de komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VFF Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhaalde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. En de 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen de aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon. Vannacht is het helder en het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet en de middagtemperatuur van 32 graden. Op het strand zorgt de zeewind in de middag voor enige verkoeling. dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
12: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Dit is Radio Rijnmond.
24: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

is echt zo'n one-hit wonder wat mij betreft uit 1988. Oftewel Taya Sewell, Love is Contagious. Weet je wat ook besmettelijk is? Want dat is de vertaling voor contagious. Ja, je in de rap scene bevinden en dan sneuvelen door een schietpartij. Dat gebeurde Tupac, de eerste artiest die je zojuist hoorde uit 1999 met Changes. Ja, Tupac is natuurlijk een roemruchte Amerikaanse rapper. Heeft ongelooflijk veel platen, met name in de VS, verkocht. Dat zijn er echt al 100 miljoen volgens mij. Maar hij werd doodgeschoten op 13 september 1996. Hij was slechts 25 jaar. Het gebeurde in Las Vegas. Hij had een bokswedstrijd bezocht van Mike Tyson, die nog steeds leeft trouwens, in Las Vegas, in de woestijn al daar. En hij reed mee als passagier met een baas van de platenmaatschappij. En bij een verkeersrit kwam er een witte Cadillac naast hun auto rijden en werd er geschoten. En Tupac werd meerdere keren geraakt en 6 dagen later in het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Ja, er zijn boeken volgeschreven, er zijn documentaires gemaakt en nog nooit hebben ze echt de dader 100% kunnen oppakken. In 2023, een paar jaar geleden, werd Dwayne Keith D. Davis gearresteerd en aangeklaagd voor de moord. Maar die zaak loopt nog steeds, want ja, dan zegt hij, ik heb het wel gedaan, dan zegt hij weer niet. Kortom, ja, de moord rond Tupac Shakur is nog steeds een soort mysterie. En dat heeft ook bijgedragen aan zijn nog steeds heilige status bijna binnen de rappers scene. Niet te veel praten. Het is zomer. Gewoon lekkere muziek draaien is het devies. Nou, clap to the mouth. Wat heb ik nog in de tas zitten dan? Dat heb ik al een paar keer gezegd. Weet je wat? We gaan gewoon lekker muziek draaien. Kom op, zeg. Dit is...

Brilliant Disguise van Bruce Springsteen hoorde je. En daarvoor de slapeloze nachten van The Opposites. Ja, slapeloze nachten. Och, die had ik jaren geleden. Zegt ook de ochtend presenteerde. Kwam ik helemaal niet meer aan mijn nachtrust toe. Iedere ochtend de wekker om 4:15. Tegenwoordig zijn Peter en Milou zo gek gevonden om dat iedere ochtend te doen. Nou, ik neem mijn pet ervoor af, hoor. Want het is echt een aanslag op je mentale en fysieke gestel. Als je eigenlijk totaal uit je ritme komt. En ook s'nachts en s'avonds. En ook eigenlijk helemaal niet meer kan slapen. Nee, dat is een drama. Er zijn heel veel mensen dus die slaapproblemen hebben. En je moet maar zo denken, als je s'nachts wakker ligt, zet zacht wat muziek op, wat klassieke muziek of zo. Of zet Rijnmond op, want wij hebben s'nachts ook gewoon lekkere non-stop muziek. En je moet ook maar denken, ik ben niet de enige die wakker ligt. Misschien dat een beetje helpt, hè? Dat schept een band. Wat heb ik zometeen in petto? Ja, er is nog wel wat te vieren trouwens, want Monique van de Ven, de bekende actrice die vorig jaar trouwens nog met de grote bioscoop in de open lucht te gast was hier bij de vertoning van Turks Fruit. Die is vandaag jarig en wordt 74 jaar. En nu we toch bezig zijn met feliciteren, het is in ieder geval geen felicitatie waard, maar wel een condoleance. Johann Sebastian Bach is vandaag gestorven in het jaar 1750. Oh, ja, die komt bijna alweer terug, zou je zeggen.

Lean Marlin met Sitting Down Here. 26 jaar geleden in de studio opgenomen. En daarvoor een gouden ouwe die veel ouder is. Of om precies te zijn 60 jaar dit jaar. De Beach Boys met misschien wel hun allermooiste plaat ooit uitgebracht. En in heel veel van die polls komt God Only Knows ook gewoon als beste liedje ooit gecomponeerd uit de bus. Ja, daar verschillen natuurlijk de meningen over. Maar ik kan me er best in vinden. Als je dat goed gaat beluisteren, zit dat zo fantastisch in elkaar. God Only Knows. Luister hem nog maar eens terug op je koptelefoon. Dan hoor je echt al die laagjes muziek. De Beach Boys waren daar,

Miles Smith met Niall Horan, die ooit in One Direction het maatje was van Harry Styles. En die plaat heet Drive Safe. En daar heb ik zelf Engels gestudeerd. En hoorde ik ook wel andere mensen. Ja, maar het is toch Drive Safely? Ja, dat is formeel grammaticaal juist. Maar in straattaal in Amerika kun je gewoon tegen elkaar zeggen, als je het huis verlaat, van Drive Safe. Ja, dat kan gewoon. Dat is helemaal correct. Dus ze hebben niet in de studio zitten pitten of wat dan ook. Nee, dit is gewoon Amerikaans. What?

ze leuk, hè? In het begin van de Zero's, de Nederlandse zangeres Caro Emerald. Met A Night Like This brak ze eigenlijk behoorlijk door. En het is een artiestennaam natuurlijk, hè? Want ze heet in werkelijkheid Caroline Esmeralda van der Leeuw. Geboren in 1981 in Amsterdam. En zingt ook heel veel jazz. En dat zal ze ongetwijfeld nog wel een keer doen. Maar ik weet nog dat ik ze een keer te gast had in mijn lunchprogramma destijds. En toen waren we live op... Nee, dat was niet live op het tennisplaza. Nee, dat was gewoon in Live at Lloyd. En toen kwam ze op, volgens mij, Crocs of slippers. Maar toen zag ze dat het ook gefilmd werd. En toen, och jemig, ja, wat nu? Ja, ik ga niet op mijn slippers in beeld komen natuurlijk. En toen weet ik dat ze van mijn toenmalige producenten... de geweldige producenten Marleen Verschoor... leende zij haar knielaarzen. Maar de kuiten van Marleen zijn een stuk slanker dan die van Caro Emerald. Dus ze kreeg de ritsen niet dicht. Dus ze heeft daar met open met wol gewatteerde knielaarzen, geloof ik, staan optreden. Ja, die beelden moeten nog ergens te zien zijn op YouTube. Misschien kun je het nog nakijken. Maar Caro Emerald, ja, we hadden ongelofelijke lol erover. En daarna is ze nog een keer gekomen en begon ik weer over die kuiten van Caro. Ja, ze lag weer in een deuk. Want het had een bepaalde omvang. Nou ja, dat mag toch? Hartstikke leuk, lekker. Dan heb je een beetje spek om in te bijten. De koek is op. Ik ga afscheid nemen op deze dinsdag 28 juli. Wens jullie een hele mooie afslag Rijnmond. Zometeen met Feza en Rijntjan natuurlijk. En morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4. Neem ik weer een tas met lekkere muziek mee. Bye bye!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
17: Laat meer zien.
18: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Eerst Teun Willems met het nieuws.
19: Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. En trok het meisje de borstjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond, waarna hij haar verkracht. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelt wat er precies was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 5 jaar cel had geëist. En bij het zwembad Het Kleine Badje in Roon is ingebroken. Bij de inbraak is het materiaalhok opengebroken waarbij vernielingen zijn aangericht. Er is ook geprobeerd om in het hok te komen waar je een kaartje kan kopen, maar dat is niet gelukt. De inbreker is gefilmd, maar nog niet aangehouden en het zwembad heeft aangifte gedaan. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde het DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan de komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. En de 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen de aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht is het helder en het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. En op het strand zorgt een zeewind in de middag voor enige verkoeling. dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan de files. Op dit moment files op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 4 kilometer, een kwartier vertraging. A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Ypenburg 3 kilometer, 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht, een file van 7 kilometer.
18: Nu alweer druk op de snelwegen in onze regio. En zit je op de snelweg, dan kom je vanzelf dat bord tegen met afslag Rijnmond. En dan zing je vanzelf mee met het volgende nummer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: Alping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hilligersberg. Voor het complete Alping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Alping Studio, Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
24: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: vind, dat is ook maar goed. Afslag Rijnmond. Elke werkdag tussen 4 en 7. Het is nu 7 minuten over 4, dus we gaan weer beginnen aan 3 uur lang. Een show boordevol met muziek, nieuwe muziek, oude muziek, gestripte muziek, lekker lange muziek. Het zit er allemaal in. Natuurlijk ook het nieuws van deze dinsdag. En dat bespreek ik allemaal met mijn engeltje op mijn schouder. Mag ik het zo zeggen, Feza?
1: Oh, ja, dat mag zeker.
0: Dat mag altijd,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat ja. mag wel.
0: Soms zeg ik het duveltje uit een doosje.
1: Ja,
0: op
1: dat.
0: Diva
1: dat...
0: van de redactie.
1: Ja, op, die vind ik iets minder.
0: Engeltje op mijn schouder.
1: Ja, die vind ik leuker.
0: Hou het daarop. Nou, zeg het maar.
1: Nou, heb je dat berichtje van Madonna gezien?
0: Het was een berichtje in het Nederlands.
1: Ja.
0: Vandaag op Twitter en volgens mij ook op haar Insta-story. Daar ben ik niet helemaal zeker.
1: Ja.
0: Ik heb wel op Twitter gezien.
1: Ja, en er staat met een spelfout, maar dat geeft niet. Ik bedoel, hè, ze is niet Nederlands. Dus leuk als ze wel een Nederlands berichtje typt.
0: Ja.
1: En dan gaan er nu geruchten rond dat ze dus aanwezig is tijdens Pride Amsterdam.
0: Ja, want wat ze heeft getwitterd is een grote een afbeelding, een roze vlak.
1: Ja.
0: Met daarin de tekst, ik heb iets, en bedoelt ze waarschijnlijk iets. Ik heb iets
1: ja.
0: waar ik over wil praten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat dat maar één ding kan zijn. Maar
0: waarom
1: goed.
0: In het Nederlands?
1: Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat ik ga ervan uit dat wel eens kan kloppen.
0: Als er mensen zijn die meer weten hierover, stuur ons dan even een appje.
1: Laat ons weten.
0: App ons iets of iets.
1: Ja,
0: gewoon
1: precies.
0: Via de Rijnmond.
1: Iets of iets. Ja, en jij?
0: We gaan meteen Jacco bij ons in de studio.
1: Ja.
0: De waterstanden zijn erg laag. En dat heeft voor de binnenvaart gevolgen. Het heeft ook gevolgen voor de riviercruises die er volop zijn. Ik denk niet voor die grote cruiseschepen. Want die komen gewoon vanaf zee en die hebben nergens last van.
1: Nee.
0: Die gaan toch niet verder dan de Erasmusbrug. Heb je die grote vandaag zien liggen?
1: Nee.
0: De Disney Dream.
1: Disney. Ligt vandaag, ik heb er wel heel veel over gelezen, zeg
0: voor
1: maar.
0: Voor de tweede keer in Rotterdam.
1: Ja.
0: En ik zag hem vanmorgen voorbij gaan. En op de bovenste verdieping zo'n enorme wildwaterglijbaan, weet je wel. En dat zag ik ook wel zijn vader waren. Gewoon mensen door die glijbaan.
1: Wat grappig.
0: Ja, geweldig gezicht.
1: Oh, wat leuk.
0: Hij ligt er nog tot 7:30 vanavond. Dan gaat hij alweer weg. Dus als je hem wil zien, zeker even kijken naar de Disney Dream.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Een rockband met een mandoline. Echt heel bijzonder dit. 1991. Niemand had verwacht dat het zo goed zou werken. Maar Losing My Religion. Met een nummer 1 hit in Nederland voor R.E.M. Je hoort hem weer eens hier op Radio Rijnmond. Daarvoor hoorde je Nate Smith en Fix What You Didn't Break. En dat brengt de tijd op 12 voor half 5. Is het al tijd voor...
1: Ja, nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek, tijd voor nieuwe muziek. Nou, dan gaan we weer een fijne nieuwe plaat voor je draaien. We hebben weer wat gevonden. De 33-jarige Morgan Wallen is vandaag aan de beurt. Die komt uit een, klein dorpje in Tennessee, Amerika. Groeide op als zoon van een predikant, zong met zijn zus in de kerk en werd in 2014 bekend door de Amerikaanse versie van The Voice. 4 jaar later verscheen zijn debuutalbum en sindsdien is hij uitgegroeid in razend tempo tot een van de grootste countrysterren ter wereld. In Nederland kennen we hem pas sinds enkele jaren van de hits I Had Some Help met Post Malone, zijn eigen Love Somebody en natuurlijk What I Want met Tate McRae. Been By Now heet de nieuwe single. Het is zijn eerste solo-single in 2026. Het is een nummer dat gaat over twee mensen die blijven proberen hun relatie te redden, terwijl ze eigenlijk al lang weten dat het nergens meer naartoe gaat. En de titel bevat een pijnlijke conclusie. Als we echt voor elkaar bestemd waren, dan waren we inmiddels wel gelukkig samen geweest. De muziek die klinkt zonnig, maar daaronder zit dus een verdrietig verhaaltje. En Morgan Wallen heeft gezegd dat deze sound van deze nieuwe single echt de sound is waarmee hij de komende tijd ook nieuwe muziek wil gaan maken. Been By Now. Hier is de nieuwe van Morgan Wallen.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Been By Now. Dat is een nieuwe single van Morgan Wallen. En morgen weer nieuwe muziek rond deze tijd in Afslag Rijnmond. Dan weer een heel andere plaats natuurlijk. Radio Rijnmond, we zijn tot 7 uur bij je met Afslag Rijnmond. En nu duiken we in het disco-verleden.

0: Komt hij nog een keer? Zo lekker in deze plaats. Was zo goed. Born to be alive. Dat was Patrick Hernandez op Radio Rijnmond.
1: De Stripjockey.
0: Dat is de titel van het spelletje dat we elke dag spelen in dit programma. Daarvoor hebben we een echte stripjockey in dienst genomen. Die zit hier boven in een apart kamertje hard te werken om bekende hits helemaal te strippen tot er bijna niks van over is. Alle muziek, dat stript hij eraf. De zang die houdt hij over en dan knipt hij een heel klein stukje uit. Dan kunnen wij met z'n allen gaan raden welk liedje het is die het liedje zingt. En Feza, wat zijn de prijzen?
2: Oh, nou, je kunt sowieso een goed gevulde snackpan winnen.
0: Snackpan.
2: En maandprijzen, die geven we deze vrijdag al weg, hè?
0: Ja.
2: Dus niet heel veel mogelijkheden meer om deze maandprijs te kunnen winnen.
0: Iedereen die heeft gewonnen al deze maand met een spelletje bij Rijnmond, die moet komende vrijdagmiddag extra goed opletten bij Afslag Rijnmond. Want je kunt maar zo gebeld worden voor die maandprijs. Maar zover is het nog lang niet. Eerst maar eens even meedoen met de Stripjockey. En dit is de opgave van vandaag.
3: En daarom brauch ik dich zo zeer.
0: Makkelijk, denk ik. Wat denk jij?
2: Ja, we weten dat het Duits is. Tenminste.
0: Heel goed. Ja,
2: Duits school.
0: Warm, ja.
2: Ja, dus dan is het inderdaad, wie kan het zijn?
0: Wie kan het zijn? Wie zingt het? En hoe heet dat liedje ook alweer?
2: Ja.
3: En daarom brauch ik dich so sehr.
0: Ja, ik weet zeker dat er goede oplossingen gaan komen. Ja, wees er snel bij. Bel 010 436 4436. Of stuur je oplossing met de Rijnmond app.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
11: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
10: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
11: Die geur van dat water.
10: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
11: Uitvinding, die ambulance.
0: Half vijf, dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, en waar staan de files?
2: Op de A4, Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Gouda. Nee, knooppunt Benelux.
0: Ja, dat is een hele andere kant op.
2: Dat is een hele andere kant op, inderdaad. En dat is in totaal, ja, want ik ben twee files nu bij elkaar aan het optellen, omdat ze er apart op stonden.
0: Ja.
2: Maar ze horen eigenlijk gewoon bij elkaar. En dat is een file van 8 kilometer, allemaal extra informatie.
0: Ja.
2: In een kwartier vertraging, zo. Dan hebben we de A4 gehad. Dan gaan we door naar de A15. Nijmegen richting Gorkum. Tussen Del en Leerdam. 4 kilometer 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug. 3 kilometer 10 minuten vertraging. Door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht op de parallelbaan. En de andere kant op. Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer. Een vertraging van ongeveer 10 minuten.
0: We hebben vanavond eerst nog zon. We krijgen een heldere nacht. Het koelt af naar 18 graden. En morgen weer volop zon. Droog, tropisch heet. Het wordt 's middags 32 graden. Op het strand krijgen we een briesje voor wat verkoeling. Dus dat is dan wel weer lekker. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Teun.
1: De 55-jarige Rotterdammer Marinus L. is veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de verkrachting van een meisje in het Rotterdamse Zuiderpark. Het 7-jarige meisje was vorig jaar augustus in een rietkraag op zoek naar kikkers. Haar moeder verloor haar eventjes uit het oog en toen het kind weer opdook, vertelde ze hoe een naakte man haar onderbroek naar beneden had getrokken en haar had misbruikt. Sinds de verkrachting durft het kind amper nog naar buiten. Net als het OM heeft L 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Bij het zwembad Het Kleine Badje in Roon is ingebroken. Bij de inbraak is het materiaalhok opengebroken waarbij vernielingen zijn aangericht. Er is ook geprobeerd om in het hok te komen waar je een kaartje kan kopen, maar dat is niet gelukt. De inbreker is gefilmd, maar nog niet aangehouden en het zwembad heeft aangifte gedaan. En een Canadese politicus is op heterdaad betrapt op het gebruiken van AI voor het schrijven van zijn speech. Bill Oliver las tijdens een toespraak in het provinciale parlement van New Brunswick per ongeluk een AI-instructie voor.
12: That exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap.
1: Ja, de zin bedoeld als opdracht om de tekst vloeiender te maken, ja, stond nog in het document. En de politicus merkte de fout zelf niet op en ging rustig verder.
0: Was gewoon instructie voor. Heerlijk. Ja.
2: Oh,
0: genieten.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond.
0: Dat zou ons echt nooit overkomen, hè, Peter?
2: Nee,
0: wij niet.
13: Radio met een grote R.

0: Robert De Niro's Waiting. Talking Italian. Bananarama was dat. Het is 6:55.
1: De stripjockey.
0: Die heeft weer zijn best gedaan vandaag. En een Duitse hit gestript vandaag. Dat kunnen we wel verklappen, want dat is overduidelijk. En volgens mij is het niet zo heel erg moeilijk vandaag. Alle muziek is eraf gehaald. Klein stukje zang is over. En dit is het liedje wat we mogen raden. Welk liedje is dit en wie zingt het?
2: Und darum brauch ich dich so sehr.
0: Ik denk toch dat je dit zinnetje wel herkent, maar het moet maar net bij je opkomen uit welk liedje het ook weer is. Dus nog één keer.
2: Und darum brauch ich dich so sehr.
0: Hoe heet het liedje waar dit zinnetje uitkomt? En vraag 2 is dan ook nog, wie zingt dit liedje? Als je beide dingetjes weet, even bellen naar Radio Rijnmond 010-436-4436. Welke hit is gestript door onze stripjockey? Je kunt ook appen met de Rijnmond app.

0: Radio Rijnmond geeft kleur aan je dag. Net als Sommieux. Lekker veel kleur. En we hebben een telefoon uit Rotterdam-Zuid, klopt dat, Feza?
1: Ja, zeker.
0: Je bent een van je kennissen gebeld.
1: Ja, gezellig. Ja.
0: Sandy, hoi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Sandy van der Horst, ik hoor dat je uit Rotterdam-Zuid komt.
2: Dat klopt.
0: Dan gaat ons hart altijd helemaal open.
1: Zeker.
2: Ja, echt waar?
0: Wij houden heel erg van Rotterdam-Zuid.
1: Ja.
0: En Feza helemaal.
1: Helemaal.
2: Ik ook.
1: Ook nog eens een keer uit Charloes. Dat is helemaal mijn hometown.
0: Hoe lang woon je er al, Sandy?
2: Nou, ik ben er geboren en getogen.
0: Oh, ja.
2: En hoe dus lang... dat is vanaf 72.
0: Zo.
1: Oh, okay.
0: Zo, ja, ja, ja. En wat maakt Rotterdam-Zuid nou zo leuk?
2: Ja, het is mijn thuis.
0: Ja.
2: Waar ik vandaan kom, als ik op Zuid ben, ben ik weer thuis.
0: Ja, ja. En tegenwoordig zie je daar ook een reuzenrad draaien, hè?
2: Ja, daar kijk ik tegenaan.
0: Ja, daar kijk jij tegenaan.
1: Ben je
2: daar
1: geweest?
2: Kijk ik tegenaan.
0: En wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het leuk.
1: Ja, ben je er geweest?
2: Ik ben er nog niet geweest.
1: Oké. Okay. Ga je? Wil je?
2: Nou, mijn kleinkinderen zitten in Marokko, dus dat is een beetje ver.
1: Ah, ja. Ja, ja.
2: Maar zodra ze in Nederland zijn, dan ga ik zeker kijken.
0: Ja,
1: oh, spannend. Ja, laat ons weten hoor. Ik ben ook wel benieuwd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Als je op Zuid woont, mag je er toch gratis naartoe?
1: Oh, dat weet ik
2: dat
1: niet.
2: Dat klopt, ja. Ja, de kinderen van Zuid mogen gratis. Ja, vind ik ook wel een mooie iets.
1: Ik weet niet of ze mij als kind beschouwen.
0: Nee, maar je hebt niet alleen kinderen. Okay. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar...
1: dan gaan we even opzoeken. Ja, komt goed.
0: Volgens mij kun je gewoon een code aanvragen op die website. Dan mag je gratis.
2: Ik denk het ook. Ja, volgens mij ook.
0: Ja, okay. Ja.
1: Komt helemaal goed.
0: Goed, dat gaan we nog een keer proberen, Feza. Ja. Maar nu ter zake, Sandy. Want welk lied is er volgens jou gestript door onze stripjockey?
2: Ja, ik ben die doel.
0: Van?
2: Van Marianne Rosenberg.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja, ja, je bent van 1972, dus ja, dat was ook echt een jaren 70 hit. Dus die heb je misschien...
2: Ja, dat is ook een beetje nostalgie, hè?
0: Ja, leuk. Nou, en weet je wat je gewonnen hebt?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, oh, je hebt een superleuke... Nou, we hebben een gevulde snackpan, geven we weg, sowieso.
2: Ja.
1: En je maakt kans op onze maandprijs en die geven we deze vrijdag weg. Dat is een gezinsabonnement voor Blijdorp.
2: En dan, leuk.
1: Voor 2 volwassenen en maximaal 5 kinderen.
2: Super,
1: ja,
2: leuk.
1: Dat zou leuk zijn, hè?
2: Ja.
0: Hou vrijdagmiddag de radio aan, Sandy. Maar die snackpan, die helemaal gevulde snackpan, moet ik erbij zeggen. Ja,
2: heerlijk,
0: die komt sowieso
2: lekker
0: naar je toe. En ondertussen lekker genieten van Marianne Rosenberg. Dit is
2: dankjewel.
0: Dag Sandy.
2: Hey, dankjewel. Doei.

0: Deze zit in ons bakje Guilty Pleasure.
1: Ja, en Jacco is nu ook aan het meeswingen, zo leuk.
0: Nou, wie houdt er nou niet van dit liedje?
1: Nou.
2: Word je gewoon blij van,
0: hè, toch?
2: Ja, ja, heerlijk.
0: Daarom draaien we maar. Vandaag gestript door onze stripjockey, maar was niet moeilijk. We kregen veel te veel goede oplossingen. Ik zal eens even een hartig woordje spreken met onze stripjockey. Over Guilty Pleasures gesproken.

0: Jacco, ken je dit liedje?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, toen dacht ik al, dat moet ik ook eens een keer doen.
0: Ja, dat moet je ook eens een keer doen.
1: Want dat wordt zo bezongen. Willy Alberti, Willeke.
0: Ja, Willy en Willeke.
1: Ja, daar komt-ie.

0: Ja, het is niet voor niks dat we dit liedje natuurlijk even opzetten. Want je hebt je vandaag bezig gehouden met het onderwerp riviercruises. En ja, daar zijn we best goed in Rotterdam mee. Je ziet altijd wel wat van die riviercruiseboten liggen daar langs de boompjes, Maasboulevard. Die hebben een beetje last van de droogte tegenwoordig.
1: Zeker, want er liggen er nu meer dan anders. Want ze hebben eigenlijk een nieuwe route gekregen. Veel van die riviercruises die beginnen in Keulen. Dat is dus ja, toch wel diep in Duitsland. Mm-hmm. En dan gaan ze stroomopwaarts richting Basel.
0: Ja.
1: En ik vroeg aan een van die Duitse toeristen, Ursula, van hoe ging dat? Je had een reisje geboekt van Keulen naar Basel. En toen?
2: Dat was van Keulen naar Basel. Met dem gleichen Schiff. Na, von Koblenz, da ging dann ein Stück gar nichts. Und bei Karlsruhe auch nochmal eine ganz Niedrigwasser. Also es war gar nicht zu befahren.
3: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
1: Ja, dus ze moesten omkeren. En die riviercruisers die kregen dus een nieuwe bestemming. Nederland, België, want daar kun je nog wel lekker uit de voeten met zo'n lange riviercruise.
0: Ja.
1: En die zijn omgeboekt. En ja, nu doen dus allerlei toeristen die eigenlijk naar Basel wilden, die doen dus Rotterdam aan.
0: Ja, gunstig voor Rotterdam zou je zeggen? Of...
1: Ja. Nou ja, zeker. Want dat is extra drukte aan de kade. En ze besteden hier ook nog wat euro's. En iemand zei van nou, het weer is hier veel lekkerder dan in Basel, want daar is het nu zo heet. Geef mij maar Rotterdam.
0: Ja, en wat vindt het havenbedrijf hiervan?
1: Nou, die kade die is van de gemeente. Ik heb wel het havenbedrijf gebeld, dus ze konden er eigenlijk niks over zeggen. Maar ik heb wel diverse schippers gesproken ook. Die zeggen, ja, het is toch wel zorgwekkend hoor. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. En ook als het gaat zoals het nu gaat, volgend jaar... ik weet niet of er dan nog een riviercruise-industrie is... als er zo weinig water uit Zwitserland komt. Dan kon het wel eens afgelopen zijn met die sector.
0: Ja, en die mensen die hier nu zijn... kunnen die wel weer terug naar Keulen? Of
1: ja,
0: waar ze vandaan komen?
1: Dus dat vroeg ik ook aan Ursula en aan Wolfgang en aan Andrea. Komen jullie nog terug naar Keulen?
0: Ja.
1: Nou, zeg het maar.
2: Ja, denken wir. Daar staat das Auto in de garage.
4: Wir werden sehen.
1: Ist schon noch erreichbar übers Wasser?
4: Bisher ja, wir haben keine andere Info.
5: Am Samstag nach Köln, wenn Wasser genug da ist, was ich nicht glaube. Sonst müssen wir in Düsseldorf vielleicht auschecken und dann mit Bus.
1: Ja.
0: Ja, waarschijnlijk met de bus.
1: Met de bus.
2: Oh jee.
1: Nou, zij is nog optimistisch van... nou, dan Düsseldorf, dan een stukje met de bus. Maar ik heb even nagevraagd. Keulen is echt niet meer bereikbaar. En de schipper van deze riviercruiseboot die denkt van... nou, als we Nijmegen halen, dat is wel het maximaal haalbare.
0: Nijmegen maximaal en terug naar Duitsland zit er niet meer in. Goed om te onthouden. En dat zal de komende weken denk ik niet anders worden. Hè,
1: nee.
0: In het weerbericht. Jacco, dankjewel.
1: Tjus.

Farm was dat, een bandje uit Liverpool met één grote hit in de jaren 90. En dat was deze All Together Now op Radio Rijnmond. 6 minuten voor 5, dinsdagmiddag. Afslag Rijnmond is er tot 7 uur. En dit is een kraker uit de jaren 70 van Chaka Khan.

0: Chaka Khan. 1979, I'm Every Woman. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Toch even op internet kijken, denk ik.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Ik heb geen idee.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al!
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Teun Willems leest het nieuws.
15: De 55-jarige Rotterdammer Marinus L. is veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de verkrachting van een meisje in het Rotterdamse Zuiderpark. Het 7-jarige meisje was vorig jaar augustus in een rietkraag op zoek naar kikkers. Haar moeder verloor haar eventjes uit het oog en toen het kind weer opdook, vertelde ze hoe een naakte man haar onderbroek naar beneden had getrokken en haar had misbruikt. Sinds de verkrachting durft het kind amper nog naar buiten. Net als het OM heeft L 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Aan de Diederikse Zeedijk in Dirksland bij de slikken van Flaké is een tractor in brand gevlogen. Het vuur sloeg over naar het droge gras rondom de tractor, waardoor ook een stuk grasland in brand kwam te staan. Ongeveer 50 vierkante meter is afgebrand. Het vuur is inmiddels weer uit en de brandweer is aan het nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal ransomware-aanvallen is afgelopen jaar gestegen. Dat meldt de autoriteit persoonsgegevens. Bij die aanvallen dringen criminelen computersystemen binnen en persen ze de slachtoffers af. Dat kan door gegevens te vergrendelen of door ze te kopiëren en te dreigen het online te zetten. Vorig jaar ging het op 136 aanvallen en in 2024 ging dat nog om 127 aanvallen. Doelman Timon Welleroyter kan de komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijk duel met Olympique Lyon. Welleroyter verruilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen de aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon. Vannacht is het helder en het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. En op het strand zorgt een zeewind in de middag voor enige verkoeling. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
9: Drie files op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft 3 kilometer, een uur vertraging. A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Rotterdam-Overschie 4 kilometer, 10 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht een file van 8 kilometer. Ongeveer 10 minuten vertraging.
0: Het is vooralsnog een bescheiden avondspits.
9: Ik zou zeggen,
0: hou we zo feest. Daar is iedereen blij mee. Zometeen in afslag Rijnmond verder met The One and Only... The one and only.
9: Ja?
0: Die.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
3: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: The one and only Chesney Hawkes was dat. Een man met maar één grote hit. Nou, dat was deze hele fijne uit 1991. Je oogjes beginnen helemaal te glimmen, Peter.
1: Ja, ik was ook wel een klein beetje verliefd.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Chesney Hawkes.
0: Dat dacht ik al aan je gezicht te zien.
1: Goed, hij had maar één hit. Dus dat is snel over.
0: Die draaien we wel af en toe op Radio Rijnmond. Omdat het gewoon een heel erg lekker nummer is. Het is 5:09. Goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Afslag Rijnmond. Met nog veel dingen te bespreken. Ja, eerst maar het laatste Madonna-nieuws. We hadden het vorige uur al even over die merkwaardige tweet van haar.
1: Ja, dus ik dacht, ik blijf haar Instagram even in de gaten houden. Ja. Want misschien dat er meer informatie over bekend wordt. Nou, er is niet per se meer informatie bekend geworden. Of er is niet meer bekend geworden. Maar er is wel haar bericht aangepast.
0: Ja, maar je moet even zeggen welk bericht.
1: Ja, ze had dus een bericht gepost met ik heb iets waar ik over wil praten.
0: Ja, met een spelfoutje.
1: Dus niet iets, maar iets. Ja. En dat is nu geworden, ik heb iets waar ik over wil praten. Dus er is iemand die haar heeft doorgegeven.
0: Ja.
1: Het is iets in plaats van iets. Dus dat is aangepast. Maar ja, willen we nog altijd weten wat dat dan is waar ze over wil praten.
0: Ja, zij wil haar Nederlandse fans dus iets vertellen. Want anders dan
1: doe je dat niet.
0: Zeg je niet de berichten op Insta, maar ook op Twitter staat die ik heb iets waar ik over wil praten. Ja, en Teun die zei net tegen ons, die tekst die komt natuurlijk in het Engels van dat liedje dat ze heeft gemaakt met Sabrina Carpenter.
1: Ja, er wordt dus gedacht dat Madonna op Pride Amsterdam zal optreden. En misschien is dat een optreden samen met Sabrina Carpenter.
0: Dat zou helemaal te dood zijn. Nou, zo fantaseren we er rustig op los.
1: We houden het in de gaten.
0: Dat is precies de bedoeling natuurlijk van Madonna. Die wellicht binnenkort weer met een nieuwe tweet komt of een berichtje op Insta. We gaan het zien, we gaan het volgen. We houden het allemaal bij, maar we hebben ook nog regionaal nieuws te melden.
1: Ja, Floating Farm, die staat te koop.
0: Floating Farm, dat is die drijvende boerderij in Rotterdam-West. De Merwehaven ligt er al jaren met ook echt een aantal koeien aan boord. Het is echt een stal die drijft in de Rotterdamse haven. Heel bijzonder. Maar die moet daar dus kennelijk weg en staat nu te koop. Wat ik persoonlijk wel jammer vind. Ik kom er wel eens langs en denk ja, het is toch weer zoiets geks in Rotterdam.
1: Het is toch bijzonder inderdaad.
0: Wel leuk. Dus we gaan zo meteen even bellen met de mensen achter de Floating Farm, de drijvende boerderij in Rotterdam.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Ja, twee grote wereldsterren achter elkaar. Taylor Swift en Bruno Mars. Je hoorde de allereerste hit van Taylor Swift, Love Story. En de allerlaatste hit van Bruno Mars, On My Soul. Dit is Radio Rijnmond, dit is Afslag Rijnmond. We moeten het hebben over de drijvende boerderij in Rotterdam-West. De Floating Farm. Want we zagen een groot bord daar staan op het grasveld voor de drijvende boerderij. Te koop. De Floating Farm is te koop in de Rotterdamse Merwehaven ligt hij nu. Er was al bekend dat de vergunning niet zou worden verlengd. Ze zou er nog zitten tot 2028. Maar daar is nu nog bijgekomen dat de vloer niet volgens de regels is aangelegd. De Milieudienst Rijnmond die let op dat soort zaken. Dreigt nu met boetes en gaat handhaven per 18 augustus, hebben ze aangekondigd. En daar willen ze dus niet op wachten. En daarom staat de Floating Farm nu te koop. Ik spreek erover met Minke van Wingerden. Minke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Ik kan je een beetje slecht verstaan, Rijn-Jan. Oh. Maar...
0: Nou, ik hoop dat het goed genoeg is om de volgende vraag te ontvangen. Van wat is er nou precies aan de hand? Waarom moet het nu opeens zo snel allemaal?
1: Het moet zo snel omdat... Kijk, toen wij de Floating Farm begonnen... hebben wij daar een emissiearme stalvloer in gelegd. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar ons idee was dat wij een boerderij wilden maken... met zo weinig mogelijk uitstoot.
0: Ja.
1: Dus de vloer die daar ligt, daar rijdt een mestrobot overheen. Die zuigt de mest op, die brengt die naar de mestput... of naar de mestscheider. De mest wordt direct gescheiden in urine en in droge stof. En door dat direct scheiden... heb je 60% minder uitstoot.
0: Ja, supergoed, nou, zou je zeggen. Daar zullen ze wel blij mee zijn.
1: Ja, maar de vloer die we erin hadden gelegd... dat was een vloer volgens de regeltjes, want die was gecertificeerd, zoals ze dat noemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar die vloer die ging na verloop van tijd bollen, uitzetten, raakte los. Dus dat was gevaarlijk voor de koeien. En de mestrobot die mest opzuigt, ja, die ging er ook niet meer goed overheen. Aha. Met als gevolg een niet schone stal. Dus wij hebben gekeken, die vloer moet eruit. We moeten een andere vloer hebben.
0: Ja.
1: En we hebben een vloer uitgezocht die bij heel veel boeren heel goed voldeed. Die hebben we daar ingelegd. Maar nu blijkt dat die vloer, die heeft geen certificaat.
0: Oh,
1: de vloer die ligt er prachtig strak in en de boerderij is heel mooi schoon. Maar DCMR heeft besloten dat we moeten een certificaat overleggen. En dat hebben we niet. Dus we hebben de leverancier gevraagd, kun jij een certificaat leveren?
0: Ja.
1: Nou, zei de leverancier, dat ga ik niet doen. Want ik weet eigenlijk niet eens waar ik aan moet voldoen. Want de ene keer zijn de randvoorwaarden zo, de andere keer zo.
0: Oh.
1: Ik ga geen certificaat leveren.
0: Regeltjes.
1: Dus dat betekent dat wij hebben bezwaar ingediend. Maar dat is, hebben wij eind vorige week gehoord, is niet goedgekeurd. En nu kan vanaf 18 augustus iemand komen controleren dat wij de vloer er nog niet hebben uitgehaald.
0: Hmm.
1: En dat kost dan 8000 euro per overtreding. Maar in je achterhoofd hebben we dat de vloer heel mooi schoon is en het systeem van het scheiden van de mest perfect werkt. En de hele wereld hier daarna komt kijken hoe goed we dat doen. En opgeteld dat we hier nog maar een dik jaar mogen blijven. Ja, dan gaan wij niet die vloer eruit trekken.
0: Nee.
1: En een nieuwe vloer voor een paar 10.000 euro's neerleggen. Dus dat betekent dat we onze koeien eruit af moeten halen.
0: Ja, en dat gaat nu gebeuren. Want jullie hebben een stuk of 30 koeien volgens mij.
1: Ja, 28.
0: 28 koeien. Ja, je zou kunnen zeggen, nou, dan doen we die koeien weg en dan houden we de rest in stand. Maar jullie hebben nu alles te koop gezet.
1: Ja, weet je wat het is? We hebben een aantal scenario's die we aan het uitwerken zijn. Want we zijn wel een beetje overrompeld door het besluit eigenlijk. We hadden verwacht dat dat anders zou zijn. Dus niet. Dus nu zijn we aan het kijken. Want onder in de boerderij, daar hebben we een vertical farm. Dus daar... groeien, groenten, kruiden, eetbare bloemen, noem maar op. Dus zijn we aan het kijken, willen we daarmee doorgaan? En is dat kostentechnisch haalbaar? En kunnen we eventueel nog iets anders op de boerderij gaan doen... in plaats van dat we een melkveebedrijf zijn? Dat is nu de koortsachtige zoektocht waar wij mee bezig zijn.
2: En dan zouden jullie geen boete kunnen krijgen van DCMR?
1: Nee, want dan lopen er geen koeien meer. Dus dan maakt het ook niet uit wat voor vloer er ligt.
0: Ja, groenten en kruiden en misschien nog andere dingetjes. Waar denk je dan aan?
1: Nou ja, je kan aan verschillende dingen denken. Misschien moeten we fruit gaan telen. Of misschien moeten we iets doen met zwammen. Misschien zetten we een installatie neer die uit de lucht water maakt, drinkt water. Dat is voor Nederland niet zo interessant, want wij zijn allemaal in de gelukkige omstandigheid dat we de kraan opendraaien en lekker water kunnen drinken.
0: Ja.
1: Maar de bezoekers die hier met name komen, die komen uit hele andere delen van de wereld en zijn daar wel in geïnteresseerd. Dus stel je voor dat je dit soort waterproductie in de stad kunt neerleggen, kunt positioneren. Samen met bijvoorbeeld zo'n groenteproductie die we nu beneden in de boerderij hebben.
0: Ja,
1: ja, dat kan wel heel interessant zijn. Dus dat soort formules zijn we nu aan het bedenken.
0: Ja, het is wel heel jammer, want die koeien zijn voor het beeld toch ook wel heel bijzonder en heel beeldbepalend, hè, voor die drijvende boerderij.
1: Ja, uiteraard. En weet je, het is een prachtig gezicht.
0: Ja.
1: Want de koeien die hebben het hier hartstikke naar hun zin. Die lopen vrij in en uit. Morgen zullen ze voornamelijk binnen zijn, want dan is het buiten te warm.
0: Ja.
1: En bovenop op het dek, zeg maar, is altijd wel een koel briesje. Dus die beestjes hebben het enorm naar hun zin. En ik kreeg ook al allemaal bezorgde vragen van mensen. Ja, waar gaan de koeien dan wel naartoe? Krijgen ze wel een goed onderdak? Nou, uiteraard doen wij ons uiterste best daarvoor. Want niet alleen dit project, maar zeker onze koeien gaan ons natuurlijk enorm aan het hart.
0: Ja, want ja, goed, dus die koeien moeten sowieso weg voor 18 augustus. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik dat jullie toch wel door willen gaan met die drijvende boerderij. Want hebben jullie zicht op een andere plek eigenlijk?
1: Nee, we hebben geen zicht op een andere plek. En met de koeien erop en in deze omstandigheid is dat ook best heel erg moeilijk. Zonder koeien zou dat nog wel een optie kunnen zijn. Want we zijn bijvoorbeeld ook aan het nadenken, kunnen we misschien huizen op deze boerderij bouwen? Dan heb je huizen met daaronder je eigen groenteproductie. Ja, hoe tof zou dat zijn? Ja. Want we hebben immers overal een huizentekort. Dus nou, wellicht zijn er wel gemeentes die daarin geïnteresseerd zijn. En dat is eigenlijk helemaal geen slechte gedachtegang. En anders, ik kreeg ook al een paar telefoontjes nu uit het buitenland van... Hey joh, kunnen we hem niet verschepen? Dus...
0: Ja, nee. Het moet wel in deze regio blijven, Minke. Ja.
1: Nou ja, weet je, wat ons betreft zeker. Want ik heb ook eerder vandaag gezegd, we hebben echt superveel geleerd hier. We hebben super heel veel mensen ontvangen. Heel veel mensen ook mee in gesprek gegaan. Dat ons wereldwijde voedselsysteem, dat moet gewoon op de schop. We kunnen zo niet doorgaan en dat, dit is ook niet houdbaar.
0: Dat is de boodschap van de Floating Farm. Die is begrepen en we hopen heel erg dat jullie op de een of andere manier toch kunnen blijven hier in de regio Rijnmond.
1: Dankjewel en fijne avond.
0: Dankjewel, Minke van Wingerden van de Floating Farm in Rotterdam. Dit is Radio Rijnmond, Anita Ward.

0: Anita Ward had er veel succes mee in 1979. Zometeen horen we het weerbericht van Ed Aldus. Natuurlijk de files en de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: 5:30, dit is Radio Rijnmond. Pesa heeft zicht op de files.
8: Zeker, de langste files en bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Een vertraging van ruim 20 minuten. Dat komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Rotterdam Overschie 4 kilometer 10 minuten. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 4100, 5200. En Hoogvliet 3 kilometer. Vertraging van ongeveer 5 minuten.
0: Het valt reuze mee deze avondspits. Ja. We houden graag dit zo. Dan gaan we door naar het weer met onze weerman Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
9: Ja, Rijntjan en Veza, hele goede middag.
8: Hallo.
0: Ja, waar was het vandaag het warmst in de regio?
9: Even zwaaien naar Veza.
0: Ja, even. Ja.
9: Ah, Veza. Ja. Waar was het warmst in het Rijnmondgebied? Ja, op Rotterdam Airport. 28 graden werd het. Maar het scheelde niet zo heel erg veel met de kust. Dus gewoon een heerlijke zomerse temperatuur. In het zuiden van het land werd het lokaal nog wel 30 graden. Onder andere in Woensdrecht en in Geelse Rijen. Mm-hmm. Nou, vanavond schijnt de zon. Vannacht is het tamelijk helder. En de temperatuur die komt niet veel lager uit Rijntjan dan een graad of 18. Ja, en morgen, ja, dat wordt dus een tropisch hete dag. Met volop zon. Een beetje te vergelijken met vandaag. En de temperaturen, ja, die gaan dus flink oplopen. Het wordt zo'n graad of 30 ongeveer aan zee. En een graad of 233 dieper landinwaarts. En het zou toch al rond het middaguur of iets daarna al tegen de 30 graden kunnen zijn morgen. Ja. En dat blijft het ook een groot deel van de dag. Alleen morgenmiddag langs de kust komt er een windje van zee te staan uit het noordwesten. En dan kan het daar net wat minder warm worden. Maar let wel, morgenavond om 9:00 is het landinwaarts nog steeds een graad of 30. Dus we krijgen echt wel een hele warme dag morgen. Dus dat ziet er dus, ja, voor de mensen die het lekker vinden, ziet er goed uit.
0: Ja, en dan ook zo'n plaknacht achteraan natuurlijk.
9: Ja, dat wel, want die luchtvochtigheid die wordt inderdaad wat vochtiger in de nacht naar donderdag. Dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden, Rijntjan. Maar donderdag al vrij snel in de ochtend gaat de wind om naar het westen. Komt de aanvoer van minder warme lucht op gang. Dat gaan we ook wel merken aan de temperatuur. Maar het blijft ronduit zomers met flink wat zon. Temperaturen dan 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Op vrijdag periode met zon. Misschien gaat er een bui vallen vrijdag. Ja, dan wordt het een graad of 24. Maar in het weekend veel zon, droog. En dan wordt het ook weer warmer. Want zondag kan het weer makkelijk 27 graden worden.
0: Ja, volop zomer
8: heerlijk.
0: In de regio.
8: Ja.
0: Dankjewel, Ed Aldus. De hoofdpunten van het nieuws.
10: De politie heeft een 22-jarige man uit Rozenburg aangehouden voor een mishandeling tijdens de paardenmarkt in Heenvliet. Dat meldt de politie. In mei dit jaar wordt daar een 33-jarige man zwaar mishandeld. Hij moest worden gereanimeerd en liep onder andere een breuk in zijn schedel en kaak op. De 22-jarige verdachte was niet alleen. De politie zoekt nog twee andere mensen. En het aantal ransomware-aanvallen is afgelopen jaar gestegen. Dat meldt de autoriteit persoonsgegevens. Bij die aanvallen dringen criminele computersystemen binnen en persen ze slachtoffers af. Dat kan door gegevens te vergrendelen of door ze te kopiëren en te dreigen met het online plaatsen. Vorig jaar ging het om 136 ransomware-aanvallen. In 2024 ging dat nog om 127 aanvallen. En op de officiële website van The Beatles staat sinds kort een grote aftelklok. De Britse band meldt daarbij dat er binnenkort spannend nieuws wordt aangekondigd, maar wat, dat zeggen ze niet. Volgens het Britse Far Out Magazine gaat het mogelijk om een aankondiging van een jubileumuitgave van het album Rubber Soul uit 1965. En dat vermoeden komt omdat eerdere albums ook al...
0: Ja, ja, op die manier. Ja, ja.
10: Zijn,
0: ja, iedereen is maar spannende posts aan doen op Insta.
8: Ja,
0: op,
10: maar bij deze wel duidelijkheid. Woensdag om 14:00 loopt hij af, de klok.
0: Gaan we zien. Dankjewel, Teun.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: Na 2004 met de allereerste hit van Maroon 5.
11: Radio met een grote R.

0: beste muziek uit de jaren 80, de jaren 90, de muziek van nu. Ja, kortom, gewoon altijd de beste muziek. Daar komt het ongeveer op neer. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En Fees en ik die zijn sinds een aantal weken hier op de redactie lopen we hier trots rond. Want wij zijn de ambassadeurs, hè? Wij zijn de ambassadeurs.
1: Ambassadeurs van de Rijnmond Run.
0: De Rijnmond Run die is op zondag 30 augustus in het Kralingsbos. En wat is er aan de hand met de Rijnmond Run?
1: Nou, je kunt dus... Ik pak er meteen even de link ook meteen bij, zodat we dat kunnen doorgeven straks. Maar je kunt dus hardlopen of wandelen. Want ik ben ambassadeur wandelen en jij bent ambassadeur hardlopen. Mm-hmm. Rondje om Kralingsplas.
0: Ja.
1: En dan gaan we... Nou ja, dan beginnen we rond 11 uur.
0: Ja, 11 uur. Eerst een warming-up.
1: Eerst een warming-up. En dan gaan we aan de slag.
0: Ja,
1: maar ik heb even...

0: wil ik niet doorgeven, want het gaat niet goed
1: hoeveel
0: met mijn cijfers.
1: Runners, hoeveel wandelaars? Kom op.
0: Er zijn ongeveer 171 hardlopers en 137 wandelaars.
1: Oh ja, dat is toch prima? Ja, dat is behoorlijk in evenwicht. Oké, ietsje meer runners, ja. Maar het maakt niet veel uit. Maar jij wil graag nog wat wandelaars.
0: Ja,
1: erbij.
0: Dus ik wil eigenlijk alle wandelaars nu oproepen om zich aan te melden. Ja. Kom op, dit kunnen wij.
1: Want voor alle duidelijkheid, het is helemaal gratis.
0: Ja.
1: Je krijgt een medaille en een startnummer en alles. Ja. Maar het is gewoon gratis.
0: Het is gratis en we maken er gewoon een feestje van.
1: Het is gewoon voor de gezelligheid. Ja. Er worden geen tijdswaarnemingen en dat soort dingen gedaan. Het gaat er gewoon om dat je met z'n allen lekker
0: gezellig.
1: Dus daar hebben we zin in en we hopen dat jij er ook zin in hebt. Of het nou wandelen is of rennen. Ik hoop
0: vooruit
1: rennen.
0: Het is allebei oké, maar ik hoop ook wel wandelen.
1: Klik op de link op Rijnmond.nl en doe mee. Want er is nog plek, maar het loopt langzaam wel vol. Dat lijkt me. Ja. De Rijnmondrun, zondag 30 augustus in het Kralingse Bos om 11 uur.

0: Dire Straits op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je Safe and Sound, dat prachtige nieuwe nummer van S10 samen met Oscar en The Wolf. Het is 13 minuten voor 6 en we gaan ons begeven richting Maassluis. Want daar is al lange tijd gedoe over de fietsenstalling bij het station Maassluis Centrum. De fietsenstalling die moet dicht van de gemeente in verband met allerlei klachten die er zouden zijn. Maar de huurder van de fietsenstalling die is in hoger beroep gegaan tegen die beslissing. De gemeente heeft besloten om die uitspraak toch nog even af te wachten. Dus voorlopig is de fietsenstalling van Ahmed Al-Boustati gewoon nog open. En we hebben hem nu aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, daar ben je zeker wel blij mee dat je nog even open kan blijven.
1: Ja, zeker. Ik ben blij. Ik bedank jullie allemaal, de studio eerste. En ik bedank alle luisteraars die mee luisteren.
0: Want er is veel gedoe over de fietsenstalling. Wat is er nou aan de hand? Waarom wil de gemeente jou er nou uit hebben?
1: Ja, blijkbaar. Ze vinden mij misschien niet leuk of zo. Ze willen iemand anders of zo. Ik begrijp er nog steeds niet waarom we een constant mee. En ik wil eigenlijk ook met hun praten eigenlijk. Maar hun willen ook niet praten. Dus ja, ik begrijp ook niet, nog steeds niet waarom rechtszaak na rechtszaak.
0: Ja,
1: ik wil dat een keertje einde komt aan deze. Want voor 10 jaar ook geleden zo, en nou weer zo.
0: Ja, tien jaar geleden was er gedoe over drugs die er waren gevonden.
1: Ja, goed, omdat ik was vakantie natuurlijk. Ja, vakantie. Een paar jongens hier rennen naar binnen en zo, weet je. Maar nu was ik hier. Nu was niks aan de hand.
0: Niks aan de hand. Ik hoor wel, Ahmed, zo eerlijk moeten we zijn, dat jij regelmatig te laat open gaat.
1: Nou, weet je wat is met dit te laat? Zo laat er niet. Weet je wat is gebeurd met dit te laat een beetje open? Die tijd een beetje teruggetrokken. Sindsdien ik zo gebleven een beetje. Wegens die sluitende tijd. De tijd was gesloten hier zo. Was niks hier. Was dood. 2,5 jaar was gesloten. Geen één fiets kwam hierheen.
0: Ja.
1: Dankzij die winkel heb ik survived hier die tijd, hè?
0: Maar
1: als die winkel. En daarna, sindsdien, ik een beetje 8 uur open. Maar als ze nou zeggen dat ze willen, ik kom 7 uur open. Ik ga om 7 uur ook open. 8 uur kan ik ook om 7 uur komen. Ik vind het niet erg, weet je. Maar moet met mij praten. Gewoon niet naar de rechter sturen. Rechter. Maar hebben ze nog meer andere dingen naar de rechter gestuurd die niet waar zijn allemaal. Ja. Dat ze mij zoeken, zeg maar. Zoeken. Maar ik ben moe met dat, weet je. Ik wil gewoon serieus met ze praten. Ik heb maar nog 3 jaar te gaan. Ik wil die 3 jaar werken. En dan zeg ik, dankjewel mensen allemaal. En dan ga ik gewoon pensioen, klaar.
0: Ja, want jij krijgt wel veel steun, hè, van de mensen die jouw stalling bezoeken.
1: Zeker, ik krijg veel steun, ja.
0: Ja, want je hebt ook een petitie, ben je gestart. Hoe staat het daarmee?
1: Wat zei je, meneer?
0: Hoe staat het met de petitie?
1: Een petitie, ik heb online 300, 400 nou. En die aan teken met de hand getekend, meer dan 1000 zoveel.
0: En jij denkt dat het hoger beroep wel toe zal leiden dat de gemeente alsnog jou toestemming
1: geeft? Ja, ik hoop dat ze mij gewoon die 3 jaar laten nog werken, joh.
0: Ja.
1: En dan gewoon met mij gewoon praten, gewoon dat ik, als ze mij vindt, ja, ze zeggen stroomopwaarts. Maar dat gaat niet lukken, ik weet het. Deze plek is moeilijk. Dit station, ik ken de vorige eigenaar. Is echt moeilijk station.
0: Moeilijk station, wat maakt het moeilijk?
1: Maar ook omdat komen alle soorten hier, vallen alle soorten hier, alle soorten mensen die hier. Voor alles je geen verschillende talen praten, dan sta je hier zo met. Sta je gelukkig met problemen met mensen. Permanent. Waarom verschillende rassen, verschillende talen, verschillende mensen.
0: En jij praat met ze?
1: Ik praat weer met ze. Gelukkig, ik heb dat talen. Ik ken weer verschillende talen, gelukkig wel.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel, gelukkig. En ook, je kan met mensen ook omgaan natuurlijk. Ook nog één ding. Veel mensen komen naar mij, vluchten naar mij, zelfs. Mensen die hebben problemen thuis komen ze bij mij, komen huilen bij mij. Ik kan een beetje even aaien, even een beetje wat drinken geven. Laat ze op het stoeltje zitten, dan ga ik ze terugbrengen. Dan zijn ze rustig, dan gaan ze naar huis weer.
0: Ja.
1: Echt veel mensen, ik ben niet alleen maar. Ik sta ook, weet je, als je gaat kijken ook. De station maak ik al 15 jaar schoon. Onze station is de meest schone station. Als je binnenkomt, je ziet geen. Zeg maar geen zwervende afvallen overal. Hè?
0: Ja, dat is ook waar.
1: Constant ik opruimen dat ook.
0: Allemaal belangrijke dingen, maar het is ook belangrijk dat de fietsenstalling op tijd open gaat natuurlijk. Hè? Dat is ook een ding. Dus,
1: heel belangrijk ook voor de dames hier, toilet, voor de kinderen.
0: Zeker.
1: Begrijpen? Is heel belangrijk.
0: Binnenkort een rechtszaak. Nog volgende maand horen we waarschijnlijk hoe het afloopt. Dankjewel, Ahmed.
1: Hartstikke bedankt iedereen.
0: Doeg.
1: Dankjewel hoor. Doei.

0: 1987. Zijn eerste hit. If You Let Me Stay. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws. Teun Willems.
13: Een voormalig medewerker van een gokhal in Rotterdam moet ruim een ton terugbetalen aan het casino. De rechtbank acht bewezen dat hij het geld tijdens zijn werk achterover heeft gedrukt. De 44-jarige Rotterdammer was cashière en fraudeerde met prijzen geld. Hij heeft ook 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden gekregen. De politie heeft een 22-jarige man uit Rozenburg aangehouden voor een mishandeling tijdens de paardenmarkt in Heenvliet. Dat meldt de politie. In mei dit jaar wordt daar een 33-jarige man zwaar mishandeld. Hij moest worden gereanimeerd en liep onder andere een breuk op in zijn schedel en kaak. De 22-jarige verdachte was niet alleen en de politie zoekt nog naar 2 andere mensen. En op de Pleinweg in Rotterdam-Zuidplein heeft een politieauto een fatbike geschept. De 2 mensen op de fatbike zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de fatbike is ook aangehouden voor verdenking van rijden onder invloed. De voorruit van de politieauto is volledig gebarsten. De motorkap heeft ook een flinke deuk en de airbags zijn eruit geklapt. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Na de Diederikse Zeedijk in Dirksland, bij de slikken van de Flakkee, is een tractor in brand gevlogen. Het vuur sloeg over naar het droge gras rondom de tractor, waardoor ook een stuk grasland in brand kwam te staan. 50 vierkante meter is ongeveer afgebrand. Het vuur is inmiddels uit en de brandweer is aan het nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dan de files. Niet heel veel files meer, maar vooral bijzonderheden moet ik erbij zeggen. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet 8 kilometer. Een vertraging van ongeveer een half uur door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux 7 kilometer, 40 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: Zometeen in afslag Rijnmond de grootste hit van Call Me Bad.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
16: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Odido. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Call Me Bad, begin jaren 90. Grote hit I Wanna Sex You Up. In Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Goedenavond. Het is 9 minuten over 6. Dinsdagavond. Wat een heerlijk zonnige dinsdagavond is het. En wat leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Of je nou in een van die weinige files nog zit. Of je bent al lekker thuis. Of misschien ben je wel op weg naar je werk. Kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, leuk dat je erbij bent. En we gaan je nog verwennen het komende uur met heel veel goede muziek. Met afslagen waar je zelf aan mee kunt doen. Plaatje kiezen, afslag 1, afslag 2. We eindigen vanavond. Zal ik alvast iets verklappen?
1: Ja, doe maar.
0: Of de Queen of Pop, of de King of Pop.
1: Oh.
0: Eén van beide wordt de lekker lala. Ja, ja, ja. De Queen of Pop die heeft vandaag allerlei geheimzinnige boodschappen in het Nederlands verspreid. Dus wie weet komt daar ook nog meer duidelijkheid over. Natuurlijk kijken we ook nog even terug op het nieuws van vandaag. PESA.
1: Ja, het is lekker weer, hè. Maar het betekent ook droogte. En daardoor zijn er heel veel riviercruises, cruiseboten, die niet meer terug kunnen.
0: Nee, en er zijn ook meer dan normaal in Rotterdam. Want heel veel van die riviercruises die vertrekken vanuit Keulen in Duitsland. En die gaan dan stroomopwaarts richting Zwitserland, richting Basel. Maar omdat het zo laag water is, hebben ze de route een beetje verlegd. Namelijk stroomafwaarts richting Rotterdam. Waar nog wat meer water is, maar ook niet al te veel. Dus er zijn hier veel riviercruiseboten momenteel. Maar de vraag is toch maar of ze ook terug kunnen. Want het water wordt lager en lager en lager. En de inschatting nu is dat ze niet verder komen dan Nijmegen. En dan vervolgens met de bus terug naar huis moeten. Dus niet zo best nieuws voor de cruise sector aan zich. Maar voor Rotterdam, ja, wel lekker veel bezoek. En dan hebben we ook nog die grote cruiseboot van Disney die er momenteel ligt. Dus,
1: nou, ik ben benieuwd of ik die nog te zien krijg. Ik ga het zo meteen proberen.
0: Ik ga het zo meteen om 7:30 vertrekken uit Rotterdam. Dus dan weten we dat. Wat nog meer?
1: Floating Farm.
0: Ja.
1: Ja,
0: nog zo'n drijvend gevaar.
1: Ja.
0: Oh. We hebben allemaal drijvend nieuws vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, de Floating Farm die moest al weg daar in de Merrebehaven, omdat de gemeente Rotterdam daar andere plannen heeft. Maar het nieuws is nu dat die te koop staat. En dat heeft weer te maken met het feit dat de vloer niet deugt in de Floating Farm. Althans, er is geen officieel certificaat, goedgekeurd certificaat voor die vloer. Het is een stalvloer, hè, voor die koeien daar. En nu moeten ze dus zorgen dat in ieder geval de koeien weggaan, maar ze hebben nu het geheel te koop gezet. De vraag is of het echt verkocht gaat worden, of dat ze misschien alleen de koeien wegdoen en dan toch nog iets anders gaan verzinnen voor die drijvende boerderij in Rotterdam-West.
2: We hebben een aantal scenario's die we aan het uitwerken zijn. Want we zijn wel een beetje overrompeld door het besluit eigenlijk. We hadden verwacht dat dat anders zou zijn. Dus niet. Dus nu zijn we aan het kijken, want onder in de boerderij, daar hebben we een vertical farm. Dus daar groeien groenten, kruiden, eetbare bloemen, noem maar op. Dus zijn we aan het kijken, willen we daarmee doorgaan? En is dat kostentechnisch haalbaar? En kunnen we eventueel nog iets anders op de boerderij gaan doen?
0: Ja, dat is nog een beetje de vraag wat het uiteindelijk gaat worden. Maar het is wel jammer dat die koeien, wat toch wel heel beeldbepalend was, dat die weg moeten. En dat moet voor 18 augustus. Floating Farm in Rotterdam. We hopen dat het op de een of andere manier toch kan blijven bestaan. Want het is wel een uniek concept daar in Rotterdam-West. Dit is Radio Rijnmond, nu met ILO. En daarna de eerste afslag.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit
3: is Afslag Rijnmond.

0: Het blijft een unieke band, de Electric Light Orchestra, vanwege de vele violen die ze gebruiken. Toch wel vrij bijzonder voor een rockband. Dit was een nummer uit een legendarische dubbelalbum Out of the Blue uit 1977. Sweet Talking Woman. Het is tijd voor de eerste afslag in Afslag Rijnmond. En de eerste afslag is vandaag eigenlijk letterlijk een afslag. Want het gaat over welke weg neem je, welk pad sla je in. Are you gonna go my way of go your own way?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Dat is de keuze en jij bepaalt welke het wordt met de Rijnmond app. Afslag 1 is Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz. Of afslag 2, Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Je hebt 2 platen de tijd om je keus bekend te maken via de Rijnmond app. Afslag 1, Lenny Kravitz. Afslag 2, Fleetwood Mac.

0: Stupid Song van Olivia Rodrigo. Wat een prima nieuwe single van deze Amerikaanse zangeres. Afslag 1, afslag 2. Welke afslag neem je? Welke weg neem je? Are you gonna go my way of go your own way?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Welke van deze twee hoor jij het liefst? Je kunt het laten weten met de Rijnmond-app. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way is afslag 1. Fleetwood Mac, Go Your Own Way is afslag 2. En na deze plaat maken we de uitslag bekend. Dus je hebt nog een paar minuten de tijd om te stemmen. Afslag 1, Lenny Kravitz. Afslag 2, Fleetwood Mac. Laat het weten met de Rijnmond-app. En dit is My Time.

0: Mai Tai en Nederdisco uit de jaren 80. Our love is history. Het is alweer bijna 6:30. En wat wordt de eerste afslag van vandaag? Wordt het Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz? Of Go Your Own Way, Fleetwood Mac?
1: Nou, het was niet heel spannend hoor. Want Leo, Astrid, Elsbeth en Evelien kiezen afslag 1. Barry zegt ook 1. Dat is een mega goed nummer, zegt hij. Met alleen maar hoofdletters. Mm-hmm. En Ruud zegt ook moeilijke keuze. Dan toch maar afslag 1, Lenny Kravitz. Maar dan zijn er toch meer afslag 2.
0: Veel meer.
1: Veel meer inderdaad. Raymond, Guido, Nico, Annelies zegt we gaan onze eigen weg. Els, Anja, Ari, Hans ook. En ook Arita zegt nou ik ga ook mijn eigen weg. Dus ik neem afslag 2. Ja. Regina zegt geen twijfel mogelijk afslag 2. En ook Alkaline, Ria, Margot, John, Corrie, Ronald, Tom, Wilfried, Edwin en Jeroen en Sandra. Allemaal afslag 2.
0: Heel veel meer.
2: We nemen afslag 2.

0: Fleetwood Mac van het album Rumours. Dat is nou zo'n album die zou eigenlijk iedereen in huis moeten hebben. Verplicht. En dan lekker hard, deze. Go Your Own Way. Zometeen de volgende afslag. De lekker lange laatste. Maar eerst natuurlijk de hoofdpunt van het nieuws. Weer en verkeer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: 1 minuut over 6:30, dit is Radio Rijnmond. Nou, geen files. Ja, één kleintje nog, hè?
3: Eentje inderdaad. Ja, op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 4100, 5200 en Hoogvliet. 2 kilometer. Door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is er.
2: Goed, dat is alles. Dan gaan we naar het weer. Vanavond is nog zon. Vannacht een heldere nacht. Koelt af naar een graad of 18. Morgen opnieuw volop zon. We weten het allemaal. Het wordt tropisch heet. Met 's middags een temperatuur van zo'n 32 graden. Alleen aan zee blijft het door een windje wat koeler. Ook na morgen blijft het zomers. Met alleen vrijdag kans op een bui. En ook in het weekend wordt het heerlijk warm. Als je ervan houdt, tenminste. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
4: Een voormalig medewerker van een gokhal in Rotterdam moet ruim een ton terugbetalen aan het casino. De rechtbank acht bewezen dat hij het geld tijdens zijn werk achterover heeft gedrukt. Die 44-jarige Rotterdammer werkte achter de kassa en fraudeerde met prijzen geld. Hij heeft ook 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden gekregen. Op de Pleinweg in Rotterdam-Zuidplein heeft een politieauto een fatbike geschept. De 2 mensen op de fatbike zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de bestuurder is ook aangehouden voor verdenking van rijden onder invloed. De voorruit van de politieauto is volledig gebarsten. De motorkap heeft ook een flinke deuk opgelopen. Maar de agenten zijn ongedeerd. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En weer vrolijk babynieuws vanuit Diergaarde-Blijdorp. Deze zomer zijn maar liefst 4 ezelspinguïns geboren. De eerste kroop op 14 juni al uit het ei, snel gevolgd door de 3 anderen. Ze zijn ook niet verstopt, ze zijn gewoon te vinden in de groep in het Oceanium tussen hun soortgenoten en grote neven, de koningspinguïns. En het leuke is, vanwege de donzige vacht die ze nu nog hebben, kan je ze extra snel vinden.
2: Ah, schattig.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
2: Hier zijn de Bengals. Walk like an Egyptian.
5: Met een grote R.

0: Een nummer 1 hit in 1987 van de Bengals. Walk like an Egyptian. Het is 6:06. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is tijd voor...
1: De lekker lange laatste.
0: Met welke plaat gaan wij vandaag Afslag Rijnmond afsluiten? En ik heb het al een tikkeltje verklapt.
1: Ja.
0: The Queen of Pop. Of The King of Pop.
1: Ja.
0: Oftewel Madonna of Michael Jackson. En ik heb van allebei een lekker lange plaat meegenomen. De lange versie van Hang Up van Madonna. Dat is afslag 1. De lange versie, dat bedoel ik echt de lange versie van Billie Jean. Dat is afslag 2.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Twee grote hits van wereldsterren. Madonna, Hang Up, dat is afslag 1. In een lange versie, natuurlijk. Billie Jean van Michael Jackson. In een lange versie, dat is afslag 2. En welke van de twee het gaat worden? Maar eentje die dat bepaalt. Dat ben jij. Dat ben jij. Met de Rijnmonden. Laat het weten. Afslag 1 Madonna. Afslag 2 Michael Jackson.

0: Mixed Emotions was dat een nummer 1 hit uit 1987 van dit Duitse duo You Want Love, Maria Maria. En daarvoor hoor je de hit van Sam Fender en Olivia Dean op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Ondertussen zijn we druk aan het stemmen voor afslag 1, afslag 2. Wat wordt de lekker lange laatste? Wordt het Madonna? Wordt het Michael Jackson? En dat gaat zo vreselijk gelijk op, Veza.
1: Ja, alles kan nog veranderen. Dus als je denkt, ik heb niet gestemd, maar het maakt niet uit.
0: Maakt wel uit.
1: Maakt wel uit.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Wordt het de lange versie van Hang Up van Madonna, dan neem je afslag 1. Heb je liever de lange versie van Billie Jean, Michael Jackson, afslag 2. En je hebt nog een paar minuten de tijd om te stemmen met de Rijnmond App. En wij zijn ook zo benieuwd welke het gaat worden. Dus stuur ons een appje. Het is of Madonna of Michael Jackson.

bizar. Het staat momenteel geloof ik 16 tegen 16. En we blijven het volgen, want we hebben nog 2,5 minuten om te stemmen. Ja, wie nu nog gaat stemmen voor of Madonna of Michael Jackson, die geeft echt de doorslag hoor, volgens mij. Afslag 1 is Hang Up van Madonna. Afslag 2 is Billie Jean van Michael Jackson. Eén van beide gaan we zo draaien in een lange versie. Maar de komende minuten wordt bepaald welke het gaat worden na de Doobie Brothers.

0: Het zweet staat op je voorhoofd.
1: Ja, het was echt... Het is wel lekker op gestemd, dus dat is mooi.
0: Oh. Doobie Brothers. China Grove als één na laatste in afslag Rijnmond. Want het is nu tijd voor de lekker lange laatste. En welke gaat het worden? Wordt het Madonna of Michael Jackson?
1: Oh, ik wil er al een paar uit voorlezen.
0: Nope,
1: want er zijn echt heel veel mensen die hebben gestemd. Buddy zegt Madonna natuurlijk. Arita zegt wat een gemene keuze. Ik ga voor Michael Jackson. Ook Irma zegt Billie Jean. Heerlijk nummer om mee te zingen. En helemaal de lange versie. En nou ja, heel veel stemmen dus. Uiteindelijk stond het gelijk.
0: Ja.
1: En toen heeft Wilco nog een keer voor afslag 2 gestemd. En ook Erik kwam met een stem voor afslag 2. Dus de winnaar is echt, Michael Jackson.
0: Met 2 stemmen verschil, hè?
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we dan, hoor. Eerst die drums natuurlijk, hè? Die herkenbare drums,
1: ja,
0: van Billie Jean. En dan komt dat basloopje erbij. Vind ik ook zo lekker, dat basloopje. We kennen dit nummer natuurlijk allemaal, maar wie hoort ooit de lange 12-inch versie van Billie Jean?
1: Wauw.
0: Je hoort hem nu op de radio in Afslag Rijnmond. Afslag 2. Eerlijk gekozen.

0: Billie Jean in een lekker lange versie, de 12-inch versie op Radio Rijnmond. Tot slot van Afslag Rijnmond. Wat hebben we veel stemmen gekregen? Peter kon ze niet allemaal voorlezen, want we moeten hem helemaal draaien natuurlijk. Dank voor het stemmen, dank voor het luisteren. Morgen weer tussen 4 en 7. Hopen dat je er dan weer bij bent. Fijne avond, tot morgen.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk is een hoge concentratie aan koolmonoxide gemeten in een flatgebouw. Dat meldt de veiligheidsregio. Vorige week mochten de bewoners van dezelfde flat naar huis na een eerdere koolmonoxide-melding. Maar vandaag gingen de alarmen weer af. Het gebouw met 17 verdiepingen worden een aantal appartementen ontruimd. Maar hoeveel is nog onduidelijk. Het inademen van koolmonoxide is erg gevaarlijk en kan zelfs leiden tot de dood. De brandweer doet nog onderzoek. Een voormalig medewerker van een gokhal in Rotterdam moet ruim een ton terugbetalen aan het casino. De rechtbank had bewezen dat hij dat geld tijdens zijn werk achterover heeft gedrukt. De 44-jarige Rotterdammer werkte achter de kassa en fraudeerde met prijzen geld. Hij heeft ook 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden gekregen. En de politie heeft een 22-jarige man uit Rozenburg aangehouden voor een mishandeling tijdens de paardenmarkt in Heenvliet. Dat meldt de politie. In mei dit jaar wordt daar een 33-jarige man zwaar mishandeld. Hij moest worden gereanimeerd en liep onder andere ook een breuk in zijn schedel en kaak op. De 22-jarige verdachte was niet alleen en de politie zoekt nog 2 andere mensen. En op de Pleinweg in Rotterdam-Zuidplein heeft een politieauto een fatbike geschept. De 2 mensen op de fatbike zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de bestuurder is ook aangehouden voor verdenking van rijden onder invloed. De voorruit van de politieauto is volledig gebarsten en de motorkap heeft ook een flink deuk. De agenten zijn ongedeerd gebleven. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Vanavond eerst zon. Vannacht is het helder en koelt het af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws. Meer van onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit Van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
7: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zo direct een uur lang jaren 80 muziek in de ethisch na 8. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk is een hoge concentratie aan koolmonoxide gemeten in een flatgebouw. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is al de vierde keer dat het misgaat in deze flat. Vorige week mochten de bewoners naar huis na eerdere koolmonoxide meldingen, maar vandaag gingen de alarmen weer af. Alle 66 woningen zijn ontruimd, laat een bewoner weten. En ze worden opgevangen in een restaurant in de buurt. Of ze vandaag nog naar huis mogen is onduidelijk. Een voormalig medewerker van een gokhal in Rotterdam moet ruim een ton terugbetalen aan het casino. De rechtbank acht bewezen dat hij het geld tijdens zijn werk achterover heeft gedrukt. De 44-jarige Rotterdammer werkte achter de kassa en fraudeerde met prijzen geld. Hij heeft ook 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden gekregen. De politie heeft een 22-jarige man uit Rozenburg aangehouden voor een mishandeling tijdens de paardenmarkt in Heenvliet. Dat meldt de politie. In mei dit jaar wordt daar een 33-jarige man zwaar mishandeld. Hij moest worden gereanimeerd en liep onder andere een breuk in zijn schedel en kaak op. De 22-jarige verdachte was niet alleen. De politie zoekt nog naar 2 andere mensen. Op de Pleinweg in Rotterdam-Zuidplein heeft een politieauto een fatbike geschept. De 2 mensen op de fatbike zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en de bestuurder is ook aangehouden voor verdenking van rijden onder invloed. De voorruit van een politieauto is volledig gebarsten en de motorkap heeft ook een flinke deuk. De agenten zijn ongedeerd gebleven. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het weer, vanavond is het eerst zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
8: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender. Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

doordeweeksavond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Steun Willems. Aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk is een hoge concentratie aan koolmonoxide gemeten in een flatgebouw. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is al de derde keer dat het misgaat in deze flat. Vorige week mochten de bewoners naar huis na eerdere koolmonoxide-meldingen, maar vandaag gingen de alarmen weer af. Alle 66 woningen zijn ontruimd, laat een bewoner weten, en ze worden opgevangen in een restaurant in de buurt. Het is nog onduidelijk of zij vandaag nog naar huis mogen. De politie heeft vorige week in Dordrecht een man aangehouden die in het centrum rondliep met een bel en een flinke mes. Agenten werden aangesproken door mensen die zeiden dat ze werden lastiggevallen door een agressieve, dronken man. Toen de man gefouilleerd werd, kwamen de wapens tevoorschijn. De man zelf zei dat hij zichzelf wilde verdedigen voor als iemand hem aanviel. In het deel van Dordrecht waar de man werd aangetroffen mag preventief gefouilleerd worden en daardoor konden de wapens gevonden worden. Hij is aangehouden voor openbare dronkenschap, wapenbezit en het verstoren van de openbare orde. Het aantal ransomware-aanvallen is het afgelopen jaar gestegen. Dat meldt de autoriteit persoonsgegevens. Bij die aanvallen dringen criminele computersystemen binnen en persen ze slachtoffers af. Het kan door gegevens te vergrendelen of ze te kopiëren en te dreigen ze online te zetten. Vorig jaar ging het om 136 ransomware-aanvallen. In 2024 ging het nog om 127 aanvallen. En vrolijk babynieuws vanuit Diergaarde Blijdorp. Deze zomer zijn er maar liefst 4 ezelpinguïns geboren. De eerste kroop 14 juni al uit het ei, snel gevolgd door 3 andere. De 4 jonge dieren zijn te vinden in de groep in het Oceanium tussen hun soortgenoten en de grote koningspinguïns. Vanwege hun donzige vacht vallen ze op dit moment extra op. Dan nog het weer. Vanavond eerst nog zon. Vannacht helder. Koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.
1: Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Teun Willems met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De 55-jarige Rotterdammer Marinus L. is veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de verkrachting van een meisje in het Rotterdamse Zuiderpark. Het 7-jarige meisje was vorig jaar augustus in een rietkraag op zoek naar kikkers en haar moeder verloor haar eventjes uit het oog. Toen het kind weer opdook, vertelde ze hoe een naakte man haar onderbroek naar beneden had getrokken en haar had misbruikt. Sinds de verkrachting durft het kind amper nog naar buiten. Net als het OM heeft L. 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Aan de Drie Rivierenlaan in Ridderkerk is een hoge concentratie aan koolmonoxide gemeten in een flatgebouw. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is al de 3e keer dat het misgaat in deze flat. Vorige week mochten bewoners naar huis na een eerdere koolmonoxide-melding, maar vandaag gingen de alarmen weer af. Alle 66 woningen zijn ontruimd, laat een bewoner weten. En ze worden opgevangen in een restaurant in de buurt. Het is nog wel onduidelijk of ze vandaag nog naar huis mogen. En een dierenopvangcentrum in Numansdorp in de Hoekse Waard heeft in 1 keer 11 katten moeten opvangen. De dieren zijn afkomstig uit een woning in Den Haag, waar in 1 keer 21 dieren uit huis zijn gehaald. Het was bij een ouder iemand die niet meer voor de dieren kon zorgen. Het gaat vooral om Perzische katten. Hun lange vacht is te zwaar vervuild en sommige katten kunnen zich nauwelijks nog normaal wassen of bewegen, meldt de opvang. Mogelijk zijn de vrouwtjes ook nog eens zwanger, want ze waren niet geholpen. De opvang is nu op zoek naar iemand die kan helpen bij het oplossen van de problemen met de vacht van de katten. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht is het helder en koelt het af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs, de mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: voor nou?
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
1: Forget. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.